0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige perioden, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Café Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de Drie Provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: We hebben

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
9: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
10: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
11: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Borgstee, Assen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: RTP Noord,
2: Radio Drenthe
1: en Omroep Friesland
3: bestaan dit jaar 80 jaar.
4: En dat vieren we samen.
3: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe

0: after midnight.
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D-voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkwa.nl.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
9: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
8: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
10: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
8: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
12: Kurk 24.
11: Kurk24.nl.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de show tuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hoogeveen.
16: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
13: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.
0: De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
19: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
17: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
19: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
23: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
24: EuropaKinderhulp.nl.
25: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Radio Drenthe.
27: Goedemorgen Drenthe.
26: Met Judith Regendorp.
28: Zo is het, een heel goedemorgen Drenthe. Donderdag 7 mei is het. David, goedemorgen.
29: Goedemorgen.
28: Frisse start van de dag.
29: Nou, inderdaad. Zo, hè? Het was koud op de fiets.
28: Ja, maar de zon gaat schijnen vanochtend. En hopelijk ook voor de medewerkers van het Kruidvat in Emmen. Want wat zullen die geschrokken zijn gisteravond, zeg. Als een overval, hè, op het Kruidvat in de Monnetpassage.
29: Ja, inderdaad.
28: Wat weten
29: gebeuren.
28: We daarvan?
29: Nou, dat een man daar personeel bedreigde, er met een buit van doorging. En die man is nog niet opgepakt. Het zou gaan om een man van 1,60 meter, een kale witte man.
28: Ja.
29: Met een zwart windjack aan. Maar die is nog niet gevonden dus.
28: Geen gewonden gevallen?
29: Voor zover bekend niet, nee.
28: Meer erover hoor je natuurlijk bij ons. En we gaan het ook hebben over de Lelylijn vanochtend. Want Noord-Nederland wil jaarlijks miljoenen sparen voor die spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden. Verder reageert herinneringscentrum Kamp Westerbork op een nieuw rapport over geweld in interneringskampen. Ondernemend Emmen vindt het omgevingsplan van de provincie maar niks. De ondernemers willen minder natuur en meer asfalt en bedrijven. En in Darp is een informatieplek onthuld voor een bommenwerper die daar in de Tweede Wereldoorlog neerstortte.

Dat zijn de ingrediënten vanochtend. Verder qua weer vrij zonnig en droog. Vanmiddag ook wat bewolkt, maar het blijft ook dan droog. Staat een matige noordenwind vandaag met 14 graden in het noorden en maximaal 15 in het zuiden van de provincie.

0: Supertramp. En It's Raining Again. 7:11 is het. Ja, na de Tweede Wereldoorlog werden mensen die samenwerkten met Duitsers vaak opgevangen in interneringskampen. Kamp Westerbork werd na de oorlog een van de grootste van het land. Getuigenissen laten een gewelddadig beeld zien van de eerste maanden na de oorlog in deze kampen. Zo ook in Westerbork, blijkt uit onderzoek van het NIOD. Gaan we erover praten met Guido Abuis van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. En heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe nieuw is dit beeld voor u, dit beeld van gewelddadigheden in interneringskampen?
1: Voor ons als herinneringscentrum is dit niet nieuw. Zoals je misschien weet hebben wij in 2008 een expositie gemaakt over deze periode en in 2010 een publicatie. En daarbij hebben we tientallen mensen geïnterviewd, rapporten geanalyseerd, onze brievencollectie doorgespit. En daar komt het in ieder geval naar boven.
0: Heeft het NIOD nu eigenlijk gedaan wat u al eerder heeft gedaan voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork, maar dan voor totaal het plaatje?
1: Ja, het is vergelijkbaar. Alleen zeg maar, onze bronnen zijn vooral bronnen van veel later. Die interviews die hebben we pas in de jaren 90 en deze eeuw hebben we afgenomen. En die baseert zich op rapportages direct na de oorlog, zeg maar eind jaren 40, toen die kampperiode te sprake kwam. En dat zijn talloze getuigenissen, maar die zijn natuurlijk vergelijkbaar. De getuigenissen die zij daar misschien aantreffen, dat zijn mensen die wij misschien later ook hebben geïnterviewd.
0: Die getuigenissen, hè, zijn die sinds kort openbaar? En is het daarom dat het NIOD zich hierop gestort heeft?
1: Ik weet niet precies hoe het zit. Normaal gesproken is dat als jij een specifiek onderzoek gaat doen en dat aanvraagt bij het Nationaal Archief, dan kan je sowieso in die archieven. Sinds kort openbaar is, zijn vooral die persoonlijke kaarten. Maar dan moet je ook altijd nog toestemming vragen. En dat geldt ook niet voor iedereen.
0: Ja. Maar mensen hebben dus mensen die daar hebben gezeten, zeg maar, in die interneringskampen, of die daarbij betrokken zijn geweest, die hebben getuigenissen afgelegd na de oorlog. En daarop heeft het NIOD zich nu gebaseerd. Wat is het beeld dat er vrijkomt, zeg maar, over wat zich heeft afgespeeld, bijvoorbeeld in Kamp Westerbork?
1: Het beeld is chaos, willekeur. Je moet je voorstellen, direct na de bevrijding van Drenthe, zeg maar Noord-Nederland, in april, mei 45 wordt eigenlijk iedereen die maar op een of andere manier verdacht is van collaboratie met de bezetter, wordt opgepakt. En in een aantal gevallen waren dat heel duidelijke gevallen, waren landwachters, hè, die onderduikers hebben opgepakt, betrokken waren bij jodenvervolging, maar ook bij mensen die onderdoken voor de arbeidsinzet. En die worden dan, maar al die mensen worden opgepakt en naar allerlei kampen gebracht. En vervolgens naar Kamp Westerbork, omdat dat een grote kamp was en meer een centrale plek. En dan wordt bijvoorbeeld de bevrijde kampgevangenen, Joodse kampgevangenen, worden gevraagd bij gebrek aan personeel van: willen jullie of jullie moeten de NSB'ers bewaken? Nou, dat kan natuurlijk zijn dat een Joodse kampgevangene geconfronteerd wordt met een landwachter die hem of haar of zijn familie heeft opgepakt, ja, dan kan je begrijpen dat hij dan wraak neemt.
0: Ja, aan wat voor geweld moeten we denken dan?
1: Wat zeg je?
0: Aan wat voor geweld moeten we denken?
1: Fysiek geweld, geestelijk geweld, intimidatie, maar ook slaan, schoppen. Maar het wordt eigenlijk nog erger als op een gegeven moment dan wel bewakingstroepen worden ingesteld van zogenaamde binnenlandse strijdkrachten. En dat zijn oorspronkelijk, dacht de kampleiding, van dat zijn allemaal ervaren verzetsmensen met een hoge moraal. Maar het blijkt van alles en nog wat te zijn. Er zit soms ook uitschot bij. En die denken van oké, die NSB'ers, dan gaan we maar eens even goed tegenaan. Mm-hmm. En dan krijg je inderdaad mishandelingen die zeer ernstig zijn en ook vaak een dodelijk gevolg hebben.
0: Ja, tot wanneer heeft dit geduurd in Kamp Westerbork?
1: Dit is eigenlijk, nou, je zou kunnen zeggen, in ieder geval de maanden mei, juni. En dan zo'n beetje in Kamp Westerbork, juli, dan neemt kapitein Buijvoets, die wordt dan de commandant. Als enige commandant, want dat was het probleem. Er waren zoveel verschillende verantwoordelijkheden en commandanten. Maar vanaf dat moment normaliseert de situatie zich eigenlijk. Dan krijg je professioneling van de bewaking. Er komen gewoon reglementen, orders. Bewakers die zich niks aantrekken van gezag of wat dan ook, die worden ontslagen. Dus dan normaliseert de situatie.
0: Ja. Wat gebeurt er nu met dit onderzoek van het NIOD? Gaat u daar als herinneringscentrum Kamp Westerbork nog iets mee doen?
1: Ik heb geen idee hoe ze dat gaan aanpakken. Het gaat denk ik om talloze getuigenissen, heel veel getuigenissen. En of ze nou al die getuigenissen gaan beschrijven en daar een publicatie van maken, ja, ik heb geen idee. Maar ongetwijfeld zullen daar verhalen tussen zitten van in Kamp Westerbork geïnterneerden. Ja. En natuurlijk zijn we daarin geïnteresseerd. Want we hebben wel wat vastgelegd, maar natuurlijk niet alles.
0: Gaan we afwachten, samen met u. Ja. Guido Abuis van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dank u wel voor uw tijd vanochtend.
2: Altijd in de buurt.

0: mensen hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: daar samen met Marlon Mitchell in Try Again.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 7 mei. We gaan eens even terug in de tijd. Wat gebeurde er allemaal op deze dag? Nou, in 1945, op 7 mei, geeft Duitsland zich officieel over. Dat gebeurde natuurlijk al op 5 mei, maar op 7 mei echt wordt er getekend. Een Duitse generaal tekent dan een document waarin staat dat alle Duitse strijdkrachten stoppen met vechten. En 5 jaar later is er een opvallende comeback. Niet van een persoon, maar van een ploeg. De voetballers van Heerenveen staan met 1-5 achter tegen Ajax. En met nog een half uur te spelen is het echt alles of niets. En het wordt alles.
3: Dan ontstaat er plotseling een opwelling. En dat had toen succes. Echt waar, gekke boel.
0: Ja, gekke boel was het zeker, want de Heerenveeners buigen die 1-5 achterstand om in een 6-5 winst op Ajax. Jawel, mooi. En van het voetbalveld gaan we naar de radio, want daar horen we dit nummer. Best heel vaak voorbij komen. En dat is eigenlijk ook niet zo gek ook hoor, want dit Beat It van Michael Jackson is in 1983 onze nummer 1 hit op 7 mei. Het is schrikken geblazen voor premier Ruud Lubbers en zijn vrouw Ria op 7 mei 1987. 'S Avonds rond de klok van 9:45 of 9:15, nou in ieder geval rond 10, vliegt er een brandbom door het raam van hun woonkamer. Moet je nagaan. Ben je in je huis en vliegt er een brandbom naar binnen. Gordijnen, vloerkleed, dressoir lopen allemaal schade op. Lubbers weet het vuur zelf te blussen en beiden blijven ongedeerd. Op 7 mei 2009 meldt judoka Dennis van der Geest dat het genoeg is geweest.
4: Ik weet hoe diep ik ervoor moet gaan voor mezelf. Daar heb ik natuurlijk de afgelopen tijd heel veel over nagedacht. Ik denk niet meer dat ik dat helemaal kan opbrengen.
0: En dan houdt het op voor een topsporter. Blijven we nog even in de sport. 7 mei 2023 is een beroerde dag voor FC Groningen.
5: Het is afgelopen en dus is degradatie een feit en valt de doek. Groningen speelt zijn wedstrijden volgend seizoen op vrijdagavond in de keukenkampioendivisie.
0: Ja, vandaag 3 jaar geleden. Groningen vocht zich terug naar de Eredivisie en weet zich daar prima te handhaven inmiddels. Congratulations and celebrations. Jarige dan, tenminste een paar. Oud-premier Jan-Peter Balkenende is jarig vandaag. Hij is 70 geworden. Zangeres, drummer en gitarist. Ja, het kan ze niet. Tessa Boomkamp is 49 nu. En voetballer Cody Gakpo is ook jarig. Hij is 27 geworden. Hartelijk gefeliciteerd, jij ook. Hè? Als je jarig bent vandaag, maak er wat moois van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 7 mei 1977. Dan wint Marie Myriam het Eurovisie Songfestival. En dat doet ze met dit nummer over een vogel en een kind. L'oiseau et l'enfant.

0: nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: 1 over half 8, we gaan naar het laatste nieuws. Krijg je van David van der Spoel. David, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Emmen is gisteravond een overval gepleegd op de Kruidvat aan de Monetpassage. De overvaller bedreigt het personeel en is er daarna met een buit van doorgegaan. Niemand raakte bij de overval gewond en de verdachte is nog niet aangehouden. Volgens de politie gaat het om een kale blanke man van 1,60 meter lang in een zwart windjack. Ondernemend Emmen heeft forse kritiek op de omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Volgens de ondernemersclub gaat er in die visie te veel aandacht naar ecologie en te weinig naar economie. Ondernemend Emmen is bang dat de ecologische regels de economische ontwikkeling, woningbouw en infrastructuur in de weg staan. De provincie wil nog niet reageren op de kritiek. Een omwonende bij het Holtingerveld heeft een zaak die een zaak aanspande tegen de gemeente Westerveld, krijgt geen schadevergoeding voor de juridische kosten. Dat oordeelt de Raad van State. De man klaagde dat een verplaatst smalspoor voor railfietsers kuilen veroorzaakt in de zandweg voor zijn huis vanwege de graafwerkzaamheden. De rechter ziet echter geen verband. Het smalspoor is inmiddels al verwijderd. En FCM heeft een nieuwe speler vastgelegd. Vleugelverdediger Brian van Hoven komt transfervrij over van Top Os. De 25-jarige Belg wordt in Emmen gezien als een speler met ervaring en een drive naar voren. Van Hoven heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
6: David, dankjewel. Gaan we naar het weer. Een frisse start. Tenminste, zo hebben David en ik dat ervaren. Gert Voerman, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Judith.
6: Hoe vond jij het?
8: Een frisse start, ik ben het mee eens. En ja? Als je kijkt naar de temperaturen, klopt dat ook wel. Het is in ieder geval een zonnige start, laten we dat ook niet vergeten. Zeker. Naar die bewolkte dagen. Maar ja, zon, dan zie je vaak ook lagere temperaturen. En bijvoorbeeld in Hoogeveen minimum 2,5. Maar in Diever vlak boven de grond 10 centimeter min 0,4. En ik kreeg ook een melding uit Wijster met rijpvorming op de weilanden. Ja. Dus vlak boven de grond her en der gevroren. Maar een mooie start. Flinke zonnige periode. Zijn wat tamelijk zonnig op dit moment. De temperatuur loopt alweer op. Een paar minuten geleden op veel plaatsen tussen de 6 en 8 graden. En in de loop van we starten dus met zon, maar in de loop van de ochtend, eind van de ochtend, begin van de middag, rond dat moment ergens gaan een stapelwolk ontstaan. En die stapelwolken kunnen wat gaan samenklonteren. Dus vanmiddag wat meer bewolking. De meeste plaatsen droog. Heel lokaal licht buitjes. Niet helemaal ondenkbaar, want de meeste plaatsen blijven droog. En temperatuur, nou, 14, 15 graden. Als de zon best doet, 16 graden. Met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
6: Is het langzaam zeker ook een voorbode voor een mooi weekeinde?
8: Een redelijk mooi weekeinde. Niet echt toppers van in de 25 graden. Wat ook kans langzamerhand in deze fase van het jaar. Maar het ziet er toch best wel redelijk uit. Hè? Vandaag ook een redelijke dag. En vanavond lossen die stapelwolken weer op. Vannacht is het helder. Koelt af een graad of 4. En morgen vrijdag vergelijkbaar weer. Zon. Geleidelijk kan ook weer stapelwolken. Wind is dan oostelijk. Dat betekent die temperatuur gaat iets winnen. Gemiddeld zo over de provincie 18 graden. Dat is toch een hele aangename temperatuur. En zaterdag met vergelijkbare condities zitten we dan in de buurt van de 20 graden. Misschien in het zuidoosten ergens 21 graden. Maar dat noemt die zon een stapelwolken. En dan zondag die wind dan langs, maar zeker weer noord-noordoost. Komt weer iets meer over die Noordzee. En dan is het nog wel zon en stapelwolken. Maar dan is het 18 graden in de middag. Maar ook nog heel aangenaam volgens mij.
6: Klinkt prima.
8: Ja, we kunnen een handtekening onderzetten.
6: Zo is het. Gaan we doen. Dankjewel. Okay. Tot 8:30, hè?
8: Oké.
6: Okay. Hoi. Verkeersinformatie is er. 1 file in de regio staat op de N34 Emmen richting Zuid-Laren. 4 kilometer tussen Gasselten en de aansluiting met de N33. Voor de rotonde van Gieten is dat dus. 4 kilometer, even rekening houden met vertraging dus. Darp staat stil bij neergestorte bommenwerpen. Je hoort straks hoe het dorp dat doet.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Nu, later en altijd.
17: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
17: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
17: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Van Allyman, If I Can't Help You. Een bijzondere onthulling gisteren in DARP, Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe, en de historische verenigingen uit Diever, Dwingelo, Vledder en Havelte, die werkten de afgelopen tijd aan een paneel met informatie over een vliegtuig dat op die plek is neergestort in de Tweede Wereldoorlog. Klaas Molenkamp van de historische vereniging Havelte legt uit wat er toen gebeurde.
1: Ja, het paneel dat vertelt over de 10 bemanningsleden, de Amerikaanse bemanningsleden van een Amerikaanse bommenjager. Die is neergestort op 8 mei 1944. En alle 10 jonge mannen zijn allemaal om het leven gekomen. Door een afweergeschut van de Duitsers is het vliegtuig geraakt, op de grond terechtgekomen en geëxplodeerd. En daardoor is iedereen overleden.
2: En het afweergeschut, waar stond dat?
1: Ja, bij Havelten, ja, wij zeggen dan bij het vliegveld. In de buurt van het vliegveld, want daar werd bewaakt natuurlijk. En de B-17's, ja, er waren heel vervelende vliegtuigen voor de Duitsers om die te ontmantelen. Hadden ze veel moeite mee. En deze hebben ze geraakt. En die was net op de terugweg van een actie op Berlijn om daar bommen neer te gooien. En keerde terug en is hier boven DARP geraakt.
2: En vandaag is er nog een keer stil bij gestaan.
1: Vandaag is er nog een keer stil bij gestaan om het project af te sluiten met de 4 historische verenigingen uit Diever, uit Dwingelo, uit Vledder en uit Havelte. Om een gezamenlijke activiteit te ondernemen om dat paneel, dat inlichtingen, dat ja, informatiepaneel is natuurlijk, hier te onthullen.
0: Ja, burgemeester Jouke Spoelstra van de gemeente Westerveld mocht de onthulling doen. Hij is blij met het paneel, want het past goed bij zijn gemeente.
3: Westerveld staat wat mij betreft ook een beetje bekend om de historische kennis vanuit de historische verenigingen. En ik weet dat de vrijwilligers samen met de SLOD ook goed bezig zijn geweest om die historie naar boven te halen. Dus heel mooi voor fietsers, recreanten, maar ook inwoners om hierbij stil te kunnen staan.
2: Ja, want waar sta je dan precies bij stil?
3: Ja, eigenlijk bij het, ja, mensen die zijn omgekomen, vaak jonge mannen die hun leven hebben gegeven, dus hun hoogste goed. Ja, voor de vrijheid waarin wij al 81 jaar mogen leven. En we zeggen het vaak, hè, vrijheid is niet een vanzelfsprekend iets. Het is voor onze jongere generatie vaak moeilijk te begrijpen, want we kennen alleen maar vrijheid. Maar toch heel goed om ook te beseffen dat het niet altijd zo is geweest en dat er echt een opoffering heeft plaatsgevonden. En dat er ook vandaag de dag nog wat werk aan de winkel is. Ook in onze eigen samenleving om ervoor te zorgen dat we wel op een goede manier met elkaar om blijven gaan. Want is er veel onvrede, is dat vaak ook een voedingsbodem, ja, voor de meest verschrikkelijke dingen.
2: Wat zijn manieren om dat gevoel van wat vrijheid betekent en dat kenbaar te maken bij de jongeren van tegenwoordig. Wat voor manieren kun je daarvoor inzetten?
3: Nou, ik zei net ook, er zijn eigenlijk 2 manieren. Hè, vaak herdenken we de geschiedenis. Dus we staan stil bij de historische feiten die zijn gebeurd in onze eigen omgeving. Nou, is dat in Westerveld vrij veel. En dan denk je nou over de dingen die daar wel gebeurd zijn. Maar ik vind dat we nog veel te weinig stilstaan bij van wat is er niet gebeurd in aanleiding of in aanloop naar bijvoorbeeld een oorlog. En het is vaak toch wel dat we elkaar ook als mensen onderling wat uitsluiten. Dat er geradicaliseerd wordt, dat iemand minderwaardig wordt behandeld vanwege ras, afkomst of andere feiten. En ik denk dat dat wel iets is, ook voor jongere generatie, om er heel erg gewaarschuwd voor te zijn. En je soms ook even uit te spreken. Of het nou bij een feest is van een voetbalvereniging, bij je eigen buurtvereniging of bij een dorpsfeest. Van hé jongens, dit is wel voor alles en iedereen. En we zetten geen mensen aan de zijkant. En dat is iets wat voor mij nog wat meer nadruk mag krijgen, in plaats van alleen maar de historische feiten kennen en ook noemen. Dus ja, ik zou iedereen op willen roepen, spreek je alsjeblieft uit tegen uitsluiting ook.
0: En dat zei burgemeester Jouke Spoelstra van de gemeente Westerveld in gesprek met verslaggever Benne Sets.

0: Ashford en Simpson waren dat en Solid. Het is 8:09. Mooi dat je luistert. We gaan eens even kijken wat er buiten Drenthe allemaal gebeurt. Nou, natuurlijk hebben we het over dat handhaafvirus. De GGD heeft iedereen in beeld die hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan dat virus. Een vrouw was even kort aan boord en David, maar ja, omdat het steeds slechter met haar ging, ook weer direct van boord gehaald, hè?
1: Ja, inderdaad. Ze is naar een ziekenhuis gebracht in Johannesburg en daar is ze een dag later overleden. De passagiers in dat vliegtuig die krijgen nu een brief en de mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld, zegt deze NOS-verslaggever.
2: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de

0: moest een tussenlanding maken op Gran Canaria en is nog niet in Nederland, voor zover wij weten.
1: Nee, inderdaad.
0: Dan gaan we het hebben over wethouders die nu langzaam maar zeker geïnstalleerd worden in verschillende gemeenten. Alhoewel, sommigen twijfelen daar ernstig over of ze wel wethouder willen worden of toch niet. En het heeft alles te maken met pensioenen. Dat moet je even uitleggen dan.
1: Ja, inderdaad. Door een nieuw pensioenstelsel waarbij de verdeling anders wordt. Werknemers worden daarvoor gecompenseerd, maar dat is voor wethouders nog niet geregeld. De wethoudersvereniging krijgt daar veel vragen over.
2: Wij worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er wel meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen? Omdat we wethouder worden. We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
0: Ja, sommigen haken dan af. En dat zou misschien zonde zijn, hè?
1: Ja.
0: Gedoe dan bij booking.com. Wat is daarvoor gedoe?
1: Nou, in het Financieel Dagblad lezen we dat vandaag inderdaad. De website ligt al een poosje overhoop met een heleboel hotels. Een groep van 15.000 hotels wil een schadevergoeding van Booking.com, omdat er lange tijd te veel commissie is betaald aan het bedrijf. Volgens de hotels wil Booking.com niet alle gegevens en facturen openbaar maken, wat het weer lastiger maakt om zo'n claimzaak op te zetten tegen Booking.com. En daarom hebben ze een deurwaarder op Booking.com afgestuurd. En die heeft nu een beslag gelegd op een deel van de administratie van het bedrijf.
0: Maar het was toch ook zo dat Booking.com eiste van hotels dat ze hun kamers niet goedkoper wegdeden dan bij Booking?
1: Ja, inderdaad. Ja. En er is dus te veel lange tijd te veel commissie betaald aan Booking.com. Ja. En daarvan willen ze nu geld zien.
0: Ja.
1: En of dat gaat gebeuren, ja, dat moet blijken. Er is een rechtszaak opgezet.
0: Okay.
1: En die administratie moet erbij aan bijdragen dat de hotels hun verhaal goed kunnen vertellen.
0: Dat was ook even gedoe gisteren bij de wedstrijd Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Want was het nou een panel of niet voor Bayern? Ja, dat is natuurlijk wel een heel belangrijke vraag. Ja, die zal misschien nog wel beantwoord worden, maar de wedstrijd gaat er anders niet, of gaat er echt niet meer anders van worden. Het werd 1-1. De heenwedstrijd was het 5-4 voor Paris Saint-Germain. Dat betekent dat de Parijzenaren in de finale staan van de Champions League. Wat was dat? Een geweldige wedstrijd, die 5-4.
1: Ja, echt die eerste wedstrijd.
0: Gisteren viel dat hem een beetje tegen. Hè?
1: Niet zoveel spektakel als vorige week. Inderdaad. Maar inderdaad, dat ene moment met die hensbal, daar wordt nog lang over nagepraat.
3: En ja, wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat. Door een ploeggenoot. Ja, bij João Neves de bal tegen de handen geschoten.
0: Ja, tegen de handen, hensbal. Dus je denkt, die komt op de stip te liggen, kwam er niet te liggen. Hoezo niet?
1: Nee, en daar was iedereen bij Bayern boos over. Nou, volgens de scheidsrechter kwam dat omdat de bal van een eigen medespeler tegen de hand werd geschopt. En omdat de bal niet richting het doel ging, maar richting het veld, is dat dan volgens de officiële regels geen hands. Maar daar zijn ze het in München in ieder geval niet mee eens.
0: Nee, precies, kan ik me voorstellen. Paris Saint-Germain speelt dus de finale tegen Arsenal?
1: Ja, inderdaad. Ja? Die wonnen eergisteren de wedstrijd tegen Atletico. En daarom staan zij in de finale.
0: Nice. En dan nog mooi nieuws. Ik weet niet of je net hebt meegekregen, maar gisteren hadden we een verhaal op onze website staan over een jongetje van 10 dat op de luchthaven was van Gran Canaria om terug te vliegen met zijn ouders en met zijn opa en oma naar Eelde.
1: Ja.
0: Maar ja, de jongetje werd opeens onwel, viel een paar keer flauw. En toen heeft een voor die familie onbekende man heel adequaat gereageerd door het jochie te helpen, maar ook opa en oma te helpen.
1: Ja, inderdaad. Hij heeft de eerste jongen van eerste hulp voorzien tot de hulpdiensten het over konden nemen. En daarna heeft hij die opa en oma begeleid bij de rest van de reis, want die ouders moesten natuurlijk bij de jongen blijven. Nou, in alle hectiek was het die ouders nog niet gelukt om die man te bedanken.
0: Nee, want die zaten nog steeds daar, want die konden niet mee. Die moesten eerst naar een ziekenhuis of naar een dokter.
1: Precies. Dus zij hebben een oproep gedaan van, ken jij die man? Een meldje, want we willen je graag nog even bedanken.
0: John, hè, dachten ze dat hij heet.
1: Ja, nou, hij bleek een andere naam te hebben. Maar er heeft zich iemand gemeld bij ons. Wij gaan ze met elkaar in contact brengen. Dus dat komt dan allemaal goed. Ja, en die jongen die zit nog steeds op Gran Canaria. Hij wacht op een fit-to-fly verklaring.
0: Oh, ja.
1: Een verklaring dat je fit genoeg bent om te mogen vliegen. En dan kan hij ook weer terug naar Nederland.
0: Ja, die man heeft dat jochie dus geholpen. En opa en oma begeleid terug in het vliegtuig naar Eelde. Mooi verhaal. Hoor je meer over bij ons en lees je ook meer over op onze app en website.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assenstadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
6: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
5: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
7: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuten 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
5: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Op de A28 Zwolle richting Assen moet je rekening houden met 6 kilometer tussen de afrit Dwingelo en Assen-Zuid. Op de A32 Heerenveen richting Meppel ruim 3 kilometer tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. En de laatste die komt van de N34 Emmen richting Zuidlaren. Ruim 4 kilometer tussen Borger en de aansluiting met de N33.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit.
10: alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
19: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Radio Drenthe.
20: Goedemorgen, Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.
21: Dag Drenthe opnieuw. Goedemorgen, het is donderdag. Donderdag 7 mei. Frisse start vanochtend, maar een zonnige ochtend hoor. De zon is er al helemaal bij. Hopelijk zien ook medewerkers van het kruidvat in de Manetpassage in Emmedy. Want wat zullen die gisteravond geschrokken zijn? Dat was een overval op die winkel. De overvaller bedreigde het personeel en ging er daarna met een buit vandoor. Hoor je vanochtend meer over. Noord-Nederland wil jaarlijks miljoenen sparen voor de Lelylijn. Spoorlijn tussen de Randstad en het noorden van het land. Ondernemend Emmen vindt het omgevingsplan van de provincie maar helemaal niks. De ondernemers willen minder natuur en meer asfalt en bedrijven. En in Op Tjak hoor je waarom kinderen in Klazineveen op de gezonde toer zijn.

Vanochtend is zonnig en droog. Vanmiddag bewolkt, maar ook droog. Er staat een matige noordenwind met 14 graden in het noorden en 15 in het zuiden van de provincie.

0: and hopelessly devoted to you.
1: Op Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
3: Ja, ik zei het net al even. Die is in Klazineveen, waar kinderen op de gezonde tour gaan. Nou, appeltje eten, misschien wat meer groente eten. En natuurlijk ook sporten. Harm, een heel goedemorgen. Jullie staan al in de sportzaal, ja, hè?
4: We zijn al in de stemming, Judith. Ja, om te sporten en gezond te eten en zo. Het is een prachtige plek hier. En ik sta tegenover buurtsportcoach, mooie naam, Roy Greeft. En directeur van de school, de Pastoor Middelkoopschool, José Schimmel. Gezonde weken, José. Wat moeten we ons erbij voorstellen?
5: Een heleboel gezonde weken. Sporten, bewegen, gezonde voeding. Van alles en nog wat rondom sport.
4: Ja, Roy, en jij bent van de afdeling sport, begrijp ik?
6: Ja, ik ben buurtsportcoach bij de gemeente Emmen. In het gebied De Blokken, dus dat Klazineveen en omstreken.
4: En wat is jouw functie op scholen dan? Geef je ook gymlessen of zo? Of begeleid je daar?
6: Nee, ik begeleid geen gymlessen. Wij zijn meer de verbindende factor tussen sportverenigingen, scholen, kinderen. En ook het stukje gezondheid en preventie.
4: Is dat nodig, Josie, zo'n stukje weken?
5: Dat is zeker nodig. Er wordt wel bewogen en dat soort dingen wel. Maar het heeft wel extra aandacht nodig. Kinderen spelen steeds minder buiten. Ja. En de beweging zit allemaal achter het schermpje. Dus het bewegen moet af en toe wel even echt op de kaart gezet worden.
4: Ja, dat kan de scholen goed stimuleren. We zijn hier overigens in een speellokaal. Ja. Dus vandoor, dat is wel heel toepasselijk.
5: Ja, dat past er wel heel mooi bij natuurlijk. Ja. Als het buiten niet kan door het weer. Meestal spelen we buiten, maar dan gaan we echt gewoon naar binnen om daar te bewegen.
4: Maar jullie gaan sowieso toch wekelijks doe je aan gym, aan kinderen gymlessen?
5: Ja. We gaan vanaf groep 3 tot en met 8 2 keer in de week naar het gymlokaal, naar Sporthal de Zon. En de kleuters die spelen elke dag buiten en die hebben elke dag bewegingsonderwijs. Dus,
4: maar deze weken, en de weken van de gezondheid, Roy, gebeurt er kennelijk wat extra's?
6: Ja, deze weken staan eigenlijk al jaren in het teken van de gezonde weken in Klazineveen. En dat is gekozen omdat het op 30 mei is ook het Drenthe Loverstein. En onderdeel daarvan is de kidsrun. Wij stimuleren ook de kidsrun dus door middel van hardloopclinics op de scholen. En daaraan gekoppeld is een stukje gezondheid en preventie door middel van voorlichtingen en andere activiteiten.
4: Hey, en dat ging ook over eten, hè? Gezond eten. Hoe pakken jullie dat aan?
5: Ja, dat is altijd wel een dingetje. Ja. We proberen zo gezond mogelijk. We adviseren ouders om fruit mee te geven. Ja. En een gezonde broodtrommel mee te geven. Maar goed, dat is af en toe is daar wel wat extra aandacht voor nodig. En je ziet soms wel dat ouders dat soms best wel lastig vinden. Wat is dan gezond in die broodtrommel?
4: Ja, maar is dat het enige wat jullie gewoon op school toch ook dingen doen?
6: Ja, wij doen eigenlijk voor elke klas vanaf groep 3 doen wij andere activiteiten. Zo, we beginnen vandaag hier op school voor groep 3-4 doen we Fit Gaaf. En Fit Gaaf is een poster-sticker systeem. Dat kinderen een poster meekrijgen naar huis. Bij elke gezonde actie die ze doen, mogen ze sticker plakken. En dan kunnen ze ook met de ouders in gesprek van waarom is het wel gelukt, waarom is het niet gelukt. Dus voor fruit eten, groente eten, water drinken. Nou, we gaan met groep 5-6. Komt er een mevrouw in de klas, koken met mel is dat. Dan gaan de kinderen gezamenlijk een couscoussalade maken.
4: Oh, wat lekker.
6: Ja, dat is altijd heel leuk. In het begin, heel veel kinderen kennen dat natuurlijk nog niet zoveel. En dan aan het eind van de les...
4: Ben je toch meer van de patat en frikandel, denk ik? Hè?
6: Dat denk ik wel, ja.
4: Is ook lekker. Maar...
6: Is ook lekker, ja.
4: Niet zo gezond.
6: Nee. En we gaan met groep 7 en 8 gaan we een supermarkttour doen. Onder leiding van een kinderdiëtist bij de Albert Heijn. De Albert Heijn die zorgt ervoor dat er in de kantine wat snackgroenten staan, wat water staat. En dan gaan ze voorlichting krijgen over gezonde voeding, etiketten lezen. Gaan ze de supermarkt in en na de tijd wordt alles nabesproken. En afgelopen jaren, we proberen elk jaar iets andere dingen te doen. Afgelopen jaren ook een gezonde ontbijt gemaakt, gezonde lunch, gezonde snacks. En dan met de kinderen daarin over in gesprek. En we hopen dat de kinderen enthousiaster doorraken en dan thuis dat overgeven aan de ouders, broertjes, zusjes. En dat we op die manier toch wel een beetje proberen een stukje preventie te doen. En dat de kinderen in ieder geval bewust gezonde keuzes kunnen maken.
4: Ja, en dan is de hoop dat het ook hangen blijft. Dat kinderen het ook overnemen. En dat ze niet denken, die schoenen zullen doen we gewoon weer patat en frikandel.
5: Ja, nou, dat is natuurlijk de bedoeling, dat ouders dat thuis overnemen. Ja, dat is wat je graag wil natuurlijk. Ja.
4: Want daar heeft iedereen baat bij.
5: Ja, zeker weten. Dat is als de jeugd gezond is en die nemen dat mee, dan is dat weer voor de toekomst.
4: Een gezond lichaam en een gezonde geest. Ja, en dan kun je presteren op school.
5: Ja, ja zonder gezonde geest en zonder gezond lichaam kun je niet goed leren op school. Ja, nee, dat heeft echt met elkaar te maken.
4: Binnenkort in Klazineveen, jullie. Allemaal hele gezonde kinderen. Die allemaal blakend van vreugde hier rond te huppelt. Maar ze allemaal goed eten hebben en veel beweging krijgen. Dat zou de ideale situatie zijn.
5: Ja, dat is echt de ideale situatie. Maar als we ergens beginnen, alle kleine stukjes, alle kleine beetjes helpen volgens mij.
4: Nou, Roy en José, ik wens jullie er heel veel succes bij deze week. Het liep me een heerlijk thema om aan de werk.
5: Ja, het is hartstikke leuk. Heel gezellig. De kinderen worden altijd heel enthousiast. Dus dat komt wel goed.
4: Ik denk het ook wel.
3: Arm, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: is aan, dan zit een oordig vummekoor. Nooit Nederland wil het goede voorbeeld geven en sparen voor de Lelylijn. Daarmee volgen de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en Flevoland het advies van speciaal gezant Klaas Knot. Die adviseert om 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen te sparen voor de aanleg van het treintraject. Lelylijn-voorzitter René Paas.
1: Er zijn geen garanties gegeven, maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
2: Die bestaande begrotingen van provincies, gemeentes, die knellen soms. Hè. Provincies hebben vaker iets meer geld dan gemeentes, maar over het algemeen, het houdt niet altijd over. Dat wordt schrapen om ruimte te zoeken, kan ik me voorstellen.
1: Nee, ja, deze verkenning wordt niet makkelijk, want het gaat over aanzienlijke bedragen. Aan de andere kant, deze lijn maakt een enorm verschil in de kansen voor deze regio, deze brede regio, om zich te ontwikkelen. Dat is waarom we hem heel graag willen. En als we in staat zijn om ook uit de toekomstige baten van de Lelylijn een opbrengst te halen, dan zou het best eens kunnen zijn dat het ons lukt. Maar we hebben vandaag gezegd, we starten de verkenning omdat we het graag willen.
2: Klaas Knot, speciaal gezant voor de Lelylijn. Daarin wordt ook een bijdrage gevraagd van de regio. Als je het afzet, 10% van het gevraagde bedrag is ongeveer 40 miljoen. Is fors. Uw inschatting, zit dat erin?
3: Dat weet ik niet. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Maar ik ben blij dat we vandaag hier in de vergadering met regionale vertegenwoordigers in ieder geval het commitment hebben gekregen om in die verkenningsfase deze vraag heel concreet te gaan beantwoorden. Want ik geloof dat er zijn meerdere partijen betrokken bij dit project. Het is een groot project. Het is een project met een grote financiële impact. En dan is het belangrijk dat het commitment van alle partijen gelijke tred houdt. Dus niet alleen van de Rijksoverheid, waarvan een hoop gevraagd wordt, maar ook van de regionale overheden.
0: En als laatste was dat speciaal gezant Klaas Knot in gesprek met verslaggever Martijn Volkers, collega van RTV Noord. 10 minuten voor 8:30 is het. Straks de opgave van het spel. Wie wint de dinerpon? Hoor je zo naar Man at Work.

0: Work. En Down Under.
1: Lekker uit eten.
0: Met Radio Drenthe. Ja, dat kan gewoon hier bij ons in Zuidlaren. Lekker uit eten. Een dinerbon voor twee kun je winnen. Met ons leuke spel waarin Anouk en Marieten met elkaar aan het koken zijn. En daar wel hele ingewikkelde woorden en termen voor gebruiken, David.
2: Ja, inderdaad. Het is soms moeilijk om een touw aan vast te knopen.
0: Nou, meestal wel.
2: Maar ik moet zeggen, ik heb wel eens bij Anouk gegeten. Die kan goed koken, hoor.
0: Ja, en Marita ook, hoor. Ja, dat zijn wel kokkinnen, zullen we maar zeggen. Maar jij kan ook volgens mij goed koken, toch?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel leuk om te
0: doen. Wel, volgens mij wel, David. Je durft het
2: niet. Daar mogen anderen over
0: oordelen. Precies, ja. Anouk in ieder geval staat met Marita in de keuken. En ze gaan wat lekkers klaarmaken. Maar hebben weer een ingewikkelde term daarbij. En wij zijn zo nieuwsgierig of jij weet wat het is.
3: Marietje, vanavond op het menu haché. En daar verheug ik me nu al op.
4: Ja, ik ook. Maar wel premier gekookt, toch?
3: Premier gekookt? Ik kook gewoon op gas. Is dat oké?
4: Maar wel premier.
3: Nee, op gas. Premier?
4: Ja, premier.
0: Premier gekookt. Premier.
2: Geen idee.
0: Ik ook niet. Nou, laat ons maar horen als je het weet. Op 0592 33 11 88. En maak kans op een dinerbon voor twee.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei. Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: 8:30 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Je krijgt het van David van der Spoel.
8: Goedemorgen. In Emmen is gisteravond een overval gepleegd op de kruidvat aan de Monetpassage. De overvaller bedreigde het personeel en is er daarna met een buit vandoor gegaan. Niemand raakte bij de overval gewond. De verdachte is nog niet aangehouden. Volgens de politie gaat het om een kale blanke man van 1,60 meter lang in een zwart windjack. Ondernemend Emmen heeft forse kritiek op de omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Volgens de ondernemersclub gaat er in die visie te veel aandacht naar ecologie en te weinig naar economie. Ondernemend Emmen is bang dat de ecologische regels de economische ontwikkeling en woningbouw en infrastructuur in de weg gaan zitten. De provincie wil nog niet reageren op die kritiek. Een omwonende bij het Holtingerveld die een zaak aanspande tegen de gemeente Westerveld krijgt geen schadevergoeding voor de juridische kosten. Dat oordeelt de Raad van State. De man klaagde dat een verplaatst smalspoor voor railfietsers kuilen veroorzaakt in de zandweg voor zijn huis vanwege de graafwerkzaamheden. De rechter ziet echter geen verband. Het smalspoor is inmiddels al verwijderd. En FC Emmen heeft een nieuwe speler vastgelegd. Vleugelverdediger Brian van Hoven komt transfervrij over van Top Os. De 25-jarige Belg wordt in Emmen gezien als een speler met ervaring en drive naar voren. Van Hoven heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
7: Zo is het. David, dankjewel. Het weer dan. Gert Voerman opnieuw. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Judith.
7: Na een frisse start is het toch prachtig zonnig. Alhoewel, ik kijk op dit moment naar buiten en dan is het zonnetje even verscholen, volgens mij, als ik het goed zie in Assen.
9: Ja, dat zou heel goed kunnen. De meeste plekken schijnt de zon momenteel, maar je ziet een paar wolkenvelden vanuit Groningen die weer een beetje binnenkomen. En die zitten net inderdaad op de satellietfoto ten noordoosten van Assen, maar dat is nu een paar minuten geleden. Dus het kan best zijn dat die wolken nu ook boven Assen zitten. Ja. Maar die temperatuur reageert wel. Hogeveen, die als minimum 2,5 zit nu al op 8,5. En Havelte, die had als minimum 4, zit nu op 9,2. En
7: dat komt natuurlijk door de zon.
9: Het gaat heel snel. En dat loopt nog wel even door met die flinke zonnige periode. Maar die wolkenvelden komen hier en daar dus een beetje binnen. En in de loop van de ochtend gaan er ook stapelwolken ontstaan uit het begin van de middag. En die gaan wat samenklonteren. Blijft op de meeste plaatsen door, hoewel op een hele enkele plek misschien even een licht buitje kan ontstaan. En temperatuur zo'n 14 tot 15 graden. En als de zon even meedoet, 16 graden met een zwakke, later matige noordoostenwind. En vanavond is het half tot zwaar bewolkt. Die wolken lossen weer op. Vannacht wordt het helder. Komt weer behoorlijk af hoor. Op te veel plaatsen toch weer rond die 4 graden met weinig of geen wind. En morgen gaan we eigenlijk op herhaling, zonnige periode. Daar gaan we stapelwolken ontstaan. Het verschil is wel dat die noordoostenwind plaats gaat maken voor een oostenwind. En met die oostenwind komt er net iets warmere lucht binnen. En morgen met nog op veel plaatsen toch een graad of 18.
7: Lekker. En hoe gaan we het weekend in?
9: Weekend ziet er op zich aardig uit. Zaterdag vergelijkbare weersbeeld. Dat wil zeggen zon en in de loop van de dag die stapelwolken. Dat wisselt elkaar weer af. Met die oostenwind warmt het verderop. Veel plaatsen toch zo rond de 20 graden. Misschien de omgeving Assen 9 en in de buurt van Emmen 20 tot 21 graden. Dat ongeveer. Met niet al te veel wind. Zondag gaat die wind weer heel stiekem naar het noordoosten toe. Daar zie je die temperatuur iets inleveren. 18 tot 19 graden. Nog steeds droog met zonnestapelwolken. En dan maandag, dinsdag ziet het wat frisser worden. 14, 15 graden. graden. En neemt langzaam maar zeker de kans op een bui toe.
7: Goed, dankjewel en heb een goede dag, hè. Hoi,
9: ja, hetzelfde. Hoi.
7: Verkeersinformatie op Radio Drenthe. Op de A28 Zwolle richting Assen moet je rekening houden met een file van bijna 6 kilometer tussen de afrit Dwingelo en Assen-Zuid. De andere kant op, Assen richting Zwolle, 6 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaan tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. En even verderop kom je opnieuw in een file. 1,5 kilometer tussen de afrit Ruinen en Hogeveen vanwege werkzaamheden. En dan ook nog een file op de A32 Heerenveen richting Meppel. 3,5 kilometer tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. En de N34 Emmen richting Zuid-Laren. Bijna 4 kilometer door wegwerkzaamheden staat daar stil tussen Borger en de aansluiting met de N33. David.
8: Ja, er is een man aangehouden voor de overval gisteren in Emmen. Er komt zojuist binnen dat bericht. Het is een 39-jarige man uit Emmen die is aangehouden. En hij wordt verdacht van betrokken te zijn bij die overval op de Kruidvat gisteravond.
7: Stikke mooi. Dat was het laatste nieuws uit de regio. En wie, oh wie, gaat er vandoor met die dinerbon voor twee?
2: Marientje, vanavond op het menu haché. En daar verheug ik me nu al op.
10: Ja, ik ook. Maar wel premier gekookt, toch?
2: Premier gekookt? Ik kook gewoon op gas. Is dat oké?
10: Maar wel premier.
2: En je op gas? Premier?
10: Ja, premier.
7: Wat is premier koken? Laat het ons weten op 0592-331188.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Chris Williams. And let's hear it for the boy.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Ja man, we geven heel wat dinerbonnen weg. Dinerbonnen voor een etentje voor twee. Hoe lekker zou dat zijn? Willen die jongen uiteraard een heel goeiemorgen?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kunt u nog heugen wanneer u uit eten bent geweest?
3: Nou, dat is al een tijdje geleden. Ja.
0: Hoe lang geleden ongeveer?
3: Nou, dat is een luxe, hè, uit eten gaat, hè?
0: Ja, vind ik eigenlijk wel.
3: Ja, vind ik ook.
0: Doe je niet elk weekend, toch?
3: Nee, maar dan is het ook niet leuk meer, toch?
0: Nee. Waar houdt u van?
3: Oh, ik hou echt van heel veel eten. Ja, van alles lust mij eigenlijk. En mijn man ook, dus dat is helemaal geen probleem.
0: Is dat vroeger met een paplepel ingegoten van... ook al lust je die spruiten niet, je eet er 3 of 5?
3: Zeker weer.
0: Ja, ik herken dat.
3: Ja.
0: En het grappige is, mijn ouders zeiden altijd... je moet er 5 eten. Mijn zus en ik zeiden dan altijd... nee hoor, vorige keer waren het er 3 en dan werden het er 4. Weet je wel zo.
3: Ja. Ja, maar zo leer je het wel, hè?
0: Ja, als je het maar vaak genoeg even proeft...
3: Ja.
0: Dan leer je die smaak vooral ook waarderen op een gegeven moment.
3: En het is ook wel zo, want kreeg je verder niks, hè? Het is niet zo dat je dan wel wat anders kreeg. Dus je moest dat eten en... nou, dan was het gebeurd, dan kreeg je niks.
0: Maar Willy, is er nog iets wat je gewoon echt helemaal niet lekker vindt?
3: Havermout.
0: Nou, dat gaan we jou niet geven als je dinerbon wint. Maar we gaan wel kijken of je hem wint. Dit is de opgave. Marietje, vanavond op het menu haché. En daar verheug ik me nu al op.
4: Ja, ik ook. Maar wel premier gekookt, toch?
0: Premier gekookt? Ik kook gewoon op gas. Is dat oké?
4: Maar wel premier.
0: En je op gas? Premier?
4: Ja, premier.
0: Premier gekookt. Willy, wat is dat?
3: Dat is een lange suddertijd.
0: Dat is zeker een lange suddertijd, ja. En dat betekent dat je heerlijk uit eten gaat. Eindelijk weer even, Willy.
3: Nou, geweldig.
0: En je hoeft geen havermout te nemen.
3: Nee, daar slaan we over.
0: Dat kan ik je verzekeren. Ik wens je ontzettend veel plezier toe. Ga lekker uit eten met z'n tweeën.
3: Ja, dankjewel.
0: En dankjewel voor het meespelen, hè.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: Hoi. Dit is Vaya con Dios.

0: Vaya con Dios en Nanena. Nou, we gaan het hebben over de inrichting van Drenthe. Daarvoor heeft de provincie een plan gemaakt, de omgevingsvisie. Maar dat is niet naar de zin van ondernemers. Die willen minder natuur en meer economie. Ze willen meer asfalt, waaronder het afmaken van de rondweg in Emmen en de verdubbeling van de autoweg N34. Want dat is nodig voor de doorontwikkeling van Emmen als industriestad, zegt ondernemend Emmen. En er moet meer ruimte blijven voor de komst van nieuwe bedrijven. Directeur Herman Iderma.
1: Wij gaan eerst dan voor economie. Maar ja, Drenthe is natuurlijk een hele groene provincie. Dat willen we graag zo houden. Dus je zult keuzes moeten maken. En af en toe moet je dan ook maar keuzes maken. Bijvoorbeeld gewoon een stuk landbouwgrond op te offeren voor industrie.
2: Ja. En het mag een tandje minder dan met de ecologie. Want je moet ook kunnen groeien.
1: Ja, je moet kunnen groeien. En we hebben het ambitieniveau om te groeien naar sowieso 120.000 inwoners. Ja, 120.000 inwoners is hartstikke leuk. Maar als er geen werkgelegenheid is, ook geen huizen.
2: En dan komen die mensen hier ook niet?
1: Nee, dan komen die mensen niet. En hoe het went of keert, we hebben nu al die mensen keihard nodig. Dus straks hebben we ook die huizen nodig, we hebben bedrijventerreinen nodig. Zeker om de brede welvaart hier in stand te houden en sowieso te gaan vergroten.
2: Keuzes ten bate van de economie?
1: Ja, keuzes ten bate van de economie, met name voor Emmen. Ik praat hier natuurlijk niet voor geheel Drenthe. Ik kan me voorstellen, midden-Drenthe en andere plattelandsgemeentes, dat die andere keuzes maken. Maar ja, Emmen is vanaf de jaren 50 al een industriestad en dat willen we graag zo houden.
2: En dan staan we hier op de rondweg. Daar komen ook wat stokpaardjes voorbij, hè? In jullie advies voor de nieuwe omgevingsvisie. Er zit te weinig infra in. De rondweg moet af.
1: Ja, de rondweg is natuurlijk, heet wel rondweg. Het is natuurlijk geen rondweg, is absoluut niet rond. Dus wij pleiten er ook voor om die rondweg door te trekken aan de noordelijke kant richting de N34. En en passant dan gelijk ook even de N34 te verdubbelen van Emmen volledig tot aan Groningen.
2: Ja, dat is ook een ander stokpaardje, maar jullie zeggen dat is echt nodig. Wil je de economie in Zuidoost-Drenthe op een hoger plan tillen?
1: Ja, het gaat natuurlijk om bereikbaarheid. En ondernemers maken ook keuzes. Ben ik goed bereikbaar, ja of nee? En personeel maakt ook keuzes. Op het moment dat we bijvoorbeeld hoogopgeleid personeel willen hebben, ja, die hoeven niet per se in Emmen te wonen. Willen wel graag, maar die komen vaak, qua arbeidsmobiliteit, staan die anders aan de lat. Die zijn best bereid om een stukje te reizen. Maar dan moet het wel makkelijk gaan. En dat gaat makkelijk te doen zijn. En dat gaat meestal niet via tweebaanswegen die ook nog hartstikke onveilig zijn.
2: Nee, de Zakselijn die gaat er komen, gaat nog even duren. Maar al die ontwikkelingen die daar omheen hangen, woningbouw, bedrijvigheid, meer huishoudens, dat past in jullie straatje. Is het daarmee dan, als het gaat om OV, gedekt?
1: Nee, wat ons betreft is dan nog niet gedekt. Want wij willen natuurlijk ook hebben dat met name de buitendorpen ook goed bereikbaar blijven via het openbaar vervoer. Maar niet alleen de buitendorpen, maar ook alle sportvoorzieningen. Maar het gaat natuurlijk ook om een stukje gezondheid.
2: Komen we op brede welvaart? Ja. Jullie zeggen, dat is goed dat ze dat nou eindelijk eens heel met dikke hoofdletters geschreven hebben in dat stuk, die omgevingsvisie. Maar het is veel te abstract.
1: Ja, want op het moment dat ik nu naar een ondernemer toe ga, we gaan naar een inwoner van de gemeente Emmen zeggen, nou, wat vindt u van de brede welvaart? Dan moet ik het eerst even uitleggen wat er precies mee wordt bedoeld. Dat heeft natuurlijk te maken, ben je een stuk in meer of mindere mate financieel onafhankelijk.
2: En kun je meedoen?
1: En wij zien in ieder geval ook vanuit de alle getallen die ons bereiken, er doen nog te veel mensen gewoon niet mee. Er staan veel te veel mensen aan de kant. Nou, daar proberen wij weer iets voor te verzinnen.
2: En dat moet de provincie concreet maken?
1: Ja, dat moet de provincie gewoon concreet maken. Gewoon zeggen, oké, jongens, dit zijn de belangrijkste onderwerpen. Bereikbaarheid, zowel fysiek, maar ook digitaal. Ook met openbaar vervoer. En samen met de gemeente natuurlijk ook. Moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk meedoen in deze maatschappij. Met name de arbeidsparticipatie moet ook omhoog. Dat maakt allemaal onderdeel uit, wat mij betreft, van de brede welvaart en welzijn.
0: Directeur Herman Iderma van Ondernemend Emmen was dat in gesprek met verslaggever Serge Vinkenvleugel. Het provinciebestuur wil nog niet reageren op de kritiek van Ondernemend Emmen. Dat verzamelt eerst alle reacties op de omgevingsvisie en reageert daarna. Het is bijna 8:08. Straks een overzicht van het laatste nieuws uit de regio. Is Elvis op Radio Drenthe.

0: Elvis Presley en Burning Love.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, de schrik zit er goed in bij medewerkers van Kruidvat in Emmen. Gisteravond was er een overval bij Kruidvat aan de Meneppassage. Nou, politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 39 uit Emmen. We belden vanochtend met Guido Abuis. Direct na 7 uur was dat. Guido Abuis is van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Uit nieuw opgedoken getuigenissen blijkt dat er na de oorlog veel geweld was tegen mensen die in de oorlog samenwerkten met de Duitsers. Die mensen kwamen terecht in interneringskampen. Zo ook in Kamp Westerbork. Dat was een van de grootste interneringskampen van Nederland. En die mensen kregen daar te maken met extreem veel geweld, zoals slagen met knuppels en verkrachtingen. In Darp is gisteren een paneel onthuld met informatie over een neergestort vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog. Een Amerikaanse bommenwerper stortte neer op de terugweg naar Amerika nadat het bommen boven Berlijn had losgelaten. 10 jonge Amerikaanse mannen kwamen om het leven bij die crash. Nou, fietserswandelaars die kunnen er vanaf nu van alles over lezen op dat paneel dus in Darp. En Noord-Nederland gaat sparen voor de Lelylijn. De provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland willen die lijn graag, maar ja, kost wel geld. Dat is een treintraject tussen de Randstad en het noorden van het land. Nou, eerder adviseerde speciaal gezant Klaas Knot al om 25 jaar lang 400 miljoen euro te sparen. En dat advies volgen de provincies op. Je hoorde het net nog, ondernemend Emmen is niet heel enthousiast over het omgevingsplan van de provincie. Volgens directeur Herman Idema zou er veel meer aandacht moeten zijn voor de economie in de Zuidoosthoek van Drenthe. De verdubbeling van de N34 en het afmaken van de rondweg in Emmen, dat ziet hij graag gebeuren. Maar in de omgevingsvisie is volgens hem meer aandacht voor ecologie. Nou, nieuws uit de regio vind je natuurlijk ook altijd bij ons online, hè? 24 uur per dag houden we het nieuws in de gaten. Kijk maar even op de app en site.

0: Nelson, My Guy.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Ah, die Wim, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Hallo, zometeen na negenen. Koffie en Keuvelen, wat
2: dat dacht ik. Lekker tot 12 uur, 3 uurtjes lang. Met natuurlijk het eerste uur weer het beproefde recept. En ik ga vanochtend in gesprek met een zangeres die eigenlijk niet meer dacht dat ze ooit nog zou kunnen zingen. Sterker nog, dat ze het eigenlijk helemaal niet meer zou zijn.
0: Oh ja.
2: Maar ze heeft toch een nieuw album gemaakt. Ze is weer redelijk boven Jan. En ik ga straks alles aan haar vragen.
0: Mooi. Gaan we zo meteen horen. Tussen 9 en 12, Koffie en Keuvelen met Wim en David. Heel veel plezier erbij en wat mij betreft tot morgen, 7 uur.
3: Nieuw bij Marktkauf Mappen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Mappen, kijk op marktkaufmappen.nl.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in waar. Huis van der Veen, Assen.
5: Scootmobiel nodig? Mobifit. Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
9: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
8: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
10: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
8: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie dan de A28 Zwolle richting Assen. Ruim 5 kilometer stilstaand verkeer. Dat tussen Bijlen en Assen-Zuid. A28 Zwolle richting Groningen. Ruim 4 kilometer langzaam rijden verkeer tussen afrit Eelde en Groningen-Zuid. En ook de A28 Assen richting Zwolle. Ruim 6 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar dicht door een ongeval tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. En nog een keer die A28 Assen richting Zwolle. 1,4 kilometer langzaam rijdt verkeer, omdat de weg daar dicht is door wegwerkzaamheden. Dat tussen de afrit Ruinen en Hogeveen. En tenslotte de N34 Emmen richting Zuidlaren. 3 kilometer door wegwerkzaamheden stilstaand verkeer tussen Gasselte en de aansluiting met de N33.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: In totaal scoorden ze 3 hits, waarvan dit wel de grootste was. Bloem en even aan mijn moeder vragen.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 9 over 9, een hele goede morgen op deze donderdag de 7e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Mooi Wark in ons terugblik op de Drentse Doezens. En Nick en Simon die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van de kast en dat doen ze niet alleen. Straks hoor je You and Me van Spargo, maar eerst Suzanne en Freek. Dit is Halverwege.

0: met vrolijke klanken van Spargo hier op je radio met You and Me.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En daar hebben we deze week weer een thema aan verbonden. En dan wel een vooruitblik in een terugblik. Dat kan allemaal. Maar we blikken even vooruit op het festivalseizoen wat er weer aan zit te komen natuurlijk. De komende maanden staan er weer een aantal programma's. Nou, en heb het allemaal eens even over Mooi Wark. Want die staan, hoe kan het ook anders, dit jaar natuurlijk weer op Boerenrock. TT-festival, maar ook de Zwarte Cross bijvoorbeeld staat genoteerd in de agenda van de Drentse Boerenrockers. Wat hun betreft, laat de zomer dus maar komen. Eind vorig jaar op 885 in de Drentse Duizend.

Klassieker op je radio van Earth and Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Straks het laatste nieuws uit de regio, maar eerst is hier Betty Hering en Julie July.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hogeveen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is 1 minuut voor 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Er is een verdachte aangehouden voor de overval op de Kruidvat in Emmen gisteravond. Het gaat om een 39-jarige man uit Emmen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. Een omwonende van het Holtingenveld die met de gemeente overhoop lag over een railfietsbaan krijgt geen schadevergoeding voor de juridische kosten. Dat heeft de Raad van State beslist. En FC Emmen die heeft een nieuwe speler bij voor volgend seizoen. De Belgische vleugelverdediger Brian van Hoven die komt transfervrij over van Topos. Dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en natuurlijk ook in onze app. Even kijken naar de verkeersinformatie. De A28 staat nog 3 kilometer Zwolle richting Assen. En dat tussen Bijlen en Assen-Zuid. En dan ook nog Assen richting Zwolle. Nog bijna 5 kilometer. De weg is daar nog dicht door een ongeluk. Dus op dit moment nog langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. En tot slot de A32 Heerenveen richting Meppel. Ruim 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. Het weer dan met Gert Voerman.
7: Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de ochtend, begin van de middag ontstaan de stapelwolken. Die gaan samen klonteren. Blijft op de meeste plaatsen droog, hoewel op een hele enkele plek een lichte bui mogelijk is. Temperatuur 14 tot 15 graden, regionaal misschien wel 16 graden... met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond lossen de wolken op, vannacht is het helder en het koelt af tot 4 graden.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Nu bij Dirk, KitKat chocolade, 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: ode aan de Braziliaanse hoofdstad, gezongen door Maywood. Dit was Rio.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat deze week in het teken van 5 mei. Want er zijn in het verleden natuurlijk heel veel liedjes speciaal voor de 5 mei geschreven. En daarom komen ze deze week een aantal van voorbij. Vandaag doen we dat met Nick en Simon met Vrij. Nou, ze vlogen als ambassadeurs van de vrijheid op 5 mei 2012... met een helikopter over Nederland. En speelden op een aantal bevrijdingsfestivals. Ja, zoals het nu ook nog steeds gaat uiteindelijk. Hè. En op het bevrijdingsfestival in Haarlem werd Vrij gezongen tijdens het 5 voor 5 moment. Op dat moment was het optreden van Nick en Simon via de schermen op alle bevrijdingsfestivals in Nederland te zien. Vrij van Nick en Simon.

Nick en Simon met Vrij. En Joris en Dutzinger, sta er maar even bij stil. Nou, dat kan. Want er zijn namelijk een aantal files nog steeds in Drenthe. De A28 Zwolle richting Assen. Nog 4 kilometer langzaam rijden door stilstaand verkeer. Dat tussen Bijlen en Assen-Zuid. En dan Groningen richting Zwolle. Ruim 6 kilometer stilstaand verkeer. De weg schijnt daar nog dicht te zijn. In ieder geval na een ongeval is er nog flink veel oponthoud tussen Assen en de afrit Westerbork. En de A32 Heerenveen richting Meppel. Nog ruim 2 kilometer langzaam rijden door stilstaand verkeer tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord.

jaar vieren ze nog hun 40-jarig jubileum, de dames van Lois Lane. Dit waren ze met Fortune Fairy Tales. Over jubilea gesproken, vorig jaar vierde de Kast samen met het Noord-Nederlands Orkest dat ze 35 jaar bestonden. En dat deden ze met een tweetal concerten in de Oosterpoort in Groningen en in Ahoy in Rotterdam. En nu is daar dus een nieuwe single van uitgekomen. Een mooie samenwerking tussen dat Noord-Nederlands Orkest samen met de Kast. Dit is Alles of Niets.

Nog twee van de zes dames die samen nog wel eens een keer een deuntje zingen. Volgens mij Esther en Anita, dit waren de Dolly Dots. En Tell It All About Boys. Daarmee loopt er een mooi zo tegen 10 uur. Oftewel het einde van het eerste uur koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot is hier Benny Nijman met een hit uit 1981. Dit is Vrijgezel.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil

0: Alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïense drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
4: Met Wim Boer.

0: van Eddie Rabbit op Radio Drenthe en Driving My Life Away.
1: Lekker uit eten
2: met Radio Drenthe.
0: Eddie Rabbit, dat doet me wel een beetje denken aan iets wat je ook kunt eten. Toch?
3: Lekker een wijnsausje eroverheen.
0: Ja, dat dacht ik. Prima. Heb je al eens gehad?
3: Weet ik eigenlijk niet.
0: Konijn? Ja.
3: Konijn, ik denk het wel.
0: Ja, ja. We hebben eerder nog wel eens met de kerst hadden we wel eens konijn.
3: Ja.
0: En dat was dan wel vervelend, want dan, die kwamen dan van een jager. En dan zaten de kleine kogeltjes, die zaten er soms nog in.
3: Oh ja.
0: Moest je die nog even uitspugen.
3: En dan lag hij in 3 stukken.
0: Ja, klopt. Ach, ja.
3: Het konijnenhok was leeg.
0: Ja, oké. Okay. We gaan nog een spel spelen, David. Oftewel, wij hebben onze beide keukenprinsessen. Die hebben de keuken ingestuurd, Anouk en Marita. En ze kunnen allebei goed koken, geloof ik, hè?
3: Ja,
0: ja,
3: dat schijnt.
0: Je had een keer bij Anouk gegeten?
3: Ik heb een keer bij Anouk gegeten, inderdaad.
0: Mm.
3: En dat was echt, daar wordt nog steeds over. Dat is echt, ik denk al wel 10 jaar geleden.
0: Ja.
3: Maar daar wordt nog steeds over gepraat. Zo goed was het.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Goh, hoe kom ik in die Circle of Trust terecht? Of,
3: Ja, nou, ik had het toevallig met Anouk over gisteren. Dat het wel weer tijd wordt dat wij een keer met z'n allen ergens een hapje gaan eten. Of uit eten, of bij iemand thuis.
0: Of, oh ja, en lekker samen koken. En iedereen wat meenemen, voorgerechten, nagerechtje en zo. Dat is
3: leuk. Dan gaan we een keer doen met de
0: mooi man, ja. Goed. Maar ons spel natuurlijk 2 cheques ter waarde van €50. Dan kun je lekker iemand dus meenemen. In Zuid-Laren mag je dan naar eten gaan. Moet je nog natuurlijk wel iets voor doen. Je moet even raden welke techniek hier gebruikt wordt en wat het uiteindelijk dan allemaal is. Luister maar eens.
4: Marietje, ik heb eitjes gekookt. Wil jij er ook eentje?
5: Ja, echt heel lekker. Maar je moet ze wel even laten schrikken, hoor.
4: Schrikken?
5: Ja, schrikken.
0: Dat is niet de meest lastige, volgens mij.
3: Nee,
0: dat komt er goed. 0592 33 11 88. Kom maar door.

0: single voor Taylor Swift hier op Radio Drenthe met Opa Light.
1: Lekker uit eten
2: met Radio Drenthe.
0: We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Jenny. Jenny, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het?
3: Goed hoor.
0: Mooi, afkomstig uit Hoge Zand.
3: Nu, wat zeg je, sorry?
0: Afkomstig uit Hoge Zand, of niet?
3: Ja, ja, ja. Mag ik wel meedoen? Ik ben niet buitengesloten.
0: Nou, daar moeten we nog eventjes over nadenken. Nee, tuurlijk. je bent de grens gevallen, of niet?
3: ja, vind ik wel.
0: Maar heb je wel iets met Drenthe?
3: Natuurlijk, wij fietsen daar zoveel.
0: Oh, dus, ja. Nee, dan mag je zeker meedoen. Als je hier maar fietst, dan mag alles.
3: Ach, gelukkig.
0: Dus. Nou, mooi dat je luistert. Hoe is het?
3: Ja, goed hoor. Ja?
0: Wat was je aan het doen? Een kopje koffie drinken?
3: Ja, klopt inderdaad. Een krantje lezen.
0: Och, is dat altijd een vast ritueel overdag?
3: Ja, 's morgens wel in ieder geval.
0: En begin je altijd met de achterkant met de stripjes?
3: Die zijn voor mijn...
0: Okay.
3: Die pakt al eerst de puzzel.
0: Ja, het is altijd zoiets. En als ik de krant lees, dan doe ik eerst het regionale gedeelte. Pak ik altijd. Ja, en dan de stripjes inderdaad erbij. Dus er is altijd wat een vaste volgorde erin.
3: Ja, mensen
0: zijn
3: zo'n
0: grote dieren. Ja, is ook zo. Hey, we gaan ons spel spelen. Ik zal de opgave nog een keer laten horen. Daar komt-ie.
4: Marietje, ik heb eitjes gekookt. Wil jij er ook eentje?
5: Ja, echt heel lekker. Maar je moet ze wel even laten schrikken, hoor.
4: Schrikken?
5: Ja, schrikken.
0: Even laten schrikken. Maar wat bedoelen ze daar dan mee, Jenny?
3: Nou, de ei koken en dan gelijk batsboom in verkouden water.
0: Batsboom, zeg je. Hartstikke goed. Heb je het trouwens nog over eieren koken? Want er zijn de meningen over verdeeld. Heb je een goede tip? Hoe kun je een ei nou goed koken?
3: Nou, voor mij is het, dan mag hij wel 10 minuten gekookt zijn. Want ik heb zo'n hekel aan zo'n
0: blubber. Dat flubber. Het mag niet meer flubberen, zeg maar.
3: Nee, alsjeblieft niet.
0: Nee. Maar sommigen die doen dan koud water, doen ze erin en dan wachten ze tot het kookt. Sommigen die wachten tot het water kookt. En dan doe je vervolgens met een lepeltje doe je ze erin. En dan is het 5,5 minuut, geloof ik. Dus...
3: Nou, mijn man kan het heel goed. En die zet een beetje koud water op met ei er alvast in. En dan in de waterkook koken we de rest van het water.
0: Oh ja.
3: Dat gaat erbij op dan. Dan kookt het gelijk. Nou, en dan geloof ik 6 minuten, zegt hij.
0: Ja, 6 minuten dan. Oké, okay, goed. Ja, en dan het afpellen, inderdaad het laten schrikken. Dat is een goeie.
3: Maar ik heb altijd, voor mij gaat er altijd niet zo langer in. Want mijn man die houdt altijd het blubber. Ik weet niet hoe dat doet mijn moeder, maar goed.
0: Ja, ik vind een eitje, het moet er nog niet van je boterhammetje afstromen, zeg maar. Dat vind ik het lekker. Maar die van jou moet dus echt gewoon lekker hard zijn.
3: Ja, krijg dat maar eens zo goed.
0: Ja, klopt.
3: Mooi. Nee, die van mij mag hard zijn.
0: Mooi. Jerry, ik mag jullie in ieder geval feliciteren, want jullie mogen samen een hapje gaan eten. Ik weet niet of je daar een hardgekookt ei bij kunt krijgen, maar dat zal ongetwijfeld wel lukken, denk ik, in dit geval. Mooi zo. Gefeliciteerd. En blijf nog even in de lijn, dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag en alvast een heel smakelijk eten.
3: Radio Drenthe, bedankt.
0: Yo, graag gedaan.

Robbie Williams en dat met zijn Millennium. Brengt het op 5:55. Straks David met het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Stevie Wonder en I Just Called to Say I Love You.

0: eet toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
6: Het is 10:30, David nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen, rapper Ali B. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor onder meer de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme uit Rode. De rechter veroordeelde hem eerder tot 2,5 jaar cel. Het gerechtshof in Amsterdam legt B. nu 3 jaar cel op. Volgens het hof is hij schuldig aan de verkrachting van ten Damme en een andere vrouw op een schrijverskamp. De A28 in de richting van Hogeveen was vanochtend een tijd lang dicht tussen de afritten Assen-Zuid en Westerbork. Er was een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De auto's zijn inmiddels weggehaald door een bergingsbedrijf. Door de wegafsluiting ontstond er een lange file en die is nu aan het oplossen. Er is een verdachte aangehouden voor de overval op de Kruidvat in Emmen gisteravond. Het gaat om een 39-jarige man uit Emmen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. De overvaller bedreigde gisteravond het personeel van de winkel en ging er met een buit vandoor. Via Burgernet werd het signalement van de verdachte verspreid. Later op de avond hield de politie de verdachte aan in de omgeving van Emmen. En de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen samen elk jaar tot 40 miljoen euro sparen voor de Lelylijn. De spoorlijn tussen het noorden en de Randstad staat al lang op het verlanglijstje, maar is erg kostbaar. Het project kost naar schatting zo'n 14,5 miljard euro. Volgens speciaal gezant Klaas Knot kan het noorden door te sparen substantieel bijdragen aan de aanleg van de Lelylijn. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en je vindt het in de app.
6: Dankjewel, David. Nou, Jorrit, net al inderdaad, op dit moment is er nog wel steeds een sprake van een file op die A28 Assen richting Zwolle. Tenminste, volgens gegevens nog ruim 4 kilometer tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork. Inmiddels schijnt het wel inderdaad dat de weg weer vrij is, dus hij lost langzaam op. Het weer dan met Gert Voerman.
8: Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de ochtend, begin van de middag ontstaan de stapelwolken. Die gaan samen klonteren. Blijft op de meeste plaatsen droog, hoewel op een hele enkele plek een lichte bui mogelijk is. Temperatuur 14 tot 15 graden, regionaal misschien wel 16 graden... met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond lossen de wolken op, vannacht is het helder en het koelt af tot 4 graden.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.

0: van Gilbert O'Sullivan en dat met zijn Matrimony.
1: Op Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
0: Het is 8 minuten over 11:30. Harm is van ons op Chuck vandaag. Een dorp dat bestaat een aantal jaren en dat kun je verschillende manieren vieren. En in Zwarte Meer doen ze dat wel heel bijzonder, volgens mij. Goedemorgen, Harm.
3: Ja, zeker. Goedemorgen Wim, goedemorgen luisteraars. Ja, zeker doet ze dat. Maar Zwarte Meer is ook een heel bijzonder dorp. En het is natuurlijk zo dat heel veel mensen die kent Zwarte Meer eigenlijk van, ja, dat je de langs riet, dat je de grens over gaat. Want hij hier ziet mensen die de televisie aan hebben, waarin in de verte zie je wat auto's voorbij kruipen. We zitten hier vlak bij de grensovergang naar Duitsland. Met het zicht op de A7 daar geworden is waarschijnlijk weer grenscontroles bent en door een redt ook zo langzaam. Maar Zwarte Meer, jongens, bestaat al 155 jaar. En misschien is het bos, want daar ben ik nou bij hem te gast, we hebben hele koffie drinken. Misschien is hij door een lied verschreven, maar misschien nog wel meer. Misschien is 155 jaar Zwarte Meer. Hoe lang woon jij hier al?
4: Ik woon hier nu 67 jaar.
3: Dat is wel lang leven, ook, hè?
4: Zo lang ben ik er ook, ja.
3: Geboren en getogen Zwarte Meer.
4: Ja, en altijd nog een Zuid-Uzie.
3: Is zo?
4: Ja, hè? Zo de plek hier nog altijd, ja.
3: Het is wel echt een markant plek hier inderdaad, zo met uitzicht op die grote weg.
4: Ja, het is hier fijn wonen, het is hier gewoon prachtig, een mooie steeg. Ik heb hier niks te klagen.
3: Magin, maar die grote weg die was er nog niet toen je geboren bent?
4: Nee, dat klopt, er was er helemaal niks, er was er nog een kanaal. Oh ja. Door een stuk de Kromme Wieken.
3: Ja,
4: en dat zijn ook wel in Militis de Kromme Wijk. Zeg maar hier kwam de aardappelschepen, die kwam vanaf de Kromme Wiek.
3: Ja.
4: En die kwam hier langs. En de Turfschepen die kwam vanaf Duitsland.
3: Ja.
4: Dus die kruisten elkaar hier zeg maar, bij mij hier bij de Wit-Uzie, zeg maar. Ja.
3: Heb je ook drang gekregen voor toeslagen door de benzine wat goedkoper is aan de andere kant van de grens?
4: Ja, dat kunnen we wel bemerken. maar dat scheelt ook behoorlijk. Ja. Dat scheelt dikke 30 cent momenteel.
3: Nou, Zwarte Meer bestaat 155 jaar. Ja, dan zou je zeggen van, dat je er nou aandacht aan besteedt. Dat moet je doen als het 150 besteedt. Maar ja, toen kwam corona.
4: Precies. Ja. Toen moesten we in 5 jaar opschatten, zeg maar.
3: Ja.
4: En we ook dan, we zeiden, nou, dat doen we met 155 jaar. En nou ja, dan is het. Nou ja, vanaf mei, eind mei is het dan zover. En nu ben ik met de voorbereiding bezig van het hele dorp, zeg maar. Ja. Voor de revue, voor de musicals van het school. En in de tent wordt alles georganiseerd voor bejaarden en noem maar op. Dus het is een druk week hier straks in Zwarte Meer.
3: En welke week is dat precies, Marines?
4: 29 mei tot 7 juni.
3: Oh ja. Ja. Jij bent zanger, muzikant, geluidsman. Dan vraag je. Dan komt het natuurlijk ook bij je om door wat over te schrijven.
4: Ja, dat klopt. Nou, ik weet hem dan. Samen met de bestuur een revue in elkaar zet, zeg maar. En waar liedjes erbij, met de toneelvereniging van Zwarte Meer er weer bij en zo. En voor de school met de musical ben we bezig, zeg maar, om door nog voor de kinderen wat te doen. Ja. Hij heeft nog een stukje geschiedenis voor later en de kinderen ook nog een herinnering aan.
3: Maar heb je een musical ook geschreven voor die school?
4: Nee, dat heb ik niet geschreven. Nee.
3: Maar ik heb begrepen dat dat lied wat jij gemaakt hebt, 154 jaar Zwarte Meer, dat wordt wel gebruikt in die musical.
4: Ja, dan gaan we als slotlied gaan we dat met de kinderen samen zingen. En nou, hopen dat de kinderen daar ook mooi vinden, dat liedje. Maar als ik het begrepen heb zo, dan gaat het goed.
3: Ik zag jou in wat beelden zien, ja, dat ze er ook al een beetje op aan het bewegen waren.
4: Ja, dat is hartstikke mooi.
3: Hoe pak je dat nou aan, als je dan een lied over maken moet? Dan word je gevraagd. Wat moet er dan in, volgens jou?
4: Ja, weet je, het hele verleden moet er eigenlijk een beetje in zitten. Het, maar wij hebben dan Zwarte Meer. Zwarte Meer is eigenlijk getogen uit veen en ja, eerappels. En, het is wel echt een vroegere titel. Scheepvaart en zo moet er allemaal een beetje in.
3: Ja.
4: Okay, maar nu ben ik ook, zeg maar, in die liedjes heb ik ook een beetje verwerkt. Maar nu ben ik ook aan zoek naar die oude foto's. Want we hebben straks een heel groot beeldscherm achter die revue zitten.
3: Ja.
4: En we moeten die oude foto's laten zien wat hier toen was. En om die scheepvaart weer te laten zien en de turf en noem maar op. Alles, er komt heel veel in.
3: Ja, maar er komt ook in dat dat ook wel een dorp is met smokkelaars en streupers en zo.
4: Ja, maar dat was een mooie titel natuurlijk, hè.
3: Ik begon nog te glunnen.
4: Als ik hoort met die verhaal, dan zit we bij de vergadering te praten en dan hebben we politiewever aan hier dan, zeg maar. En die letten dan op stropers en ook op vissers, zeg maar. Ja. En met twee engels zaten en mijn acte voor één engel, zeg maar. Ja, dan heb je bingo, zeg maar, ja. Bij Arm Wever. Maar Arm was zelf ook een grote strover.
3: Oh ja? Dan ben je weer het, hè? Je moet streupers met streupers vangen.
4: Ja, en dan kijk ik aan Arm, die hebben we dan ook weer opgehaald. We hebben een liedje gemaakt over Arm Wever, over de politie. En daar komt ook een toneelstukje over.
3: Oh, ja. Ja. En dat lied, Magines, dat is ook te horen al, hè? Valt mee, want ik heb het al gehoord op het telefoon.
4: Ja, dat klopt. Hij is momenteel bij Spotify is hij, online zet. En nou ja, bij alle commerciële dingetjes momenteel staat hij op lijn. Ja.
3: En wat is de titel van het lied?
4: Onder 55 jaar Zwarte Meer.
3: Als je daarin tikt op YouTube, dan...
4: Dan krijg je hem zo in. Ja. Maar eerder, toen wij nog muzikant waren, zeg maar, toen maak je singeltjes, plaatjes, cd'tjes. Ja. Maar je kreeg momenteel niks meer in aan. Je maakt een lied en je hebt niks.
3: Nee, je hebt geen tastbaar ding.
4: Niks. Je hebt niks.
3: Kassettenbaan is niet meer.
4: Je hebt niet wat bruidscherm of wat love. Je hebt niks meer. Je hebt geen idee meer.
3: Nee. Heb je geen inkomsten meer van?
4: Nou, nee, dat ook niet. Maar dat gaat ook nog niet om. Maar het gaat erom, je hebt niks meer. Nee. Je kunt niks meer aanbieden.
3: Misschien leeft het wel 154 jaar Zwarte Meer. Is er een boel saamheurigheid wat dat betreft?
4: Het begint te komen. Okay. Als ik zo rondloop en ik hoor hier in het dorp dat die mensen momenteel allemaal bezig zijn met de straatversiering en ze zijn met elkaar aan plekjes maken waar ze zitten kunnen met elkaar, het begint te komen. Ja.
3: Zwarte Meer is natuurlijk wel een dorp, Magines, ook in het verleden. Dan kunnen ze wel wat van elkaar krijgen. Als ik denk aan sportieve activiteiten en aan bands en zo waar die wegkomen. Het is wel een actief dorp, West altijd.
4: Ja, muzikaal helemaal. Ja, we kijken van Black Lake, Dustboy, Black Lake, Cerro's, noem maar op.
3: Maar ook die eerste betaalde voetbalvereniging van Drenthe kan ook het Zwarte Meer.
4: Oh, dat zal best kunnen.
3: Jazeker.
4: Dat moet ik hem nog denken, want was er geen Ebo dan, een vriend trouw? Ik heb geen vriend.
3: Ja. Nee, maar dus, van mij is, ik weet hoe het precies heet, de sportclub van de Meer.
4: Maar wat wij dan doen met die revue, dat is de Eurojup.
3: Ja,
4: die zit er wel in.
3: Ja, ja.
4: Die zit ook in de revue.
3: En die moet er ook in.
4: Ja, die moet er ook in, ja. Met Annemarietje. Nou. Clublied.
3: Hartstikke mooi. Jongens, ik hoop een hartstikke mooi feest te beginnen. Dus jij zult er zeker je bijdrage in hebben.
4: Ja, nou, ik heb toen met onder 25 jaar, zeg maar, en 30 jaar terug, ik ook een liedje gemaakt van onder 25 jaar Zwarte Meer. Nou, dat was ook succes. Nou, ik denk, ik ben nog 65, ik heb nog de kans om nog wat te doen.
3: Ik ben met pensioen.
4: Ik ben met pensioen, ik kan mooi wachten.
3: Ik ben weer gezond.
4: Ja, hartstikke gezond weer, dus ga de goede kant op.
3: Hartstikke mooi. Begin jullie dus 155 jaar Zwarte Meer en op naar de volgende 155 beginners.
4: Ja hoor.
0: Dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe

0: Is een op vakantie, tenminste, ik weet niet of jij het wel eens uit ervaring hebt meegemaakt, David?
1: Nee.
0: Nee? Nee. Nou, één keer, alleen toen kende ze mijn vriendin nog niet. Want die maakt daar korte metten mee. Het gaat over handdoekjes leggen bij een zwembad.
1: Ja.
0: Nu moet ik wel zeggen, ik ga niet vaak naar dat soort hele grote resorts met hotels, met zwembaden en zo. Maar dat is inderdaad wel een irritatie-dingetje. Ja. Je ziet ook wel eens de filmpjes, hè? Dat er 's ochtends om 6 uur zo gaat het hek... wordt opengemaakt door iemand van de medewerkers... en dan, joef, als één grote tsunami... iedereen met de handdoekjes neerleggen... en dan vervolgens gaan ze ontbijten.
1: Ja.
0: Nou, een Duitser die had
1: eerst nog even naar bed en dan ontbijten.
0: Ja, klopt, ja. En dat was een Duitser ook overkomen. Die was in Griekenland op vakantie in Kos. En die wilde ze ook graag met zijn gezin een handdoekje neerleggen... maar dat lukte al niet meer. 's Ochtends om 6 uur waren alle... hoe noem je dat? Die bankjes, die beetjes, die waren daar al bezet. Ja. Dus dan denk je van, oké, nou, dan maak je er een melding van. En het mocht dus uiteindelijk ook niet, maar het hotel deed er niet zoveel aan. Nou, dan span je gewoon een rechtszaak aan.
1: Ja.
0: Dat is dan de oplossing in dit geval. Dat deed hij dus ook. En ook met succes. Hij had inmiddels al eerst een tegemoetkoming gekregen van €350. En die heeft hij nog verhoogd, de rechter, naar €900.
1: Ja. Kijk, en helemaal terecht.
0: Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ja. Maar ik heb het een keer ook met mijn vriendinnetje meegemaakt. En die is dan heel gemakkelijk. Want die zit 5 minuten naar zijn bakje te kijken. Er komt iemand aan. Oké, bam, weg. En die gooit gewoon de handdoeken gewoon aan de kant. En dan gaan wij er gewoon liggen.
1: En toen komen die mensen later.
0: Ja, en die worden dan even boos. Maar die pakken de boel op. En dan vervolgens dan gaan ze weg. Maar dan komen ze bijvoorbeeld een uur later of zo. Dan komen ze pas. Hè?
1: Ja.
0: Dus klaar hoor. Korte met ermee. Nee, die heeft geen enkele chaîne wat dat betreft. Dus... ik hou er wel van.
1: Nou, als ik nog eens een keer naar zo'n resort ga, dan wil ik haar graag meenemen.
0: Dat mag, zeker. Ze is te huren voor feesten en partijen. Jan is nu hier op Radio Ritsen. En dans tot de morgen met mij.

0: je voeten geanalyseerd en bepaalt welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen-Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

Het één hit in Nederland en dat was meteen een hele grote voor hem. Harpo, deze met een movie star. Nog een uurtje koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Met straks nog even een politiek getint keuveltje. En in de tweede half uur gaan we even gesprek met Kirsten Alting over de presentatie van haar nieuwe album. En dit is Daniel Lewis op Radio Drenthe.

0: Radio Speedwagon and keep on loving you.
1: Wie keuvelt hier?
0: Even een beetje om het nieuws te bespreken. Ja, hadden we natuurlijk ook over Ali B. kunnen hebben. Heb je net ook al in het nieuws meegenomen.
2: Ja.
0: Toch bijzonder. Een iets hogere straf in dit geval. Dus,
2: ja, er is nog laatste nieuws trouwens in die zaak. Want de advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad in die zedenzaak.
0: Oké, en cassatie, daar wordt volgens mij niet meer de strafmaat bekeken. Doe ik uit mijn hoofd nu. Ik heb het ook ergens gelezen. Maar dat wordt of het proces goed gevoerd is.
2: Ja,
0: dat is een beetje de achterliggende gedachte, geloof ik.
2: Ja.
0: Goed, nou, dat wachten we dan allemaal af. En ik zag ook een berichtje waarvan je denkt van oké, dat had ik inderdaad op mijn klompel aan zien voelen. Een miljard euro extra winst voor de Shell door die oorlog in het Midden-Oosten.
2: Ja.
0: Toen die oorlog uitbrak, toen was meteen inderdaad die prijzen gaan omhoog. En dan denk je, oké, dan gaan de winsten gaan dus ook weer omhoog. Maar dat is echt ongelooflijk, hè?
2: Ja.
0: Een miljard meer. Eerste kwartaal, winst van 5,7 miljard. Dus 4,8 miljard euro in dit geval. En 1 miljard extra, dat is 20%.
2: Ja, dat is best fors.
0: Dat is best fors. En dan denk je van, oké, dan ga ik dus daar niet mee tanken. Maar voor alle maatschappijen maken dikke winsten.
2: Ja, inderdaad. Iedereen, maar ja, volgens mij gaan ze er allemaal profiteren ze daarvan, inderdaad.
0: Ja.
2: Er moet natuurlijk ook wel bijgezegd worden dat ze ook schade hebben door die oorlog. Er zijn ook wel raffinaderijen en opslagplekken en zo die natuurlijk gebombardeerd zijn.
0: Ja, ik las er één. ExxonMobil, dat is ook vrij grote. Die liep $400 miljoen mis door het moeten stilzetten van de productielocaties. Maar daartegenover stond 1,7 miljard extra winst omdat de prijzen omhoog gingen.
2: Ja.
0: Dus ja, dan denk ik wel dat de keuze wel gemaakt is. Maar je kunt er natuurlijk als overheid niet zoveel aan doen. Je moet al die bedrijven gaan nationaliseren of zo. Ik weet niet precies hoe dat er moet gaan pakken. Moet ik toch maar gaan fietsen dan?
2: Dat is sowieso altijd een goed idee, Wim. En meer gaan fietsen.
0: Meer gaan fietsen, hè?
2: Ja.
0: Niet meer gaan tanken dus, in dit geval. Oké, goed. Zal ongetwijfeld nog wel een keer een reactie van het kabinet op gaan komen op deze.

deze maand geeft ze het optreden in Groningen in de Oosterpoort. Deze Wet, Wet, Wet. Maar houd er rekening mee dat het niet met de originele zanger is. Dit was wel een grootste hit in Nederland. Love is all around. Straks om 11:30, David, met het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Gary Rafferty. Luister naar Baker Street.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hogeveen. Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Het is 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Rapper Ali B. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor onder meer de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme uit Rode. De rechter veroordeelde hem eerder tot 2 jaar cel. Het gerechtshof in Amsterdam legt B. nu 3 jaar cel op. Volgens het hof is hij schuldig aan de verkrachting van ten Damme en een andere vrouw op een schrijverskamp. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie tegen de uitspraak. De Hoge Raad bekijkt dan of het proces goed is verlopen. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen samen elk jaar tot 40 miljoen euro sparen voor de Lelylijn. Die spoorlijn tussen het noorden en de Randstad staat al lang op het verlanglijstje, maar is erg kostbaar. Het project kost naar schatting 14,5 miljard euro. Volgens speciaal gezant Klaas Knot kan het noorden door te sparen substantieel bijdragen aan de aanleg van de Lelylijn. Er is een verdachte aangehouden voor de overval op de Kruidvat in Emmen gisteravond. Het gaat om een 39-jarige man uit Emmen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. De overvaller bedreigde gisteravond het personeel van de winkel en ging er met een buit vandoor. Via Burgernet werd het signalement van de verdachte verspreid. Later op de avond hield de politie de verdachte aan in de omgeving van Emmen. En de A28 in de richting van Hogeveen was vanochtend een tijd lang dicht tussen de afritten Assen-Zuid en Westerbork. Er was daar een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De auto's zijn inmiddels weggehaald door een bergingsbedrijf. Door de wegafsluiting ontstond er een lange file, maar die is inmiddels opgelost. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl. En je leest het natuurlijk in de app.
5: Dankjewel, David. Het weer dan met Gert Voerman.
7: Vanochtend zijn een flinke zonnige periode. In de loop van de ochtend, begin van de middag ontstaan de stapelwolken. Die gaan samen klonteren. Blijft op de meeste plaatsen droog, hoewel op een hele enkele plek een lichte bui mogelijk is. Temperatuur 14 tot 15 graden, regionaal misschien wel 16 graden... met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond lossen de wolken op, vannacht is het helder en het koelt af tot 4 graden.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Marseillaise op Radio Drenthe en vallen en weer opstaan. En dat geldt misschien ook wel een klein beetje voor de volgende gast die ik nu in de telefoon heb. En dat is Kirsten Alting. Kirsten, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een ras echte...
1: Dat is zeker voor mij.
0: Ja, dat denk ik wel. Hè. Daar komen we straks vast nog wel over te spreken, inderdaad. Hey, je bent een ras echte Drentse, volgens mij, maar inmiddels iets over de grup gaan wonen, hè?
1: Ja, we zijn overgestapt naar Ter Apel.
0: Ja.
1: Maar ja, we zouden in de toekomst wel heel graag uiteindelijk weer terug willen ook, hoor. Dat als het trekt, toch wel.
0: Ja, toch wel, hè? Ja. Maar, en opgegroeid in Bovenschelde. Maar als je in Ter Apel woont en je kijkt even ver, dan zie je Drenthe gewoon liggen, hè?
1: Absoluut, ja hoor. Dat is een kleine afstand.
0: Dat scheelt ons. Hey, neem ons eens even mee naar het begin van jouw carrière. Want jij bent ooit begonnen als gospelzangeres. En dan niet alleen in Nederland, maar zelfs internationale erkenning, las ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Het was heel bijzonder dat eigenlijk... Ik was natuurlijk gewoon totaal onbekend. En je maakt een eerste album. Ja, en die komt ineens op nummer 1 in Amerika binnen.
0: Hmm.
1: Dus dat was echt wat gebeurt mij. Dat was flabbergasted.
0: Ja.
1: En, maar wel heel gaaf.
0: En dan denk je, dat lukt de Golden Earring. Maar dat lukt dus ook Kirsten Alting.
1: Ja, totaal onbekend. Iemand gewoon Kirsten nu daar zijn...
0: Ja, maar wel natuurlijk in de gospelcharts, dat is iets anders dan de Hot 100. Maar desalniettemin, hartstikke mooi natuurlijk. En vervolgens een mooie, veelbelovende start. En jouw carrière die kwam jarenlang volledig stil te liggen. Leg eens uit.
1: Ja, nou, er sloeg op een gegeven moment een bindweefselziekte toe. En dat wisten we toen nog niet. Het is een lange zoektocht geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat er uiteindelijk voor zorgde dat ik gewoon alles letterlijk kwijtraakte. En volledig op bed kwam te liggen. 24 uur per dag zorg. En het was niet de verwachting dat ik vandaag de dag zou leven.
0: Nee.
1: Kunnen lopen of überhaupt nog één noot kunnen zingen.
0: Ja, want jouw stem was ook helemaal weg, geloof ik. Hè? Ja, alles uiteindelijk. Maar je stem onder andere ook.
1: Ja, arts had ook gezegd, je ziekte heeft ook je stembanden aangetast. En ook stembanden waren helemaal verlamd. En nog meerdere redenen. Dus technisch gezien zou ik niet moeten kunnen zingen.
0: Nee.
1: Maar ik doe het wel, gelukkig.
0: Hoe ben je die periode dan toch doorgekomen?
1: Dag bij dag. En stap voor stap. En heel wat tranen en moeilijkheden. Maar toch proberen te kiezen elke dag voor een stukje positiviteit. En focus op wat je nog wel kan.
0: Ja. En toch ook wel een rotsvast vertrouwen in je geloof in dit geval? Want dat is voor jou van toepassing?
1: Zeker weten, ja. Is zonder mijn geloof had ik het ook inderdaad niet gered. Dat kan ik ook zeker weten zeggen.
0: Ik was een beetje aan het grasduinen in alles wat jij gedaan hebt. En wat dingen doorlees. Toen las ik denken dat je kreeg een nummer van Ellie Zuiderveld.
1: Ja, klopt.
0: Met
1: van
0: een bepaalde
1: Ellie
0: tekst. Ja, ik ken Ellie en Rickert. We draaien hier natuurlijk ook wel eens van die muziek. Maar die zijn op een gegeven moment ook in de gospelhoek muziek gaan maken. Dus ik denk dat die link bij jou daar door ook gelegd is. Maar die kwam op een bepaald moment met een nummer, met een tekst waarvan jij zag van, oh ja, hier kan ik iets mee.
1: Nou, eigenlijk heb ik haar afgewimpeld. Want ze stuurde dat op het moment dat ik eigenlijk op mijn sterfbed lag. En dat ik, en zomaar ook eigenlijk in die zin niet eens dat ik om een tekst vroeg of zo. Dus ik zei haar tegen, joh Ellie, lief dat je aan me denkt, maar ik zing niet meer, ik ben ziek, ik ga sterven.
0: Mm.
1: En toen zei ze, ja, maar ik heb hem echt voor jou geschreven. En ik kan hem niet aan iemand anders geven, want hij is gewoon te persoonlijk. En toen was ik natuurlijk wel heel nieuwsgierig als ik ben.
0: Yeah.
1: Ja, maar wat heb je dan geschreven? En toen stuurde ze mij en toen ging het precies over het gevecht. En het vraagstuk waar we op dat moment mee zaten. En dat was namelijk om ook te stoppen met alle behandelingen.
0: Ja.
1: En hoe lang moet je doorgaan? Of waar haal je de kracht nog vandaan als je het niet meer hebt?
0: Ja.
1: Dus toen kreeg ik wel even kippenvel.
0: Ja, dat snap ik. Een hele heftige periode. Maar ik heb je nu in de telefoon. Dus het is toch anders gelopen. Gelukkig.
1: Het is heel anders gelopen, ja. Want even heel fast forward. In de afgelopen 3 jaar tijd is zoveel veranderd. Ik loop weer, ik fiets weer, ik zing weer. Ik ben weer aan het opnemen, ik tour weer.
0: Ja.
1: Dus mijn hele leven is totaal anders. De ziekte is niet weg.
0: Mm-hmm.
1: Dat moet ik eerlijk zeggen. En die heeft zijn grillen ook absoluut nog wel. Maar we kunnen er op dit moment gewoon heel goed mee omgaan.
0: Ach, prachtig.
1: En mijn hulphond helpt daar ook gelukkig heel goed bij.
0: Ja.
1: En...
0: Ja, ik las die kan bepaalde...
1: mooie dingen doen.
0: Je hulphond die signaleert bepaalde gedragingen bij jou, waardoor die alarm kan slaan, geloof ik, hè?
1: Ja, Ja, een van de bijkomende dingen is dat ik af en toe spasmes heb. En ze ook, nou ja, soms in een heel heftig geval spasme aanvallen.
0: Ja.
1: En die signaleert zij van tevoren. Dus dan kan je erop voorbereid zijn. En 9 van de 10 keer kan je ervoor zijn. Waardoor het dus gelukkig ook eigenlijk bijna nooit meer gebeurt.
0: Mooi. Dat prachtig mooi verhaal. En nu positief vooruitkijken. En sterker nog,
1: ja,
0: met nieuwe muziek. Want je zingt weer, je maakt muziek. Je bent een beetje de country kant op gegaan. Vertel eens, hoe gaat het nu?
1: Qua lichamelijk of in de muziek bedoel je?
0: Nee, de muziek. Ja, het lichamelijke, dat hebben we achter ons gelaten. En nu is het gewoon vooruitkijken. Ja. En dat met een nieuw album, want daarvoor heb ik natuurlijk aan de telefoon. Die wordt gereleased komend weekend. Dus daar kunnen mensen ook bij aanwezig zijn. En waarom heb je dan de keuze in dit geval voor dit gemaakt?
1: Nou, country ligt sowieso al dicht bij mijn hart. Omdat het gewoon ook weer eerlijkheid gaat in het leven. Weet je, niet alleen de mooie dingen, maar ook de... De rauwe randjes die af en toe schuren. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel mooi aan country muziek.
0: Ja.
1: En dus dat was ook gewoon logisch. En past ook gewoon heel goed bij mijn stem. En dus we hebben nummers ook uitgezocht op een bepaald thema. Zo van ja, waar kan ik wat mee? Want ik wil gewoon echt nummers zingen. Waar ik ook persoonlijk in kan leven, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Of die beleving ook goed kan overbrengen op mensen. Zodat mensen zich uiteindelijk ook zelf gezien en gehoord voelen. Zeg maar van hé. Oh, dat herken ik.
0: Ja.
1: En ja, we staan aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Zo zie ik het ook echt. En waar het uiteindelijk heen gaat, geen idee. Maar op het moment gaat het redelijk de wereld over. Dus
0: prachtig.
1: Ja, we staan open voor wat er gaat komen.
0: Ja, een mooie positieve toekomst die er voor jou zit te komen. En die, uiteindelijk, dit moment wordt dan bekroond komend weekend met de presentatie van je album. Komende zaterdag om 19:30 in Emmen, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Het Hondsrug evenementengedeelte.
0: Ja.
1: Daar mogen we het album presenteren. Eindelijk na heel lang en heel hard werken.
0: Ja, is dat toch een spannend moment?
1: Ja, tuurlijk. Enerzijds heel fijn. We kunnen eindelijk laten horen aan de mensen waar we mee bezig zijn geweest.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk altijd een stukje spanning. Zo van ja, hoe gaan mensen het vinden? Hoe gaan ze erop reageren? Ja. Gaan de mensen er ook echt die bemoediging en hoop uithalen? Wat we hopen dat, nou, wat we proberen over te brengen.
0: Ach,
1: dus dat is toch altijd even spannend.
0: Ja. Hoe kunnen wij daarbij aanwezig zijn, Kirsten? Tenminste, als dat al mogelijk is.
1: Dat is nog zeker mogelijk. Tickets zijn te verkrijgen aan de deur, maar ook op de website van Events for Christ.
0: Mm-hmm.
1: En die link is overal op mijn socials wel te vinden. Dus dat, en als je dat googelt, kun je hem ook vinden.
0: Ja.
1: Helemaal aan de deur zijn ook absoluut nog kaarten te krijgen.
0: Goed zo, komende zaterdag dus. En meer informatie over jou, die vinden wij ook op www.kirstenalting.com. En dat soort zaken meer. En op Spotify staan jouw liedjes en natuurlijk ook allemaal. Maar het mooiste is om bij de presentatie natuurlijk aanwezig te kunnen zijn. En wat jij zegt, de muziek te ervaren. En dan ook te hopen dat het inderdaad ook zo overkomt zoals jullie het met elkaar bedoeld hebben.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Dat vind ik voor mezelf het grootste compliment. Als iemand dan zegt, oh, ik heb er echt wat aan gehad. Weet je, of ik ben bemoedigd. Of dat, dat je wereldwijd wordt gedraaid, is allemaal prachtig. Maar het gaat mij om die ene persoon die er wat aan heeft.
0: Nou, dat wereldwijd draaien, dat gaan we nu niet doen. Maar wel hier regionaal. Want ik heb Keep On Moving heb ik voor je klaargezet in ieder geval. Dus die gaan we sowieso over horen.
1: Cool.
0: Mooi zo. Hey, bedankt. Heel veel succes komend weekend met de presentatie van je album. En we gaan ongetwijfeld nog van je horen.
1: Dank je.
0: You can say
1: that. Zeker weten. Doei.

0: komen dwingen dus de presentatie van haar nieuwe album, Kirsten Alting. En meer informatie vind je op www.eventsforchrist.nl.
1: Anouk in de middag.
0: Anouk in de middag. Vandaag met Marita, want het is donderdag. Marita van haar nieuwe album, Kirsten Alting. En meer informatie vind je op www.eventsforchrist.nl.
1: Anouk in de middag.
0: Anouk in de middag. Vandaag met Marita, want het is donderdag. Marita goed van haar nieuwe album, Kirsten Alting. En meer informatie vind je op www.eventsforchrist.nl.
1: Anouk in de middag.
0: Anouk in de middag. Vandaag met Marita, want het is donderdag. Marita goed.
2: Ah, was heel leuk. Het was echt een vrolijke boel. Het was gezellig. Het was eigenlijk best wel goed weer ook.
3: Ja.
2: En het was gewoon een mooi festival.
3: Nou,
2: ah, was heel leuk. Het was echt een vrolijke boel. Het was gezellig. Het was eigenlijk best wel goed weer ook.
3: Ja.
2: En het was gewoon een mooi festival.
3: Nou,
2: ah, was heel leuk. Het was echt een vrolijke boel. Het was gezellig. Het was eigenlijk best wel goed weer ook.
3: Ja.
2: En het was gewoon een mooi festival.
3: Nou,

0: Ja, ook leuk. Oh. Ja, dus ik heb... Van twee kanten heb ik meegemaakt.
1: Nou, wat heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Nou, straks na 12 uur natuurlijk jij lekker samen met Daphne, volgens mij.
1: Ja, Daphne is er. Ja.
0: Lekker radio maken. Wat gaan we allemaal beleven?
1: Nou, heel leuk. Weet je het verhaal nog dat we gisteren hadden op onze website van die jongen die onwel werd op het vliegveld. Ja. En de moeder zocht de man die hun had geholpen.
0: Op de Canarische Weilanden.
1: Het was de man met de hoed. En volgens moeder heette die John en kwam die uit Stadskanaal.
0: Ja.
1: Hij heeft zich gemeld.
0: Och.
1: Maar hij heet geen John.
0: Hij heet geen John.
1: Hij heet René.
0: Hij heet René.
1: En we bellen René zo meteen.
0: Ah, prachtig.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot data

0: centrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: TrueLease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
12: Met Marita Slip.

0: Madonna op Radio Drenthe en Cherish.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag en eet smakelijk. We nemen je mee naar 3 uur. En dat doen we natuurlijk ook weer met het laatste nieuws uit de Drentse showbiz. Een Gronings-Drentse-Friese samenwerking vandaag. Nou, als dat geen juweeltje op gaat leveren. We gaan zo meteen bellen met René. René werd gezocht, maar er werd gezocht naar John. En die zou dan een gezin hebben geholpen op het vliegveld van Las Palmas. De man met de hoed, zo noemde het gezin hem. Ze dachten dat hij John heette en uit Stadskanaal kwam. Maar eigenlijk heet hij dus René. En hij meldde zichzelf toen hij de oproep las van het gezin. Straks het mooie, bijzondere verhaal. Daphne is er. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan natuurlijk weer slingeren zometeen.
2: Ja, nu alweer zin in.
0: Leuk, hè?
2: Ja, altijd we hebben wel weer een goed thema.
0: Ja, we hebben een heel goed thema. En ook wel heel erg passend bij de actualiteit, hè?
2: Ja, ja. Nou, dat proberen we wel altijd. En het is gewoon weer gelukt. Dus ja. Ik ben benieuwd waar iedereen mee komt.
0: Gaan we zo meteen ook natuurlijk doen. Jij houdt verder natuurlijk ons op de hoogte van het laatste nieuws uit Drenthe. Zometeen om 12:30 het uitgebreide bulletin. Met Sandra gaan we op zoek naar publieksbegeleiders. En natuurlijk kun je bij ons vanmiddag ook een fijne dinerbon winnen.

0: trouwens was dat. En ik ook van jou. Ja, gisteren hadden we een oproep. Een oproepje van Marielle Eggink en haar gezin uit Slagharen. Want vlak voor vertrek vanaf het vliegveld van Las Palmas, ze zouden naar Eelde terugvliegen, werd haar zoon Vince onwel van 10. Hij viel 2 keer flauw en er was ook paniek. Maar opeens was er hulp van een onbekende man. De man met de hoed. En Marielle dacht dat hij John heette en uit Stadskanaal kwam. Maar dat is niet zo, want we hebben hem nu aan de lijn en hij heet René. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, even terug naar het begin, René. Wat gebeurde daar op die luchthaven?
1: Ja, wat gebeurde daar? Ik kon aanlopen. Ik zou net voor dat we zouden inchecken, zou ik even naar de wc toe gaan. Ja. En zie ik een jongetje eigenlijk vallen. En ja, toen ging hij eigenlijk net weer staan. En toen viel hij nog eens een keer weer. Ik denk, nou, dat is niet goed. Nee. En ik zie allerlei mensen filmen en dat soort dingen allemaal. Ik denk, nou, en mijn moeder was natuurlijk in paniek. En die riep maar, help.
0: Ja.
1: Dus ik denk, laat ik maar even helpen.
0: Je bent er meteen op afgelopen.
1: Toen ben ik er direct op afgelopen. Mm. En heb dat kindje een klein beetje proberen te helpen.
0: Ja. Jij zegt het al, iedereen bleef maar staan en een beetje filmen. En ook al werd er help geroepen, niemand hielp. Hoe komt dat op jou over?
1: Nou, ik werd echt gewoon heel boos eigenlijk. Zo van, waarom steekt niemand een vinger uit? Ja. Dus ik heb toen ook eigenlijk heel snel gereageerd in de zin van, ik wil dat iedereen weggaat. Ik heb werkruimte nodig en ik wil dat gewoon iedereen gewoon nu weggaat. En ik heb gewoon frisse luchten nodig.
0: Ja.
1: Nou, en toen heb ik dus inderdaad die mensen met die hesjes heb ik bij me geroepen van, je moet zorgen dat die ruimte komt. Het braakse moet even opgeruimd worden. En ik heb even in eerste instantie natuurlijk Vince even geholpen. Met ademhaling, of dat nog goed is, hoe die eruit ziet, hoe zijn hartslag was.
0: Ja, ja. Ja. Dat gezin was wel echt in paniek, hè?
1: Moeder was echt in paniek.
0: Ja.
1: En papa die was net even op een andere plek.
0: Mm-hmm.
1: Want die was volgens mij ook net even naar de wc, geloof ik. Dus ja. Dan loop je niet zomaar even weg als moeder.
0: Nee. Moeder bleef uiteindelijk achter, hè, met Vince. Jij hebt je daarna ook nog ontfermd over het gezin. Want ja, er moest wel gevlogen worden. Hoe was het daar dan mee?
1: Ja, want op dat moment moest eigenlijk Vince moest naar het ziekenhuis. Want in de tussentijd had ik even de ambulance laten bellen.
0: Ja.
1: En toen moest Vince met ambulance mee. En dan moest vader en moeder moesten dan mee naar het ziekenhuis. En opa en oma, die ook mee waren, die mochten niet mee. En die moesten direct mee terug naar Nederland.
0: Ja.
1: En toen zegt moeder van, ja, maar dat kan helemaal niet, die vliegt er nooit alleen. En hoe gaat dat dan en hoe moet dat dan? Nou ja, direct weer paniek. Ik zeg, maak u zich geen zorgen, mevrouw. Ik neem ze wel mee. Ik zorg dat ze weer in Nederland komen en ik breng ze wel thuis.
0: Ah, maar René, hoe lief is dat van jou?
1: Ja, er is een taxi geregeld. Ik zeg, nou, zorg ik dat ze op een taxi komen.
0: Ja, ja, maar ik ben er gewoon stil van, René, dat jij dat gewoon gedaan hebt voor die mensen. Je kent ze niet, maar je dacht, ik ga ze gewoon helpen.
1: Ja, maar volgens mij is dat gewoon de normale burgerplicht wat iedereen zou moeten doen. Wat niet gebeurd is, weet ik ook wel. Maar ik hoop dat ik in ieder geval zo in het leven sta. En dat ook mijn kinderen, mijn familie en de kinderen die ik lesgeef ook zo een beetje in het leven staan. Dat probeer ik ze allemaal wel een beetje mee te geven, laat ik zo zeggen.
0: Ja, want jij bent docent. Economie dus, docent, begreep ik. Wist je wat je moest doen toen je Vince daar zo zag?
1: Ja, ik heb jaren geleden heb ik EHBO-diploma gehaald. En nou ja, dan moet je dat verlengen. Dat heb ik diverse keren gedaan. Op een gegeven moment dat je moet iedere keer dezelfde trucjes doen, heb ik gedacht, ja, ik ben er nu al klaar mee. Dus ik heb mijn EHBO-diploma is verlopen. Mm-hmm. Maar ja, je hebt de kennis natuurlijk, dat verleer je natuurlijk nooit.
0: Nee, en je schakelt zo weer terug, toch? En je weet meteen wat je moet doen en je gaat.
1: Ja, precies.
0: Ja. Heb jij Marielle en Vince inmiddels gesproken? Want ik begrijp dat die nog niet terug zijn in Nederland.
1: Nee, dat klopt. Die heb ik gisteren nog even gesproken. En heel goed gesprek gehad. Heel lang gesprek ook.
0: Ja.
1: En er is toch wel het een en ander aan het hand. Want het kind heeft toch een longinfectie.
0: Ja.
1: En ja, is nu in afwachting van een terugreis naar Nederland.
0: Ja. Weet je wat zo leuk is, René? Wij werden vlak voordat we de uitzending ingingen gebeld door Bea. En Bea is de oma van Vince. Niet de oma die mee was op vakantie. De andere oma.
1: Okay, ja.
0: Oma Bea, hallo.
2: Ja, hallo.
0: Ja, wat goed dat je even belde, Bea.
2: Ja, ik hoorde het op de radio. Ik denk, nou, ik bel even naar Radio Drenthe toe.
0: Ja, want zijn jullie ook geschrokken wat er allemaal gebeurd is?
2: Ja, we zijn maandag heel erg geschrokken.
0: Ja,
2: ja.
0: Want jullie zitten thuis en je krijgt dan ineens het bericht dat Vince onwel is geworden.
2: Ja, klopt, ja.
0: En toen, wat kan je dan? Ja, dat snap ik. Heb je contact kunnen hebben met ze?
2: Ja hoor, met Bert en met Marielle wel, ja.
0: Oké, okay.
2: Ja.
0: Hoe gaat het nu met Vince?
2: Nou, het gaat nu goed. Ze zijn vanmorgen naar het ziekenhuis geweest. En ze moesten nog even weer nieuwe medicatie halen. En nou, dan kunnen ze terugvliegen.
0: Oké, okay. En wordt het dan vandaag of morgen, wat denk je?
2: Nee, ik denk dat het morgen wordt.
0: Oké, okay. En dan komen ze dus weer terug naar Nederland. Wat vind je ervan dat René zo te hulp is geschoten?
2: Nou, dat vind ik hartstikke goed. Wij willen René heel, heel hartelijk bedanken.
0: Bij deze?
1: Ja, oma. Inderdaad, hartstikke bedankt. Ik heb het met alle liefde en plezier gedaan. En ik hoop dat voor Vince dat hij zo snel mogelijk weer opknapt. En dat alles weer goed met hem gaat. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Wat mooi dat jullie elkaar nog even aan de lijn hebben. Zo, toch?
2: Ja.
0: Nou, Bea, dank je wel dat je eventjes ons liet weten hoe het met Vince is gegaan. René, gaan jullie elkaar nog ontmoeten als Vince en Marielle straks terug zijn?
1: Nou, hebben we nog geen afspraak over gemaakt, maar ik net wat ik zeg, ik hoop dat het voor hem dat het allerbeste is. En we zullen wel zien wat de toekomst brengt.
0: Nou,
1: misschien treffen we elkaar nog een keer in Gran Canaria.
0: Ja, wie weet, toch? Maar ik wil in ieder geval zeggen, René, ook namens ons, wij vinden je fantastisch, wij vinden je een held.
1: Hey, top, dankjewel.
0: Hey, dank jullie wel allebei en een mooie dag, hè?
1: Ja, hoor.
2: Dankjewel.

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen. Sta op stoel nodig. Mobifit.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Het is half 1. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Rapper Ali B. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor onder meer de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme uit Roden. De rechter veroordeelde hem eerder tot 2 jaar cel. Het gerechtshof Amsterdam legt Ali B. nu 3 jaar cel op. Volgens het hof is hij schuldig aan de verkrachting van ten Damme en een andere vrouw op een schrijverskamp. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie tegen de uitspraak. Dat betekent dat de Hoge Raad gaat bekijken of het proces goed is verlopen. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen samen elk jaar tot 40 miljoen sparen voor de Lelylijn. De spoorlijn tussen het noorden en de Randstad staat al lang op het verlanglijstje, maar is erg duur. Het project kost naar schatting 14,5 miljard euro. Volgens speciaal gezant Klaas Knot kan het noorden door te sparen substantieel bijdragen aan de aanleg van de Lelylijn. En er is een verdachte aangehouden voor de overval op de Kruidvat in Emmen gisteravond. Het gaat om een 39-jarige man uit Emmen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. Hij bedreigde gisteravond het personeel van de winkel en ging er met de buit vandoor. Via Burgernet werd het signalement van de verdachte verspreid. Later op de avond hield de politie de verdachte aan in de omgeving van Emmen. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Daphne, dankjewel. Ja, dan gaan we natuurlijk naar het weer in Drenthe met Gert Voerman. Gert, een hele goede middag.
5: Goedemiddag, Marita.
3: Nou, een mooie dag eigenlijk. En dat na een aantal bewolkte dagen stapte ik vandaag de deur uit en dacht, hey, daar is de zon weer.
5: Ja, dat kun je zeggen. Het is ook zo. Gisteren maxima van 12 tot 13 graden. Nou, op dit moment is Coevorden, die zit momenteel op 15 graden. Meppel 15,3. Dus op veel plaatsen met temperaturen 15 tot 16 graden. Vanochtend veel zon. Hogeveen bijvoorbeeld in totaal 6 uur zon. KNMI-station. Maar momenteel zie je ook wat stapelwolken ontstaan. Vooral in de omgeving van Meppel zitten een stevige aantal stapelwolken op dit moment. En vanmiddag ook meer plaatsen. Dus vanmiddag regelmatig zon, ook stapelwolken. Plaatselijk gaan die stapelwolken samenklonteren. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, hoewel een heel enkel dicht buitje niet uitgesloten is. Maar de meeste plaatsen blijft droog, maar de zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond beginnen die wolken langzaam zeker op te lossen. Vannacht wordt het uiteindelijk weer helder, koelt af een graad of 4. En morgen min of meer hetzelfde weer, dat wil zeggen zon, ook weer het ontstaan van stapelwolken, blijft droog. En die wind die gaat van noordoost naar oost, komt die meer over land. En dat is gunstig, want wordt het vandaag maximaal 16 graden, morgen tikken we denk ik op veel plaatsen toch de 18 graden aan.
3: Kijk, en volgens mij zit daar ook een stijgende lijn in wat temperatuur betreft, als we richting het weekend kijken.
5: Ja, klopt. Als je kijkt naar de zaterdag, dan hebben we nog steeds die oostenwind. Dan hebben we nog vergelijkbaar weer. Zon en stapelwolken in de middag. Blijft op de meeste plaatsen droog. Die temperatuur loopt dan verder op. Ik denk gemiddeld over de provincie 20 graden. Dat betekent het zuidoosten kan de 21 zijn. In het uiterste noordwesten 19, maar rond die 20 graden. Met een oostenwind dus. En maar vervolgens de zondag ook nog zon en wolken die elkaar afwisselen. Blijft ook dan droog. Alleen de wind gaat naar het noord-noordoosten toe. En dan komt hij wat meer over zee. Dan komt er langzaam als ik iets frissere lucht binnen. Nou, 18 tot 19 graden, maar nog steeds niet slecht. En maandag en dinsdag zie je dan die wind naar het noordwesten draaien. Dan wordt het wat wisselvalliger. De kans op een bui neemt toe. En dan komen we uiteindelijk bij 13, 14 graden uit. Maar dan komen de dagen droog. Met een temperatuurpiek op zaterdag van 20 graden.
3: We hebben het er goed voor staan.
5: Zo is het.
3: Absoluut. Gert, dankjewel en een fijne middag.
5: Hetzelfde.
6: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.

0: Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: uit die prachtige musical Chess, One Night in Bangkok. Murray Head was dat.
1: Op Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
0: Ja, en Harm die is dicht bij huis gebleven, want hij staat bij het Wilhelmina ziekenhuis. Daar wordt namelijk de jaarlijkse voorjaarsmarkt gehouden. En dat is handig, zo vlak voor Moederdag. Harm, goedemiddag.
3: Nou, ja, goedemiddag. Dat lijkt me heel erg handig, zo vlak voor Moederdag.
0: Ja.
3: Of vlak voordat je eens iemand wilt gewoon bezoeken hier in het ziekenhuis. Het is een prachtige markt, mooi onder die tentoverkapping die hier voor de ingang van het Wilhelmina ziekenhuis is. Ik sta bij Bert Daalder, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Wilhelmina ziekenhuis. Bert, waar hij hier een prachtige markt optuigt.
4: Ja, we hebben een hele mooie markt, dat doen we jaarlijks. Elk voorjaar organiseren we een voorjaarsmarkt. We hebben daarbij bloemen en een aantal standhouders die hun eigen producten verkopen. En die bloemen die halen wij bij een leverancier uit Smilde. En de standhouders die verkopen hun eigen producten. Dat kan zijn van kunstproducten tot honing, wijnen, thee, chocolade. Alles wat ze maar... Ja, het moet een beetje passen in die voorjaarsmarkt. Dus dat organiseren we elk jaar. En dat is meestal tot een groot succes.
3: Hey, en is de opbrengst dan ook deels... komt die ten goede aan de stichting?
4: Die gaat volledig naar de stichting. Oh. Want de standhouders die betalen een huurprijs. Een standprijs. En dat gaat volledig naar de stichting. En de stichting gebruikt het weer om dingen te regelen voor het ziekenhuis... die het ziekenhuis uit zijn eigen budget niet kan of mag betalen.
3: Niet mag betalen? Zulke dingen bent er ook?
4: Ja, die bent er ook. Want het ziekenhuis is natuurlijk voor zorgverlening. En die kan niet bijvoorbeeld een of andere toestel aangeschaffen... wat het verblijf leuker maakt. Dat moet uit een andere pot komen.
3: Ja, en wat het verblijf leuker maakt in zo'n ziekenhuis best vaak maar... Ja, eenvoudige dingen, maar toch wel heel waardevol, hè? Ja, kun je eens een voorbeeld geven?
4: Nou ja, onlangs hebben we bijgedragen aan een project... om alle televisies in het ziekenhuis die boven de bedden hingen... te vervangen door iPads. Dus dat is een groot succes. Daarnaast hebben we op de operatieafdeling... een zogenaamde quick-up apparaat geschonken. Dat is ik noem het een veredelde beamer... waarbij je een projectie kunt maken van bepaalde voorstellingen... op muur of op plafond. Om mensen die geopereerd worden, ook kinderen, maar ook volwassenen... om ze wat rustiger te maken voor de operatie. Dat scheelt heel veel.
3: Dan kun je kijken, bijvoorbeeld een bos of zo... terwijl je in slaap gebracht wordt.
4: Ja, er zijn een aantal cassettes erbij... en dan kun je kiezen op bijvoorbeeld een speeltuin of de Efteling... Ja. Of een zee of een meer of Andrieu, noem maar op. Er zijn een aantal cassettes, daar kunnen ze uit kiezen. Ja. En dat bedoelingen om rust te geven.
3: Je vertelde er net van, dat was wel grappig... en er stond hier een verpleegster...
4: Ja.
3: Helemaal in vol ornaat. En die hoorde dat verhaal. En ze zegt, bevalt hartstikke goed. Ja, ding. Ja. Ze was daarom niet meer.
4: Hij schijnt er heel erg goed te bevallen. Ze maken er ook dik gebruik van.
3: Ja.
4: Dus dat is echt een succes.
3: Wat leuk, gewoon helemaal in mooie roes. Kun je slapen en je denkt, ik ben lekker in het bos. En dan word je wakker en zit de operatie er alweer op.
4: Ja, dan is het alweer gebeurd. Ja. Ja.
3: Maar door dat soort dingen betalen jullie dus van de opbrengst.
4: Ja, en het geld wat we ophalen, dat doen we of met donateurs. Particuliere donateurs, bedrijfsdonateurs een aantal. En de markten die we door het jaar heen organiseren. Dat is een voorjaarsmarkt, een zomermarkt. En 3 dagen een kerstmarkt. Ja. En daarmee krijgen wij ons geld binnen waarmee we dat kunnen financieren. Ja. En dat maakt het leuk.
3: Hebben jullie ook donateurs van je stichting?
4: Ja, we hebben een particuliere donateurs. Die betalen 15 euro per jaar, minimaal, of meer. Als ze dat willen. En we hebben bedrijfsdonateurs die betalen 100 euro per jaar. Of meer, als ze dat willen. En dat zijn onze inkomsten op jaarbasis.
3: Ja. Goed, en als je in het ziekenhuis komt, dan denk ik, is nooit leuk. Maar jullie als stichting zorgt er dan toch voor... dat het om het iets minder niet leuk te maken.
4: Wij noemen het ook het verblijf een beetje aangenamer te maken.
3: Ja,
4: dat is onze bedoeling.
3: Ja, ja. Je zoekt nog naar je voorzitter, begrijp ik. Je hebt dat 13 jaar door al.
4: Ik heb het nu 13 jaar en we zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.
3: Dat mag ook even.
4: Dus, als er iemand zich wil aanmelden, heel graag.
3: Ja, het is hartstikke mooi. Het is een prachtige markt. Hoeveel kramen staat er nou, Bert?
4: We hebben zo'n kraam staan, inclusief die van onszelf.
3: Ja.
4: En dat is voor de planten met name. En 6 standhouders die je kunnen inschrijven om hier te gaan staan. En dat lukt elk jaar prima.
3: Wat ik zo leuk vind, er zijn heel veel mensen, dat kun je zien, die gaan eenmaal bezoek bij een patiënt of zo. Maar volgens mij hebben alle personeel hier ook nog. Ja, ik zie allemaal mensen in witte verpleegkleding, ook met grote bossen bloemen onder de arm.
4: Ja, de mensen die hier werken, die komen ook heel vaak nog even langs om wat extra bloemen te kopen. Ja, dat klopt.
3: En helemaal zo vlak voor Moederdag.
4: Ja, aanstaande zondag is dat. Dus dat komt heel mooi uit.
3: Maar mensen die dus in Assen wonen, die denken van, oh, ik wil nog even wat leuks kopen van Moederdag. Op naar het Wilhelmina ziekenhuis.
4: Ze zijn van harte welkom.
3: Nou, hartstikke goed, Bert. Ik hoop dat je veel verkoopt. En dat je, nou ja, dat je veel mensen toch een klein beetje het leven aangenamer kunt maken. Tijdens het verblijf hier in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.
5: Gaan we doen.
0: Mooi. Dankjewel.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel.

0: Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Marita Slip.

0: Arthur Carly was dat. En Sweet Soul Music.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Hopelijk kunnen we weer iemand helpen vandaag in onze hulplijn. En onze hulplijn wordt vandaag ingeschakeld door Sandra Lok. Want zij is op zoek naar publieksbegeleiders. Sandra, een hele goede middag.
3: Ja, hoi, goedemiddag.
0: Ja, publieksbegeleiders bij een heel mooi festival. Festival Noordergloed in Veenhuizen. Ja. Wat is dat voor festival?
3: Het is een nieuw cultureel festival in Drenthe, in Veenhuizen dus. Met heel veel theater, muziek, verdieping. We hebben een heel programma. Het is een tweedaags festival, 20 en 21 juni.
0: Ja.
3: En we zijn inderdaad nog op zoek naar vrijwilligers en publieksbegeleiders.
0: Ja, een tweedaags festival. En je zei dat is een nieuw festival. Dus alles is voor het eerst.
3: Ja, alles is voor het eerst. Ja, superleuk, superspannend.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
3: Ja, maar we hebben volgens mij een heel leuk programma opgetuigd. Met heel veel leuke regionale en landelijke artiesten. En theatergroepen, dus ook is er een heel leuk kinderprogramma. Dus er is van alles te doen.
0: Wat leuk. En Veenhuizen is natuurlijk een ontzettende bijzondere plek. Hè? Met prachtige oude gebouwen en heel veel cultuur en erfgoed. Dus dat is ook wel een speciale plek om een festival te houden.
3: Zeker, ja. We zijn ook heel blij dat we dit hier mogen doen. We hebben inderdaad heel veel mooie monumentale gebouwen. En Veenhuizen heeft een hele rijke geschiedenis. En daar hebben we ook aandacht voor in ons programma.
0: Ja.
3: Dus je hebt fietstochten doen, lezingen. Het gaat over de kolonie van weldadigheid. Over wat er allemaal in Veenhuizen is gebeurd. En ja, door middel van kunst en cultuur proberen we ook die verhalen tot leven te brengen.
0: Mooi, heel breed eigenlijk.
3: Ja, klopt. Ja. Dus het is ook echt een programma voor jong. Van jong tot oud.
0: Ja, voor 20 en te doen. 21 juni zei je al. Moet je daar een kaartje voor kopen?
3: Ja, je moet inderdaad een kaartje daarvoor kopen. Dat kan via onze website noordergloed.com.
0: Mm-hmm.
3: Daar een ticketpagina. Je kunt kiezen voor een dagticket. Dan kom je gewoon op de zaterdag of op de zondag. Of je kiest voor een weekendpaspoortje. En dan kun je een heel weekend bij ons zijn. We hebben ook een pop-up camping waar je zou kunnen verblijven als je dat wil. Waar je zin in hebt.
0: Ja, en er zijn dus nog kaartjes, begrijp ik.
3: Er zijn nog kaartjes, zeker. Dus we hopen ook dat nog meer mensen een kaartje gaan kopen. Want er is nog ruimte, er is veel ruimte in Veenhuizen.
0: Mm-hmm.
3: En dat is natuurlijk hartstikke leuk als we deze editie meteen heel goed neer kunnen zetten met... En heel veel mensen een hele leuke dag kunnen bezorgen.
0: Ja, en je bent dus nog op zoek naar vrijwilligers. Want daarvoor hebben we je nu even in de hulplijn aan de lijn. Publieksbegeleiders, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: we hebben nog allerlei verschillende rollen. Maar publieksbegeleiders zoeken we inderdaad ook. En dat is eigenlijk dat zodra iemand bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling komt... dat jij als vrijwilliger bij de ingang staat. Mensen verwelkomt bij de voorstelling. Ze een plek wijst waar ze kunnen zitten of staan. Vertelt hoe lang de voorstelling gaat duren en dat je ze na die tijd even weer opvangt. Eigenlijk help je gewoon om de voorstelling tot een succes te maken. Of je controleert bandjes als je naar een concert wil. Bijvoorbeeld op het binnenterrein van het gevangenismuseum. Daar kom je dan natuurlijk alleen in met een bandje. Daar hebben we mensen nodig die de bandjes controleren. Maar ook in de horeca is nog plek. Dus ik heb eigenlijk nog van alles wel te doen. Dus iedereen is welkom als je zin hebt om... deel uit te maken van een heel jong, leuk, enthousiast team... en mee wil helpen om dit festival tot een succes te maken.
0: Ja, en heb je nog voorwaarden? Waar moet iemand aan voldoen? Of zeg je, nee hoor, als het je leuk lijkt... maakt niet uit hoe oud je bent of wat dan ook, dan ben je welkom?
3: Iedereen is inderdaad welkom. We hebben op dit moment de jongste vrijwilliger is 16... en de oudste vrijwilliger is geloof ik 73. Meld je gewoon aan en dan vinden we echt een leuke plek voor je... waar je energie in kwijt van kan.
0: En als je nou als vrijwilliger gaat werken hè, op het festival... mag je dan ook zelf naar het festival toe?
3: Ja, je werkt een shift per dag. En de rest van de dag heb je gewoon gratis toegang tot het festival. We zorgen dat je wordt voorzien van eten en drinken.
0: Nou.
3: Je krijgt een leuk festival t-shirt. En dan heb je dus naast dat je een paar uurtjes werkt... heb je ook gewoon verder een hele leuke dag.
0: Ja, en een leuke groep mensen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, zeker.
0: Nou, wat wil je nog meer? Klinkt als win-win, toch?
3: Zeker, ja.
0: Sandra, waar kunnen mensen zich aanmelden?
3: Dat kan via onze website www.noordergloed.com. Daar hebben we een aparte pagina voor vrijwilligers. Dan kun je alles nog eens nalezen. wat je allemaal kunt doen. En via daar is ook een aanmeldformulier. En dan komt hij bij ons binnen en dan nemen we contact met je op.
0: Nou, lijkt me duidelijk. Via de website dus noordengloed.com. En anders mag je ook altijd eventjes naar ons toe bellen, naar de studio. En dan brengen wij je in contact met Sandra. Bij deze is de oproep gedaan. Sandra, dank je wel.
3: Ja,
0: graag gedaan. En heel erg veel plezier en succes, hè.
3: Dank je wel.
0: Doei.

0: Level 42 was dat. En Something About You.
1: De slingerplaat.
0: Ja, het is er tijd voor, hè, voor de slingerplaat. Om het thema bekend te gaan maken van de slingerplaat. Nou, het is wel grappig, Daphne. Want de vorige keer dat wij samen werkten... Ja. Ging het ongeveer ook over dit onderwerp.
2: Ja, de examens inderdaad.
0: Ja.
2: Toen waren die docenten chillpillen aan het...
0: Haken
2: was het, ja.
0: En die gingen voor elke examenkandidaat een chillpill haken. Dat was een soort stressballetje. Ja. En volgens mij moesten ze er iets van 190.
2: Ja, klopt.
0: En iedereen was aan het haken, hè? Van de gymdocent tot de docent Engels tot de leerlingcoördinator. Allemaal aan het haken geslagen.
2: Ja, mooi dat iedereen dan samenkomt.
0: Ja, zeker weten. En die examens, die komen er ontzettend snel aan. Want morgen beginnen de eindexamens al.
2: Ja, dan is het alweer zover.
0: Spannend hoor, echt spannende tijden. Ja, ongelooflijk.
2: Ik kan me toch nog wel een beetje inleven ook. Ook al is het even geleden.
0: Ja, ik
2: maar
0: ook.
2: Toch voel je dat wel.
0: Ja, die stress voel je. Ja. De paniek een beetje ook wel misschien. Ja, morgen in ieder geval voor de havisten Nederlands op het programma. Dat is een verplicht vak. Dus alle HAVO-leerlingen die moeten er morgen sowieso al aan geloven. VWO'ers die staan morgen onder andere voor bedrijfseconomie. En ook, ik zag ook HAVO-filosofie volgens mij morgen op het programma staan.
2: Ja, en VMBO, wiskunde.
0: Wiskunde morgen. Oeh, dat is ook altijd pittig, een wiskunde-examen. Nou, de komende 2 weken dus. Volop eindexamens, stress, een hele spannende tijd. We gaan er iets mee doen, muzikaal. We gaan niet weer op zoek naar liedjes waar je rustig van wordt... want dat deden we de vorige keer. Maar we gaan de eindexamenkandidaten een hart onder de riem steken. Een muzikaal hart onder de riem steken. Dus welk liedje kun je bedenken om die eindexamenkandidaten te steunen?
2: Ja.
0: Ja,
2: nou.
0: Om te zeggen van, je kan het, kom op, hoppatee, knallen.
2: Ja, wij hadden al wel wat in gedachten.
0: Ja, ik heb zeker wel wat in gedachten. Jij ook inderdaad. Maar wij mogen helaas zelf niet meedoen. Dus heb je een leuke suggestie, je kunt hem appen of bellen. 0592 33 11 88.

Love Shine a Light van Katrina and the Waves. En ondertussen krijgen we een appje van Roel. Ik heb het thema van de slingerplaten gemist. Roel, we zoeken een muzikaal hart onder de riem voor alle eindexamenkandidaten die morgen moeten beginnen met hun eindexamens. Dus een liedje waarmee je ze een klein beetje een steuntje in de rug geeft. Ga er maar eens over nadenken. Heb je een leuke suggestie? 0592-33-1188. Zometeen het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne naar de Maisonettes. Dit is Hardik Avenue.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Crasip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Het is 2:30. We gaan naar Daphne voor het laatste nieuws uit Drenthe.
7: Goedemiddag. De nieuwe woonwijk Laarhoven in Zuidlaren krijgt een subsidie van €300.000 van de provincie Drenthe. Het plan is om van Laarhoven een groene, toekomstbestendige woonwijk te maken op het achterterrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Dat terrein lag jarenlang braak en was een flink discussiepunt in de gemeente Tynaarlo. In totaal komen er 285 woningen op het terrein. Rapper Ali B. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor onder meer de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme uit Roden. De rechter veroordeelde hem eerder tot 2 jaar cel. Het gerechtshof in Amsterdam legt Ali B. nu 3 jaar cel op. Volgens het hof is hij schuldig aan de verkrachting van ten Damme en een andere vrouw op een schrijverskamp. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie tegen de uitspraak. Dat betekent dat de Hoge Raad bekijkt of het proces goed is verlopen. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen samen elk jaar tot €40 miljoen sparen voor de Lelylijn. De spoorlijn tussen Noorden en de Randstad staat al lang op het verlanglijstje, maar is erg duur. Het project kost naar schatting €14,5 miljard. Volgens speciaal gezant Klaas Knot kan het Noorden door te sparen substantieel bijdragen aan de aanleg van de Lelylijn. En er is een verdachte aangehouden voor de overval op de Kruidvat in Emmen gisteravond. Het gaat om een 39-jarige man uit Emmen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. De overvaller bedreigde gisteravond het personeel van de winkel en ging er met een buit vandoor. Via Burgernet werd het signalement van de verdachte verspreid en later op de avond hield de politie de verdachte aan in de omgeving van Emmen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Daphne, dank je wel. En dan gaan we nog even naar het weer in Drenthe met Gert Voerman.
9: Vanmiddag schijnt de zon, maar er zijn ook stapelwolken. En plaatselijk gaan die stapelwolken samenklonteren. Blijft op de meeste plaatsen droog. Op een heel enkel plekje kan er een paar spatjes regen vallen. En temperatuur 15 tot 16 graden. En ook vannacht opklaringen en koelt het af tot een graad of 4.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Socio-deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socio-deal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
19: Voor het maaien van je gras.
18: Voor het reinigen van je terras.
19: Voor het snoeien van je haag.
18: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
20: Stiel, sterk werk.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Nu
14: cashback op Stihl tuinmachines.
20: Stihl. Sterk werk.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het is de nieuwste single van Snelle en die heet Laat het licht aan.
1: De Slingerplaat.
0: Gauw door naar een overzicht van de Slingerplaat. En de Slingerplaat die staat helemaal in het teken van een muzikale hart onder de riem. Een muzikaal steuntje aan alle eindexamenkandidaten die morgen dus beginnen met hun eindexamens. Filosofie voor de HAVO-kandidaten. Wiskunde, geloof ik, voor de VMBO-kandidaten. Wat hebben we nog meer? Bedrijfseconomie?
2: Bedrijfseconomie, inderdaad.
0: Lijkt me moeilijk, zeg.
2: Oh. Had je Nederlands al gezegd?
0: Nee, Nederlands.
2: Nederlands.
0: Voor HAVO-leerlingen. Ja. En dat betekent dat die allemaal moeten. Want Nederlands is natuurlijk een verplicht vak.
2: Ja.
0: Dus sowieso dat alle HAVO-kandidaten morgen te zitten.
2: Alle zalen vol. Hi.
0: Ja, spannende tijden, hoor. Nou, een muzikaal steuntje in de rug dus aan al die eindexamenkandidaten die morgen beginnen met die belangrijke eindexamens. Er kwamen heel erg veel leuke suggesties binnen. Beginnen met de suggestie van Jan.
2: Ja, en hij deed hem ook even na. En ik kan je vertellen, dat klonk heel erg goed aan de telefoon.
0: Echt waar? Hij ging zingen?
2: Ja, hij ging even zingen.
0: En toen zong die dit.
3: Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk.
2: Ja, prachtig.
0: En Jan denkt dan van, nou, laat je niet kennen. Kom op, lekker vrolijk blijven.
2: Precies.
0: Ondanks die examens, hè?
2: Ja, gewoon met een glimlach op je hoofd.
0: Leuk. Tina, die had ook een hele leuke suggestie. Namelijk deze van Sia.
2: Ja.
0: Over een powersong gesproken.
2: Nou.
0: Zo van, je kan het, je bent unstoppable, laat niemand je tegenhouden, knallen.
2: Ja, deze voel je wel, hè?
0: Deze voel je, echt tot aan je tenen. Mooie suggestie. Meerdere mensen, waaronder Geert en Roelof, die kwamen met Journey, Don't Stop Believing.
4: Don't stop believing. Hold on.
2: Ja, die kan niet missen.
0: Nee, en ook dit is weer zo'n liedje, daar kan je volgens mij heel veel kracht uit putten.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ja,
0: hartstikke leuk. Roel dan, hè? Je had ook een leuke suggestie.
2: Ja, hold your head up.
0: Oh.
5: Hold your head up. Oh, hold your head up. Oh, hold your head up.
0: Ja.
5: Hold your head up.
0: Ja, toepasselijk, hoor. Laat je niet kennen. Hoppatee, je kinderlucht in, hoofd omhoog en je kan het. Gewoon lekker blik vooruit.
2: Goed hoor.
0: Ik werd gebeld door, ik moet even spieken, Nico. En ook Gijsje belde jou over dit volgende liedje. He, als je dan die eindexamens ingaat, moet je wel beseffen, je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn mensen om je heen en daar kan je op terugvallen. En dan is deze wel heel toepasselijk.
6: Leer

0: Zeker weten. Hoppatee, gewoon lekker even op mij leunen.
1: Heel mooi. Mooi. Ik word er ook wel rustig van, merk ik.
0: Ja, en het is ook gewoon lekker bemoedigende woorden. Dan denk je, ik zie het helemaal zitten. Ja, gaat het gewoon lekker doen. Mooi. Jan dan, die belde jou, hè?
1: Ja, die kwam weer met iets heel erg anders. Met normaal en deurdonderen.
0: Ja.
2: Pam, pam, pam, pam.
1: Ja, daar krijg je weer energie van. Dus het is maar net wat je nodig hebt.
0: Ja, en ook die snap ik inderdaad. Hilbert die stuurde een appje en die zei... Ja, wat dacht je van dat ik er goed in was? Van Leon Moorman.
3: Ik wist al lang dat ik er goed in was. Ik wist al lang dat ik er goed in was.
0: Ja, kan natuurlijk ook, hè? Dat je er gewoon hartstikke goed in bent in school. En dat je je totaal geen zorgen maakt. En dat je denkt, ja, ik ga daar gewoon naar doen. Dat eindexamen.
1: Dat is lekker. Als je er zo in gaat. Maar met bluffen kom je ook een heel eind. Ja, hè? Dus als je dat gewoon voelt.
0: Ja, we gewoon denken van, manifesteer het. Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat het me lukt. Ik ga gewoon. Nog eentje doen. Hele leuke suggestie ook van Anita. Die kwam met Kate Bush en Peter Gabriel. Don't give up.

0: Wat er ook gebeurt, gewoon doorgaan. Want soms dan valt het allemaal best mee. Dat weet ik ook van mezelf. Dan dacht je, oh, dat ging echt niet goed hoor. Volgens mij heb ik het helemaal verknald.
1: Ja.
0: En dan ging je toch stiekem kijken later naar die antwoorden. Want die kwamen dan altijd online. En dan dacht je, oh, die heb ik goed. En die heb ik goed. En die heb ik toch ook goed. Ja. Of misschien valt het wel mee.
1: Het valt allemaal wel mee.
0: En het komt altijd goed, inderdaad. Dat is onze boodschap in ieder geval. Als je nog een leuke suggestie hebt, een muzikale ode, een muzikaal steuntje in de rug voor die eindexamenkandidaten die dus morgen beginnen aan hun eindexamen, geef hem door. 0592 33 11 88.

0: Savage Garden was dat. En Truly Madly Deeply.
1: De slingerplaat.
0: Truly Madly Deeply. Van die titels allemaal achter elkaar. En als je dat dan heel snel moet zeggen, dan kom je er niet meer uit. Maar gelukkig hoeven wij dat niet. Dat scheelt weer. Want wij zijn met iets heel anders bezig. We zijn bezig met de slingerplaat natuurlijk. Met het thema een muzikaal steuntje in de rug. En al die eindexamenkandidaten die vanaf morgen nagelbijten daar in die sporthal bij hun school zitten. En denken van, oh, wat overkomt me. En oef, ben ik wel spannend. Goed voorbereid. Ja. Liedjes dus om ze een beetje steun te geven. Daar waren we naar op zoek het afgelopen uur. Nou, we hebben heel veel leuke suggesties binnengekregen. Het rad is weer gevuld met al die liedjes. Ik zou zeggen, Daphne, take it away. Dan gaan we. Dus even kijken wat voor letter eruit komt.
2: Een goede slinger.
0: Ja, een hele goede sweeper inderdaad. Heb je daar eindexamen in gedaan?

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC

0: ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: Europakinderhulp.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Marita Slip.

0: De Culture Club op Radio Drenthe en Carmen Chameleon.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Ja, wij geven de hele week lekkere dinerbonnen weg. 100 euro in totaal. En dan kun je dus lekker met iemand samen uit eten gaan. Dat kan trouwens bij Eethuis voor Allen in Zuid-Laren.
3: Nou, dat moet helemaal goed komen volgens mij. 100 euro.
0: Dat is leuk.
3: Dan heb je een leuk diner.
0: Nou ja, daar kan je in ieder geval een deur van intrappen. Dus dat is erg prettig, toch? Ga jij vaak uit eten, Daphne?
3: Nou, valt wel mee eigenlijk. Ik haal wel best wel vaak pizza af.
0: Dat is een hekken.
3: Maar het zijn wel van die steenovenpizza's. Dus het is wel echt heel lekker.
0: Maar dan wel van de pizzeria?
3: Van de pizzeria, ja.
0: En dan haal jij af of laat je thuis bezorgen?
3: Nee, ik kan het niet maken om het thuis te laten bezorgen. Want ik woon er echt achter.
0: Dus... Oh, dat zou wel echt heel erg zijn.
3: Ze zeggen ook altijd, ja, hoe laat kan je hier zijn? Ik zeg, nou ja, ik ben er zo.
0: 1 minuut, ja, dan sta ik bij je.
3: Probleem.
0: Ja, die snap ik wel. Ja, wij hebben dan ook zo'n vaste dag in de week, weet je wel. Woensdag patatdag.
3: Oh ja.
0: Hebben we gisteren niet gedaan. Dus nu zit ik dan, moet het dan misschien donderdag patatdag worden. Ja,
3: ja, dus, lekker.
0: Ja, tuurlijk, maar ja. Kan ook een keer overslaan. Dat is natuurlijk beter voor je. Ja, gewoon koken. Nee, ik snap jou helemaal. Ik ga ook niet zo heel vaak uit eten. Maar als ik dan uit eten ga, dan wil ik ook gewoon lekker genieten. Gewoon lekker voorhoofd, na, alles erop en eraan. Een kopje koffie, toch?
3: Ja, zeker.
0: Nou, en hoe lekker is het dan dat je van ons alvast 100 euro meekrijgt om dan lekker uit eten te gaan? Wat moet je daarvoor doen? Nou, Anouk en ik, wij zijn de keuken ingedoken. We gingen koken samen. En daar komen wat moeilijke culinaire termen voorbij. Let op, dit is de opgave en ik heb daar zo een vraag bij. Oh, lekker zeg, zo'n voorafje, precies waar ik zin in had. Maar heb je al een gros pièce?
4: Nee, maar niet, we hebben gewoon kip.
0: Als gros pièce?
4: Nee, kip.
0: Ja, een gros pièce. Kip als gros pièce.
3: Oké. Okay. Ja,
0: maar wat is dan een gros pièce? Dat is de vraag. Aan jou het antwoord. Bel maar als je het weet. 0592 33 11 88.

0: Morgan Wallen was dat. En Love Somebody.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Ach, hoe lekker is dat toch, hè? Dat je er helemaal niet over hoeft na te denken van... oh ja, wat gaan we dat allemaal kosten? Nou ja, die eerste 100 euro, die krijg je in ieder geval van ons cadeau. Want als je dit spelletje wint, dan sturen we je lekker uit eten... naar Eethuis voor Allen in Zuid-Laren. En dan mag je dus een beetje op onze kosten lekker gaan dineren met z'n tweetjes.
3: Ja, hartstikke top.
0: Gezellig, leuk. Maar daarvoor moest je natuurlijk wel raden... wat Anouk en ik in de keuken aan het doen zijn. Ik heb, als het goed is, Patricia aan de lijn. Patricia, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Hallo. En Patricia, klopt het als ik zeg dat jij een Franse achternaam hebt?
4: Ja, ja, dat klopt.
0: Want
4: dat heb ik.
0: Hoe
4: ja.
0: spreek je hem uit?
4: Ja, moeilijk. Freker.
0: Freker. Ja, ik durfde me er niet aan te wagen. Wij waren hier een beetje aan het gokken. Freker, Frekien, maar Freker.
4: Ja, ja, dat is juist.
0: En kan ik dan stellen dat je dan ook heel goed in Frans bent?
4: Nou, ja, ik spreek de taal wel, ja.
0: Oh. Oh.
4: Ja, maar heel goed. Nee, dat vind ik wel meevallen. Ik red me ermee.
0: Oké, en die Franse achternaam, heb je die dan van jezelf? Of omdat je getrouwd bent met iemand met een Franse achternaam? Ja, kijk.
4: Dat laatste.
0: En hij is ook echt een Fransoos?
4: Nee hoor, nee. Hij is gewoon hartstikke melkboerenhonden Hollands. Zit ergens in die voorouder van hem.
0: Ja, ergens. Kijk, toevallig gewoon met die Franse achternaam.
4: Ja.
0: Ja, maar misschien, omdat jij zegt, nou, ik kan wel redelijk Frans... heb je dan toch ook een streepje voor, hè, bij deze opgave? Want er zit natuurlijk dat Franse woord in. Ik ga hem nog één keer laten horen, want dit was hem. Oh, lekker zeg, zo'n voorafje, precies waar ik zin in had. Maar heb je al een gros pièce?
3: Nee, maar niet, we hebben gewoon kip.
0: Als gros pièce?
3: Nee, kip.
0: Ja, een gros pièce, daar waren we naar op zoek. Wat is dat, Patricia?
4: Ik weet het echt niet zeker. Het is een gok, maar ik dacht aan hoofdgerecht.
0: Ja hoor, zeker weten. Een gros pièce, ja, dat is het hoofdgerecht.
4: Oh, wauw.
0: Ja, dus dat is helemaal goed van je.
4: Oh, wauw.
0: Ja. Gefeliciteerd, je gaat uit eten.
4: Lekker, dat is nooit verkeerd.
0: Nee, dat is altijd welkom, hè?
4: Nou, zeker.
0: Mooi.
4: Leuk, zeg.
0: Geniet ervan. Ik zou zeggen, veel plezier. Blijf aan de lijn, dan krijg je Daphne. Ja. En dan gaat zij het allemaal voor je regelen dat die dinerbon naar je toe komt. Goed?
4: Nou, geweldig. Hartstikke bedankt. Fijne dag.
0: Ja, dankjewel. Jij ook. En veel plezier met het uiteten.
4: Oké. Okay.

John Mayer was dat. Zometeen het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne. En na 2:30 muzikaal bezoek in de studio. Dat is allemaal zometeen na Billy Joel.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bijna 2:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
3: Goedemiddag. De nieuwe woonwijk Laarhoven in Zuid-Laren krijgt een subsidie van €300.000 van de provincie Drenthe. Het plan is om van Laarhoven een groene, toekomstbestendige woonwijk te maken op het achterterrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Dat terrein lag jarenlang braak en was een flink discussiepunt in de gemeente Tienaarlo. In totaal komen er 285 woningen op het terrein. Rapper Ali B. heeft in een hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor onder meer de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme uit Roden. De rechter veroordeelde hem eerder tot 2 jaar cel. Het gerechtshof Amsterdam legt Ali B. nu 3 jaar cel op. Volgens het hof is hij schuldig aan de verkrachting van ten Damme en een andere vrouw op een schrijverskamp. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie tegen de uitspraak. Dat betekent dat de Hoge Raad gaat kijken of het proces goed is verlopen. En de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en Flevoland willen samen elk jaar tot €40 miljoen sparen voor de Lelylijn. De spoorlijn tussen het noorden en de Randstad staat al lang op het verlanglijstje, maar is erg duur. Het project kost naar schatting €14,5 miljard. Volgens speciaal gezant Klaas Knot kan het noorden door te sparen substantieel bijdragen aan de aanleg van de Lelylijn. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Daphne, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe en dat krijg je van Gert Voerman.
4: Vanmiddag schijnt de zon, er zijn ook stapelwolken en plaatselijk gaan die stapelwolken samenklonteren. Blijft op de meeste plaatsen droog. Op een heel enkel plekje kan er een paar spatjes regen vallen. En temperatuur 15 tot 16 graden. En ook vannacht opklaringen en koelt het af tot een graad of 4.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Anouk in de middag.
12: Met

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Madness op Radio Drenthe en Embarrassment. Zometeen heb ik muzikaal bezoek in de studio. Maar eerst eventjes terug naar die prachtige film Dirty Dancing. En dat doen we met Bill Medley en Jennifer Warnes. Ja.

0: Bill Medley was dat. En Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Ja, het is bijna 3:15 op donderdagmiddag. En dat betekent maar één ding.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
0: Ja, dat we naar het laatste showbiz nieuws uit Drenthe gaan. En daarvoor zijn er twee hele gezellige gasten bij mij aangeschoven in de studio. Welkom.
2: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, ik hoor jullie allebei. Fries Wolma en Henny Dolsma. Goedemiddag bij in de studio van RTV Drenthe. Ja, vaker geweest hier.
2: Nou, heel lang geleden eigenlijk.
3: Ja, heel
2: lang. En bij Henny net zo, gaan we net over. Voor mij Henny was 40 jaar geleden of zo.
3: Ja, zoiets.
0: Echt waar?
3: Met mijn zwager Luc Pieters, ja, daar kwamen we hier nog wel eens.
0: Ja, maar dat is echt 40 jaar geleden, Henny.
3: Ja, die maakt Drentstalige liedjes.
0: Ja, ja. En toen samen met hem ben je toen wel eens hier geweest. Ja, ook om te zingen, denk ik.
3: Ja, zeker.
0: Wat leuk. Ja. En Fries, wel eens geweest hier, maar dat is ook een poosje terug.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet meer wat voor gelegenheid. Ik denk mijn zuurverschil.
0: Ja, het zou kunnen natuurlijk. Ja, want daar kennen we jou natuurlijk onder andere van Suver Scheerwol, maar ook van de Javelins.
2: En
0: ook van al jouw liedjes die je solo hebt gemaakt. Vooral Groningse liedjes.
2: Ja.
0: Ja, want ik heb een collega Daphne, die is hier natuurlijk de hele middag bij mij.
2: Die zag ik lopen, ja.
0: Ja, en die zei gelijk...
2: Bekend gezicht.
0: Ja, die kende jij van RTV Noord natuurlijk.
2: Klopt,
0: en toen zei ze gelijk, toen ik zei Fries Wolma komt, toen zei ze... Ja, Fries Wolma, wie kent Fries Wolma niet?
3: Kijk.
0: Dus zelfs bij zo'n jonge generatie ben jij heel bekend.
2: Berucht en beroemd.
0: Ja?
2: Berucht
0: zie je het zo? Zie je het zo, berucht en beroemd?
2: Nee, dat is een geintje natuurlijk. Maar het is wel leuk dat ze je herkennen van je muziek. Die gedraaid wordt op Noord natuurlijk ook heel veel.
0: Ja.
2: In andere radiozenders.
0: Ja. Want je bent echt al heel lang bezig, hè, met de muziek.
2: Ja, ik ben sinds 1962 ben ik bezig. Dus reken maar uit, dat is 64 jaar al.
0: Oh, ongelooflijk.
2: Ja,
0: en voorlopig er nog helemaal niets van?
2: Nee, ik ben elke dag bezig in mijn studiootje nummers schrijven. Ik heb ook heel veel liggen. En af en toe dan komt er dus een liedje voorbij. Dat ding van, hé, dat is misschien wel leuk om samen met Henny weer te doen. Een duet.
0: Ja,
2: want ik ben ook bezig met een nieuw album.
0: Ja.
2: In 2023 een album uitgebracht, Kinder van de Zon. Mm-hmm. Soloalbum.
0: Ja.
2: En daar is ook een liedje op waar Henny ook op meedoet.
0: Kijk, leuk.
2: Dat wil ik eigenlijk nu weer, een album. En één liedje waar Henny ook meedoet.
0: Wat mooi, want Henny, jij komt uit Drenthe.
3: Jazeker.
0: Ja,
3: ja
0: geboren in Getogen.
3: Jazeker.
0: Uit?
3: Ja. Tussen Meppel en Hogeveen, Veningen.
0: Ja, Veningen. Een klein dorpje.
3: Ja,
0: Klein dorpje. En ik las dat jij daar achter de kassa zat.
3: Ja, dat klopt. Een dorpje verderop.
0: Ah, kijk.
3: Ja, ja.
0: En toen dacht jij, hey, ik zie een leuke oproep voor een zangeres die ze zoeken voor een Groningse band.
3: Je bent goed op de hoogte.
0: Ja, ik lees mij goed in.
3: Ja, dat klopt precies.
0: En toen ben je aangenomen.
3: Ja, 79 was dat.
0: En ook, zo in het Groningse terecht gekomen.
3: Ook nooit weer weggegaan.
0: Nee, woon je ook in Groningen?
3: Ja, nu in de stad zelf.
0: Oké.
3: 40 jaar buiten de stad gewoond.
0: Ja.
3: Ja, als je dan muziek wil of iets anders, dan moet je altijd reizen. En dan wordt het net gezellig, moet je terug.
0: Ja.
3: En nu kan ik mijn gang gaan in de stad.
0: Ja.
3: Heerlijk.
2: Op fiets.
3: Op fiets.
2: Op fiets.
0: Ja, alles is op fietsafstand, denk ik, hè? Zo'n beetje.
3: Ja,
0: ja heerlijk. En heel lang ook in de muziek gezeten. Rock and roll, las ik.
3: Ja, daar ben ik mee begonnen.
0: Daar ben je mee begonnen.
3: Ja,
0: en niet mee. Daar ben je niet mee doorgegaan, begrijp ik.
3: Nou ja, het is een beetje. Rock and roll ging naar rock. En de laatste 10 jaar heb ik soul gedaan.
0: Mooi.
3: En met blazers en zo. Dat was echt mijn toptijd.
0: Ja.
3: Zeg maar.
0: En uiteindelijk kleuterjuf geworden.
3: Ja.
0: Ja.
3: Peuterspeelzaal.
0: Wat leuk.
3: Ja, dat was ook heel.
0: Ja, dat is ook een leuke leeftijd, hè?
3: Hele mooie tijd.
0: Ja, ik snap het. En dus wel altijd actief gebleven in de muziek.
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat bleef trekken?
3: Ja, joh, als je daar één keer mee vergroeid bent, dan moet je mee door.
0: Snap ik. Ja.
3: En dat is altijd heerlijk.
0: Ja.
3: En ook met collega's die dan af en toe.
0: Ja.
3: Ik doe nou leuke projectjes.
0: Ja.
3: En dat vind ik alleen maar leuk.
0: Gezellig. En dus met Fries onder andere neem je liedjes ook op. Jullie hebben nu een nieuw nummer uit. Mijn Gronings is natuurlijk geen Gronings, want ik ben een Drentse. Maar ik ga het proberen. Aanreizen. Ja, dat is mooi. Ik vind dat mooi.
2: Ja. Ik weet ook wat het betekent.
0: Nou, ik heb eventjes gezocht, hè, want Google en zo weet alles.
2: Ja.
0: En toen dacht ik in eerste instantie, ik ging logisch nadenken, zal iets met reizen te maken hebben.
2: Dat klopt.
0: Maar ik las ook dat het in een bepaald Gronings dialect betekent dat het iets geweldigs is.
2: Nou, oh? Ja, ja. Dat zou ook kunnen. Het heeft een dubbele betekenis. Maar in dit geval betekent het gewoon op reis.
0: Op reis?
2: Ja.
0: En gaat het nummer daar dan ook
2: over? Daar gaat het nummer over, want het zegt alles al aan reizen. En het nummer, dat had ik op een gegeven moment liggen. Ik denk, nou, het is weer iets voor ons beiden om dat te doen. Een mooi duet van te maken.
0: Ja.
2: En het gaat over dat we gewoon naar een warm land gaan met vliegtuig. He, de kou van Nederland opvluchten. En naar strand en zee. En daar gaat het lied eigenlijk over. Het is dus een zomerliedje.
0: Ja, en hoe wist jij nou, dit is het nummer dat ik met Henny op wil nemen?
2: Nou, het is een beetje een lang verhaal eigenlijk. Daar maak ik een heel kort verhaal van. Mm-hmm. Ik neem heel veel ideeën op. En dat doe ik nog steeds heel apart. Is dat, je kunt tegenwoordig met de telefoon ook opnemen, ideeën. Dat doe ik met cassettebandjes.
0: Oh, dat spreek je in?
2: Ja, ik heb in mijn studio een oude cassetterecordertje staan.
0: Oh, mooi.
2: Dus ik een cassettebandje in. En als ik dan geef wat aan pingelen ben en ik heb een idee, dan druk ik dat ding in en neem ik dat op.
0: Ja.
2: Dus ik heb zo'n stapel cassettebandjes en alleen maar ideeën. En dan, op een gegeven moment dan pak ik wel zo'n bandje en dan ga ik er afluisteren. En dan kom ik dingen tegen, denk ik, hé, hey, dat is wel een liedje om een tweede stem bij te doen. En zo kwam ik ook op dit liedje uit. Dan is het nog niet compleet, maar dan maak ik het gewoon verder af.
0: Ja.
2: En zo is dat ontstaan.
0: En toen dacht jij meteen aan Henny.
2: Ja, nieuw album ben ik bezig en dan wil ik ook weer een duet op met Henny meezingt. Mm-hmm. En zo is dat ontstaan.
0: En Henny, jij dacht meteen, ja, ga ik doen.
3: Ja, zeker. Ik hou van zulke dingen. Want het was weer een uitdaging. Gronings.
0: Ja.
3: Dat moest ik wel een beetje leren van Fries natuurlijk. Nee. Ik kan geen dialect Gronings.
0: Nee, nou ja, ik zou dat ook heel lastig vinden, denk ik. Als je het niet gewend bent, dan ineens moet je dat dan gaan zingen. Ja. Heeft dat nog wat moeilijkheden opgeleverd?
2: Nee hoor, totaal niet.
3: Ik heb wel een beetje talenknobbeltje.
2: Ja, nee, ze heeft het heel goed gedaan. Ze heeft die tekst gekregen, thuis geoefend. Ondanks dat ze een Drentie is, heeft ze het toch heel goed gedaan.
0: Drentie, altijd Drentie. De I achter, hè?
2: Ja. Ja.
0: Ik heb een Groningse man, dus die doet dat ook. Je bent een Drentie, inderdaad.
3: Ja, ja, ja. Ja,
0: heel herkenbaar. Komen er dan nog meer liedjes van jullie samen? Want dit is ook niet het eerste liedje, want we hadden het er net al even over. En toen zeiden jullie, ja, we hebben één liedje gehad van ons samen. Dat was ook een dikke hit.
2: Ja, daar begon het mee. Dat was in 2019. En toen hoorde ik dus een nummer van Lady Gaga en Bradley Cooper.
0: Ja.
2: Van de geweldige muziekfilm A Star is Born. Ja. Echt prachtige liedjes. En die viel mij heel erg op.
0: Shallow heb je het
2: Shallow,
0: over.
2: Ja, precies. Shallow. En dat was ook een dikke hit natuurlijk. En ik denk, goh, wat is dat mooi liedje. Daar ben ik mee aan de gang gegaan. Ik heb vertaald. En dat is geworden Wie Sings Surf the Light.
0: Ja.
2: En toen heb ik Henny gevraagd. Want Henny kan heel hoog zingen. En Lady Gaga, die zingt ook heel hoog.
0: Ja, klopt.
2: En kan de een kan het wel en de ander kan het niet.
0: Dat is knap als je het kan, Henny.
2: Maar Henny wel. Ja. En dat is ook een geweldig mooi nummer geworden. En die is heel veel gedraaid.
0: Ja.
3: Ik was ook helemaal gek van die film, dus ik was er echt gelijk mee eens.
0: Ja. En dan heb je er gelijk al wat mee, hè?
3: Ja.
0: Ja, prachtig. Nou, we gaan hem luisteren. Jullie nieuwe, ik kan het nog steeds niet Fries. Aanreizen.
2: Aanreizen.
0: Hij is echt aan. Aanreizen.
2: Beetje plat.
0: Beetje plat, inderdaad. En dank dat jullie naar de studio wilden komen. Hartstikke gezellig.
2: Ja.
0: En nou, dit is hem. Gaat-ie.
3: Ja,

Maurice Wolmer en Nanny Dolsma met Aanreizen. En het was de allereerste keer dat hij überhaupt gedraaid werd. Want vandaag is hij dus ook officieel voor het eerst uit.

0: kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
5: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar.

0: punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
1: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met Dimitris Kops.

en van harte welkom bij Studio Steenberg hier op Radio Drenthe. René Steenberg is er vandaag en morgen niet. Vandaar ik hier zo. Mijn naam is Dimitris Kops. Aangenaam. Wel de gebruikelijke ingrediënten vandaag in Studio Steenberg. Het programma zit ramvol vanmiddag. We hebben zometeen de jukebox met daarin twee platen van een artiest die zijn naam heeft laten veranderen. En niet alleen zijn artiestennaam, nee, hij heeft ook zijn paspoortnaam laten veranderen. Ik weet zeker dat je hem kent en over wie het gaat hoor je zometeen. En vanmiddag weer jouw kans natuurlijk op het Radio Drenthe prijzenpakket. Je maakt kans op twee dinerchecks ter waarde van 100 euro te besteden bij een heerlijk eethuis in Zuid-Laren. Hoe je dat kunt winnen vertel ik je later. En dit uur zoals elke middag tussen 3 en 4. Hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin je met je fietsdynamo meer licht had dan de straatverlichting.

En deze van Supertramp. Breakfast in America komt eraan. Lekker. Dit en veel meer 60s en 70s. Tot aan 4 uur hier op Radio Drenthe.

0: kwart over drie. Het is hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Ja, op deze dag in 1968 nemen de Cats in de Bovema-studio in Heemstede de nieuwe single op. Times Were When. En dat klinkt zo. Times Were When. Op deze plaat Times Where When is niemand minder dan Piet Veerman voor het eerst te horen als leadzanger. Daarvoor was Kees Veerman dat altijd. En de single bereikt de tweede plaats in de top 40. Ook vandaag in 1968 treedt Aretha Franklin op in Parijs. Het concert wordt opgenomen en later uitgebracht op LP. En die LP heet dan Aretha in... Ja, Paris. Berlin is dan een beetje raar natuurlijk, maar het is Aretha in Paris. Jerry Wexler, de platenbaas van Atlantic Records, die schaamt zich diep voor deze LP. Hij vindt de band namelijk ver onder de maat en hij zegt dat het lang niet zo sprankelend klinkt als in de studio. Nou, oordeel zelf eventjes.

het publiek is het blijkbaar niet eens met deze platenbaas. Want Aretha in Paris weet in de Amerikaanse albumlijst tot een keurige 13e plaats te komen. En dan de Rolling Stones. De Rolling Stones brengen op deze dag in 1972 in Amerika hun dubbelalbum Excel on Main Street uit. Europa moet nog een week wachten op die plaat. Maar nu, bijna 55 jaar later, wordt de plaat door veel critici nog gezien als een van de beste albums van de Stones ooit. En dit is een van de hits die erop staat.

Peace on Earth komt tot plaats nummer 5 in de Nederlandse top 40. En op deze dag in 1977 wordt in Londen de finale gehouden van het Eurovisie Songfestival. Marie en Miriam wint voor Frankrijk en dat doet ze met dit nummer.

de winnaar dus van het Eurovisie Songfestival in 1977. Nederland doet trouwens ook mee. En we doen mee met Hedy Lester. Dat is niet de Lester uit GTA 5 voor de wat jonge luisteraars. Nee, Hedy Lester die doet mee met het nummer...

plaat hoor, al zeg ik het zelf. En Hedy Lester wordt met deze plaat 12e op het Eurovisie Songfestival van 1977. En dan pak ik er even een top 40 bij. Ja, niet zomaar een top 40. Ik pak er een top 40 bij van 7 mei. Ik heb hem hier voor me, het gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40 van 7 mei 1967. Daarin de Bee Gees, de Spicks en de Specks en ook Sandy Shaw, Puppet on a String. Nou, die hoor je zo meteen allebei op Radio Drenthe achter elkaar na de Monkees. A Little Bit Me, A Little Bit You uit de top 40 van 7 mei 1967.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja. Ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Goedemiddag, het is 3:58. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Een 32-jarige oud-politieagent uit Emmen is maandag aangehouden. Ze wordt verdacht van omkoping, schending van haar ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldt het Openbaar Ministerie. En de nieuwe woonwijk Laarhoven in Zuid-Laren krijgt een subsidie van €300.000 van de provincie Drenthe. De woonwijk wordt gebouwd op het achterterrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve en moet een groene toekomstige woonwijk worden. En dan rapper Ali B. Hij heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor onder meer de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme uit Rode. De rechter veroordeelde Ali B. eerder tot 2 jaar cel en het gerechtshof in Amsterdam legt B. nu 3 jaar cel op. Tot zover de hoofdpunten. Meer vind je natuurlijk op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En dan gaan we naar het weer met Gert Voerman.
6: Vanmiddag schijnt de zon, er zijn ook stapelwolken. En plaatselijk gaan die stapelwolken samenklonteren. Blijft op de meeste plaatsen droog. Op een heel enkel plekje kan er een paar spatjes regen vallen. En temperatuur 15 tot 16 graden. En ook vannacht opklaringen en koelt het af tot een graad of 4.
5: Hartstikke goed. Zometeen op Radio Drenthe. Nog een half uur lang 60s en 70s hits. Met onder andere Fleetwood Mac, Golden Earrings en Supertramp onderweg.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: je moet er even voor vliegen, maar dan heb je het wel hoor. Breakfast in America. Je hoorde Supertramp hier op Radio Drenthe met onderweg Queen.
1: Radio Drenthe. Nederpop. Met Wim Boer.
0: Ja, het is 4:15. En de hele week krijg je op dit tijdstip in Studio Steenbergen verwijzingen naar ons nederpopuurtje. Elke ochtend tussen 9 en 10 hoor je namelijk bij Wim Boer de beste nederpopmuziek. Het is morgen gewoon weer luisteren vanaf 9 uur dus. En voor nu gaan we terug naar 1970. De George Baker selectie was namelijk net doorgebroken met hun wereldhit Little Green Bag. Ja, en daar moest een opvolger voor komen. Het is niet makkelijk als je gewoon wereldwijd bovenaan in de hitparades staat. Nou, die opvolger van Little Green Bag, die kwam er. Dat is deze plaat, Dear Anne. De tweede hit dus van George Baker Selection.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Heb jij enig idee welke datum het is vandaag? Het is 7 mei. Ja, op deze dag in 1968 verandert een Reginald White zijn naam. En zijn nieuwe naam wordt... Tromgeroffel... Elton John. Ja, Elton is dan al muzikant en hij zoekt een geschikte artiestennaam. Hij komt uit bij Elton John, wat een combinatie is tussen Elton, vernoemd naar een saxofonist, namelijk Elton Dean, en John, vernoemd naar blueszanger Long John Baldry. Iets later heeft Elton John ook zijn paspoort laten aanpassen. Dus mocht je hem nog een keer tegenkomen in het vliegtuig, dan kan je hem even vragen zijn paspoort te tonen. Daar staat dus echt Elton John in. Maar dat stond er dus bij zijn geboorte niet. Goed, twee hits van Elton John achter elkaar nu bij Radio Drenthe in de Jukebox. We hebben er een kwartje in gegooid. Zometeen hoor je Don't Let the Sun Go Down on Me. En eerst Rocket Man.

Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Mmm, ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Zonnetevel. Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
5: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons. Spaar

0: Er punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: Europakinderhulp.nl.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen.
2: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag. Dit is Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. Ik ben me net de tandjes geschrokken.
2: Oh, ja, och, ik zag het gebeuren. Oh. Ja, vertel.
1: Ik heb sinds kort zo'n camera bij mij thuis.
2: Ja, en dat is heel handig.
1: Eigenlijk moet je het helemaal niet doen. Want je zit er eigenlijk... Bij alles wat er gebeurt, krijg je een melding.
2: Oh god.
1: En ik heb het je laten zien, hè?
2: Ja.
1: Nou, en wat leek het op?
2: Nou, het leek wel echt op flinke zwarte rook... die daar ergens bij een schuurtje aan het woekeren was. Ja.
1: Ja, dus ik gelijk mijn vriendin gebeld. Ben je thuis? Nee, ik ben niet thuis. Ik ben in de stad. Ja, waarom ben je niet thuis?
2: Ja, dat was echt gestrest. Ik denk, nou...
1: Ik heb de buurman gebeld. Nou, ben je thuis? Ben je thuis? Nee, ik ben niet thuis. Oh. En wat bleek nou? Ik heb even... Goed onderzoek gedaan, maar het zijn een soort insecten of zo die voor de camera voorbij vliegen met z'n allen. En daardoor lijkt het echt net alsof mijn hele schuur in de lichte laai is.
2: Ja, klopt. Ja,
1: maar er is helemaal niks aan,
2: Nee,
1: allemaal.
2: Want op een gegeven moment pak jij die live beelden erbij en zeg je, oh wacht, is het vuur alweer uit? Of wat, er is helemaal niks aan de hand hier.
1: Ja, bizar, hè? Ja. Ja, die foto ziet er echt uit alsof de boel in de hens stond. Maar gelukkig niet. En de wijkapp gelijk maar eventjes ingeschakeld.
2: Oh. Ah, nou, kunnen we nu weer...
1: Ja, we kunnen door, hoor.
2: Oké.
1: Ja. Hey, ander nieuws, Daphne. Schokkend bericht vind ik het zelf van de chipsindustrie.
2: Oh, nou, dat ga ik even goed opletten.
1: Want de Nibbit rings die worden uit het assortiment gehaald.
2: Ja, ik moet wel toegeven, dat heb ik echt al jaren niet meer gekocht of gegeten. Nee, is dat iets wat jij met regelmaat in je mandje doet?
1: Nou, die buurman of die vriend eigenlijk, die bij mij ook toevallig om de hoek woont, die komt nog wel eens bij ons. En die neemt dan altijd zijn eigen chips mee. En dat is dan die hele gore hamkaasrommel. Als hij zijn chips meeneemt, dan koop ik altijd die Nibbit. Want ik hou niet van chips verder.
2: Nee.
1: Maar ik koop het nog wel eens, ja. En die gaan eruit. Ja, de fabrikant Cheetos die gaat stoppen met het maken van die chips. Het zijn die chips dingetjes die kinderen om hun vingers doen.
2: En nou, daar ook moet ik meteen aan denken. Ja.
1: Nou, dat gaat dus stoppen, helaas.
2: Ja, helaas. Nou, ik vond vooral het op mijn vingers doen als ringen, vond ik vooral leuk. Ik vond ze niet per se heel lekker of zo.
1: Nee?
2: Nee. Nee, het was vooral dat je er een beetje mee kon spelen eigenlijk. Maar ja, spelen met je eten.
1: Het houdt op.
2: Ja.
1: Het stopt. Je kan nu nog de zakken inslaan.
2: Nou, dat ga jij doen dus. Ja,
1: dat denk ik wel ook. Jij had nog een ander bericht gevonden, Daphne.
2: Ja, dat is een mooi bericht uit Duitsland. Een Duitse vakantieganger die krijgt een schadevergoeding... omdat hij geen lichtstoel kon vinden bij het zwembad... in zijn vakantieoord op Kos.
1: Ah!
2: Ja, want in 2024 was hij daar op vakantie... maar elke dag waren alle bedden bezet door handdoekleggers. Dus het waren van die mensen die dan midden in de nacht... een plekje gingen claimen alvast, voor in de ochtend. Nou ja, de rechter die vindt dat de man €900 aan schadevergoeding moet krijgen... omdat de reisorganisator niet de goede service leverde die verwacht mocht worden.
1: Zo, lekker.
2: Ja, maar dan denk ik ook van, waarom zijn er dan niet genoeg van die lichtbedden? Dat is toch raar? Als je dan elke nacht zo'n strijd om een plekje moet voeren. Ja, ja. Dan dat is toch geen goed teken dan?
1: Nee, het is te klein dan, hè?
2: Ja, lijkt mij ook.
1: Ja.
2: Nou ja, goed. Ja, het is ook wel wat dat je niet een fatsoenlijke lichtstoel hebt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het zwembad zelf.
3: Weet je, als je vroeger ging zwemmen in het zwembad... had je binnenbad en een buitenbad. Huh? Soms kon je zwemmend van het binnenbad naar het buitenbad. Maar dan moest je door de koelcel flappen. En die waren goor en nat. En die zaten onder de mayonaise. Want mensen kochten buiten puntzak friet, liepen ze door die flappen, heel die flappen goor. Het waren gore flappen, dus iedereen dook onder die flappen door. En dan wilde ik ook onder die flappen doorduiken. En ik dacht, dat kan ik ook. Want ik had James Bond films gekeken. En James Bond, man, die dook 300 meter diep. En dan had hij brunch. met een fotomodel. En dan kocht hij wat Playmobil. En dan kwam hij weer boven. En ik dacht, nou, dan kan ik het zeker. En dan dook ik onder water om die flappen door te gaan. En het moment dat ik onder water was, dacht ik... Oh nee, ik heb de longen van de parkiet. Ik kan dit helemaal niet. Ik moet naar boven. Maar niet met de flappen. Alsjeblieft, niet met de flappen. Ja, altijd bij de flappen. Altijd. Waarom? Het enige wat nog erger was dan met mijn gezicht, met mijn vatje bij de flappen, was als ik boven kwam en ik zat tussen de flappen en de rug van een Turkse vader. Zo'n haarmuur. Die man stond daar altijd. Wat deed die man daar? Was kennelijk een baan of zo. Kon je op solliciteren? Hé, Hakan, heb je al een nieuwe baan? Ja, ja, ik ben vader bij de flappen. Echt waar? Wat heb je daarvoor nodig? Bandmeesterdiploma of zo? Nee, nee, een beetje mayonaise. Doe je over je rug zo naar beneden, zo langs de flappen. Vieze flappen, als een klein jongetje naar boven komt, geef je elleboogstoot. Hé, jongen, bam!

0: Jacques.
1: Met Harm Dijkstra.
2: Ja, Harm is op Jacques vandaag. Harm, waar ben jij?
3: Ik sta bij Nassau. Bij Vincent van Gogh. Bij de school hier in Assen. En daar is een klein beetje, dat loopt de spanning op, Dimitris. Want dat begon met de examens. Ja, niet alleen hier trouwens, maar op heel veel plekken gebeurt dat. En iemand die door in directe vorm met te maken heeft, is de conciërge. Joost, je hebt alleen Miel Drak aan, hè, als voorbereiding.
4: Het belangrijkste is gebeurd, ja. Tafels en stoelen staan.
3: Ja.
4: En nu kunnen ze aan de gang.
3: Hoeveel tafels en stoelen mee klaarzet?
4: 110.
3: 110?
4: Ja.
3: En dat is allemaal in één ruimte?
4: In één ruimte, ja. Is dat allemaal niet keurig, netjes, rijtjes, gescheiden. Dus ja, prachtig.
3: Niet te dicht op elkaar zo afkicken kunnen en zo?
4: Nee, niet zo spieken, hè. Dat houden we niet van.
3: Alice, je hebt al een deel examen gehad, hè?
5: Ja, zeker. We hebben de praktijkexamen al afgenomen, dus morgen is onze laatste dag.
3: Wanneer af voor het examen morgen?
5: Het is verdeeld in 4 onderdelen. Maar we moeten morgen ergens nog een kookexamen afnemen. Er moet nog iets met multimedia gedaan worden. En er moet nog iets gedaan worden met presenteren, promoten, verkopen. Dus van alles wat, ja.
3: Spannend,
5: ja.
3: Of niet?
5: Ja, dat was het zeker.
3: Voor wie is dat nou spannendste? Voor jullie of voor de leerling?
5: Nou, ik denk ook voor ons. Ja, absoluut. Het is gewoon voorbereiden en dat je denkt van nou moet het lopen. Weet je, het mag niks fout gaan. Nee. En alles moet op computer en het moet allemaal weer overgezet worden. Je mag niks verliezen aan bestanden natuurlijk.
3: Nee.
5: Dus ik denk meestal is het net zo spannend voor ons als voor de leerling. Maar goed, zij moeten het maken. Dus,
3: En dat is veel stress. Josje, je ook lerares hier?
6: Ja, klopt.
3: Wat geef jij voor vakken?
6: Ik geef Nederlands aan de examenklasse.
3: Oeh.
6: Ja. Ja, heel veel stress.
3: Is er morgen al een Nederlands examen of niet?
6: Maandag is Nederlands. Oeh. Ja, voor T en dan voor kader is het woensdag volgens mij. Ja.
3: Spannend. Ik vind Nederlands al iets voor vak, daar kun je ook moeilijk op leren.
6: Nou, dat is het ook. Dat doen leerlingen vaak ook niet. Die denken dan, ach, Nederlands, dat kan ik wel. Dat is ook het ondergeschoven kindje, zeg maar. Maar goed, dat valt altijd wel tegen. Dus ik druk ze altijd wel op het hart om veel te oefenen met oefenexamens. Maar of ze dat ook gaan doen, dat is de vraag natuurlijk.
3: Nou, waren jullie ook sterren in het, in het opvangen van stress, hè? We zijn er al eens eerder West. Daar hebben jullie toch leuke middelen voor?
6: Ja, ik heb een aantal hele creatieve collega's. Dat ben
3: de
6: ik.
3: Chillpil?
6: De chillpil, ja, die hebben ze gehaakt. Dus hartstikke leuk. Iedere leerling heeft een chillpil gekregen.
3: Ja, dat is geen illegaal medicijn of zo, of een drugs, maar dat is gewoon van wol of zo.
6: Ja, eerst hadden we dat erin gestopt. Nee hoor. Maar dat is gewoon van wol. Gewoon van wol gehaakt. Heel leuk, allemaal kleurtjes.
3: Maar wat is de werking? Hoe werkt dat dan?
6: Nou, het idee was zeg maar dat je dus als je die chillpil vast hebt in je hand en als je die daarna kijkt, ja, ik weet niet of ik het nou goed zeg, maar dan word je rustig, zeg maar. Een soort stress iets. Je kan er ook mee gooien, je kan hem ook uit elkaar halen.
3: En maak je die dingen hier zelf op school?
5: Dat, collega's hebben ze gemaakt.
3: Collega's
5: en collega's van dienstbureau heb ik begrepen. Dus ik heb zelf niet gehaakt. Ja, ik was begonnen, maar ik was wat aan de late kant.
3: Oh ja. Oh.
5: Dus dus mijn chillpil hebben ze niet gekregen. Maar er zijn volgens mij 180 chillpillen ongeveer gehaakt. Dus gewoon als hart onder de riem.
3: Ja, ik kan me daar wel bij voorstellen. En ik weet van mezelf ook nog wel eerder. Er waren kinderen bij die normaal prima presteren. Maar die helemaal dicht slugen van de stress en van de spanningen. Ja, dan moet je dan toch wel weer een lessen prikken.
5: Ja, ja. Dus dat merk je ook wel bij de praktijkexamens die ik dan heb gehad. Weet je, dan je ziet wel als een leerling niet meer op gang komt. Dan ga je er toch even heen om eventjes. Nou, wat is er aan de hand? Kan ik je helpen? Zonder wat voor te zeggen natuurlijk. Maar dat ze wel het examen af kunnen ronden. Ja. Dus dat is wel belangrijk.
3: En hoe lang duurt het nou voordat jij al die stoelen en tafels weer opruimen moet, Jos?
4: Als de examens klaar zijn.
3: Ja, maar hoe lang duurt dat?
4: Een week of twee volgens mij.
3: Oh ja. Dus in die dagen dan is het allemaal afgelopen. En dan een poosje wachten op de uitslag.
5: Ja, half juni. Precies de datum heb ik niet paraat. Maar half juni is dan de uitslagdag. Dan komen direct daarna eventuele herkansingen. En dan begin juli is de diplomering.
3: En dan, king of the,
5: dan hopen we dat iedereen er is.
3: Of die chillpil nog open hebt. Ja, en allemaal, dan zie je allemaal weer vlaggen met boeken en tassen eraan.
5: Ja, precies. Ja. Dat is een mooie tijd. Ja,
3: jongens, ik wens heel veel succes met het examen.
4: Hè? Ja, goed. We gaan ervoor.
3: En we zien wel of het lukt is. Of de chillpil nog effect aan hebt.
4: Dat moet jaarlijks terugkomen. Dus ik wens de collega's al succes.
3: Lijkt me hartstikke een goed idee. Succes met examens. Dat geldt voor alle studenten en alle leerkrachten.

0: Goedemiddag, het is exact 4:30. Het is tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
1: Goedemiddag. Een 32-jarige oud-politieagente uit Emmen is aangehouden afgelopen maandag. Ze wordt verdacht van omkoping, schending van haar ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook zou zij zich samen met een ander hebben laten omkopen. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak en het OM sluit meer aanhoudingen niet uit. De politie heeft een 43-jarige man uit Meppel aangehouden omdat hij wordt verdacht van het bezit van en de handel in verdovende middelen. Tijdens het doorzoeken van zijn huis is naast de drugs ook contant geld gevonden. De politie zegt niet om hoeveel drugs en geld het gaat. De verdachte zit vast en wordt verhoord. En de nieuwe woonwijk Laarhoven in Zuid-Laren krijgt een subsidie van 300.000 euro van de provincie Drenthe. Het plan is om van Laarhoven een groene, toekomstbestendige woonwijk te maken op het achterterrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Dat terrein lag jarenlang braak en was een flink discussiepunt in de gemeente Tynaarlo. In totaal komen er 285 woningen op het terrein. Meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
2: Vanmiddag schijnt de zon, er zijn ook stapelwolken. En plaatselijk gaan die stapelwolken samenklonteren. Blijft op de meeste plaatsen droog. Op een heel enkel plekje kan er een paar spatjes regen vallen. En temperatuur 15 tot 16 graden. En ook vannacht opklaringen en koelt het af tot een graad of 4.
0: Dankjewel. Zometeen op Radio Drenthe. Jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Met daarin een dinercheck te waarde van 100 euro... voor een heerlijk restaurant in Zuid-Laren. En muziek onderweg van de Beach Boys en Foreigner komt er ook aan.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: Europakinderhulp.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Studio Steenbergen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: uit eten.
1: Met Radio Drenthe.
2: Ja, lijkt het je wat? Uit eten met Radio Drenthe. We zitten allemaal aan een grote tafel. De directeur is erbij. De vrouw achter de balie is erbij. Daphne is erbij. Oh nee, dat is niet het idee, hè? Nee. Je krijgt het
3: dankzij... Jammer, ik had ook wel...
2: Met het hele bedrijf.
3: Ja, leuk.
2: Dat lijkt me ook wel leuk, ja. Misschien met de kerstdagen, hè?
3: Oeh, goeie.
2: Het gaat nu voor de luisteraar.
3: Oh, okay.
2: En als je zit te luisteren, dan kan jij winnen een dinerbon. Of eigenlijk twee. Je kan twee dinerbonnen winnen. Het waarde van €50 per stuk. Dat maakt samen...
3: €100.
2: Kijk eens.
3: Geslaagd.
2: Dus als je zoiets hebt van, nou, ik zou wel lekker uit eten willen... voor €100 met z'n tweetjes... dan kan dat in een heerlijk restaurant in Zuid-Laren. Ja, want daar sturen we je naartoe. We hebben een mooi spel.
3: Ja.
2: We spelen namelijk het spel... Welk culinair hoogstandje koken Anouk en Marita?
3: Ja, en dan is het vooral Marita die alle juiste termen weet. Anouk, die heeft er toch niet zoveel verstand van.
2: Anouk staat er maar wat bij.
3: Nou, nee, die is heel hard aan het werk. Maar die kent de termen niet zo goed.
2: Oh, nee. Zo. Oké. Nou, we gaan er naar luisteren. En de bedoeling is dat je dus achterhaalt wat zij hier aan het doen zijn.
3: Ja.
2: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd wat Anouk en Marita hier aan het doen zijn.
4: Oh, ik heb deze knoflook even gekneusd.
5: Hoe noem je mij? Een kneus? Marie?
4: Nee, ik heb de knoflook gekneusd.
2: De knoflook gekneusd.
3: Ja, wat betekent dat?
2: Oké. Als je het denkt te weten, mag je nu bellen of appen... met de studio van Radio Drenthe op 0592-33-11-88. Bellen of appen met dat welbekende telefoonnummer 0592-33-11-88. De knoflook gekneusd.
3: Ja.
2: Wat gaat dat nou zijn?
3: Ja, ik heb een vermoeden.
2: Als je het denkt te weten, bel of app maar eventjes. En dan, wie weet, is hij voor jou de prachtige dinercheck... te waarde van €100. Kan je toch een lekker gerecht van halen, hoor. Hey.
3: Nou, dat moet lukken.
2: Laat maar weten. 0592 33 11 88.

0: Lekker uit eten.
1: Met Radio Drenthe.
2: We hebben contact met Frits Teuben uit Dalen.
3: Ja, dat klopt helemaal.
2: Ik had vroeger een jongen in de klas zitten, die kwam ook uit Dalen. En dat kon je ook een beetje horen, want dan praten ze een beetje zo, hè? Ik probeer het na te doen, maar ik kan het niet.
3: Dat valt mee, hoor.
2: Nee? Oh, dat valt mee?
3: Ja, dat valt mee.
2: Oh, dan praatte hij zo.
3: Wel het mooiste dorp van Drenthe.
2: Ja, en hij was er trots op, want hij had er ook gewerkt bij toch wel de grootste trekpleister uit Dalen.
3: Ja.
2: De Hutteheugde, hè?
3: De Hutteheugde, ja. Ja, dat klopt.
2: Zoals Gerard Joling ooit een keer zei, de Huttekuttevreugde, hè?
3: Ja.
4: Oh.
3: Die heb ik daar nog meegemaakt.
2: Joling?
3: Ja.
2: Oh, wat een blindlegger.
3: Toen was ik er aan het werk en toen waren Gerard Joling en Gordon, die waren daar voor een programma.
2: Serieus?
3: Ja, serieus.
2: Godverdikke, wat leuk. Nou, dat heb je kapot gelachen natuurlijk in die tijd.
3: Ja, echt wel.
2: Zonder dat ze niet meer bij elkaar zijn, hè?
3: Ja, maar dat, overal komt een einde aan, hè?
2: Ja. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken.
3: Ja.
2: Maar wat hadden ze een lol. En wat een topaflevering is dat toch. Geer en Goor in de Hutteheugde. Daphne, kijk maar aan van...
4: Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Maar ik zal
2: Gerard Joling en Gordon.
4: Ja, dat ken ik wel. Geer en Goor, ja.
2: Op de Hutteheugde.
4: Ja, dat ken ik niet.
2: Dat op een gegeven moment Gerard Joling op die kei zit... voor de ingang bij de Hutteheugde.
3: Ja.
2: En dat hij zo moet lachen om een grapje van Gordon... die echt nergens over gaat. Zo'n pies- en pisgrapje.
4: Ja.
2: En dat Joling, zijn longen kwamen bijna uit zijn mond.
4: Nee, ik ga het even opzoeken zometeen.
2: De liefhebbers staan nog wel op YouTube.
3: Ja hoor, die staan er wel genoeg.
2: En sta jij ook in de uitzending, Frits?
3: Wat zei je?
2: Ben jij ook aan het werk in die uitzending?
3: Ik ben ook aan het werk in die uitzending,
2: nee, joh! Wat deed je dan?
3: Hoe zeg je dat?
2: Nou, wat deed je voor werk daar?
3: Ik was kok.
2: Kok?
3: Ja.
2: Maakte jij die pannenkoek voor Joling?
3: Ja.
2: Nee, joh.
3: Ja, joh.
2: Nee. Hij wou dus een heel dunnetje natuurlijk, zei hij.
3: Echt een hele mooie tijd was dat, hoor.
2: Ach, ja, dat wil ik wel geloven. Fantastisch, Frits.
3: Ja, schitterend.
2: Ach, wat leuk. Nou, ik ga hem vanavond weer kijken, die aflevering op YouTube.
3: Nou, doe dat.
2: Ja.
4: Zeg maar, jouw dag weer gemaakt.
2: Ja, zo is dat. We hebben iets leuks hier bij Radio Drenthe, Frits.
3: Ja.
2: We spelen namelijk het spel Welk culinair hoogstandje koken Anouk en Marita.
3: Ja.
2: Ja, die hoor je regelmatig voorbij komen. Anouk en Marita hier op de radio in Anouk in de middag. En ze zijn aan het koken. Ja, de vraag is, wat zijn ze toch aan het doen? Luister nog eventjes.
5: Oh, ik heb deze knoflook even gekneusd. Hoe noem je mij? Een kneus? Marie?
4: Nee, ik heb de knoflook gekneusd.
3: Ja.
2: Wat zijn ze aan het doen, Frits?
3: Ja, wat is dat nou, hè?
2: Ja.
3: Dat is een knoflooktintje even een beetje plat slaan, dat ze wat meer smaak afgeven.
2: Ja, dat de aroma's vrijkomen, ja?
3: Juist.
2: Zo. Juist. Nou, zet je schrap. Jij krijgt 2 dinerbonnen te waarde van €50 per stuk. Dat maakt samen...
4: €100.
2: €100. En daarmee mag je uit eten in Zuid-Laren.
3: Dat is hartstikke mooi.
2: Hartstikke fijn. Dat gaan we allemaal in orde maken, Frits. En ik wens jou een fijne avond in Dalen.
3: Ja, dankjewel.
2: Hartstikke goed. Okay. Fijne dag, hè?
3: Jawel.
2: Hoi.
3: Bye.
2: Dit is Radio Drenthe. Met Adele.

0: opstoel nodig? Mobifit.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oeverterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië.

0: Het weer vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe!
7: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
8: Woehoe!
7: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
11: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Ja, het laatste uur alweer van Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, want René die is er vandaag en morgen niet. Vandaar ik hier zo. Het is 9 minuten over 5. Daphne in de studio.
2: Ja, goedemiddag.
1: Zit al, goedenavond. De hele middag zit je al bovenop het nieuws.
2: Zeker.
1: Wat is jou opgevallen?
2: Nou, dat een oud-politieagent uit Emmen, ze is 32 jaar en die is aangehouden omdat ze verdacht wordt van omkoping, schending van haar ambtsgeheim en computervredebreuk.
1: Zo.
2: Ja, dat werd gemeld door het Openbaar Ministerie. Ook zou zij zich samen met een andere politieagent hebben laten omkopen. Nou, de zaak wordt nog onderzocht door de Rijksrecherche en het OM sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
1: Oeh.
2: Dus ja, dat is gewoon voer voor een televisieserie haast.
1: Als je nog een programma-idee hebt, dan ga je het pitchen, denk ik. Maar dat is maandag en is aangehouden en vandaag is het naar buiten gebracht.
2: Ja. Ja, precies.
1: Oké. Okay.
2: Nou ja, en er woedt nu een grote brand in Almere bij een datacenter. En daar wordt ook verzekeraar Unive uit Assen doorgeraakt.
1: Oh, die hebben daar de spulletjes staan.
2: Ja, want een van de IT-leveranciers van de verzekeraar heeft haar infrastructuur daar ondergebracht. En dat betekent dat de systemen waarmee verzekeringen worden afgesloten of gewijzigd en waarmee schade kan worden gemeld nu niet beschikbaar zijn. En de website en de app zijn ook minder goed bereikbaar.
1: Oeh, oké. Ja. We blijven het in de gaten houden. En we horen jou zo meteen om 5:30 met een nieuw bulletin, hè?
2: Yes, zeker.
1: Stikt er goed. Dit is Radio Drenthe. The Little River Band komt eraan hier.

0: The Little River Band op Radio Drenthe. En help is on its way. Zo, 12 minuten voor 5:30. Iedere doordeweekse dag blikken we tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de dag hier op Radio Drenthe. Na de Tweede Wereldoorlog werden mensen die samenwerkten met de Duitsers vaak opgevangen in zogenoemde interneringskampen. Kamp Westerbork werd na de oorlog een van de grootste van het land. Nieuw opgedoken getuigenissen laten een gewelddadig beeld zien van de eerste maanden na de oorlog in deze kampen. Zo ook in Westerbork, blijkt uit onderzoek van de NIOD. Guido Abuis van het herinneringscentrum Kamp Westerbork die kijkt niet op van de uitkomst.
1: Voor ons als herinneringscentrum is dit niet nieuw. Zoals je misschien weet hebben wij in 2008 een expositie gemaakt over deze periode en in 2010 een publicatie. En daarbij hebben we tientallen mensen geïnterviewd, rapporten geanalyseerd, onze brievencollectie doorgespit. En daar komt het in ieder geval naar boven.
2: Mensen die daar hebben gezeten, zeg maar, in die interneringskampen, of die daarbij betrokken zijn geweest, die hebben getuigenissen afgelegd na de oorlog. En daarop heeft het NIOD zich nu gebaseerd. Wat is het beeld dat er vrijkomt, zeg maar, over wat zich heeft afgespeeld, bijvoorbeeld in Kamp Westerbork?
1: Het beeld is chaos, willekeur. Je moet je voorstellen, direct na de bevrijding van Drenthe, zeg maar Noord-Nederland, in april, mei 1945, wordt eigenlijk iedereen die maar op een of andere manier verdacht is van collaboratie met de bezetter, wordt opgepakt. En in een aantal gevallen waren dat heel duidelijke gevallen, waren landwachters die onderduikers hebben opgepakt, betrokken waren bij jodenvervolging, maar ook bij mensen die onderdoken voor de arbeidsinzet. En al die mensen worden opgepakt en naar allerlei kampen gebracht. En vervolgens naar Kamp Westerbork, omdat dat een grote kamp was en meer een centrale plek. En dan wordt bijvoorbeeld de bevrijde kampgevangenen, Joodse kampgevangenen, worden gevraagd bij gebrek aan personeel van willen jullie of jullie moeten de NSB'ers bewaken? Nou, dat kan natuurlijk zijn dat een Joodse kampgevangene geconfronteerd wordt met een landwachter die hem of haar of zijn familie heeft opgepakt. Ja, dan kan je begrijpen dat hij dan wraak neemt.
2: Ja, aan wat voor geweld moeten we denken dan?
1: Wat zeg je?
2: Aan wat voor geweld moeten we denken?
1: Fysiek geweld, geestelijk geweld, intimidatie, maar ook slaan, schoppen. Maar het wordt eigenlijk nog erger als op een gegeven moment dan wel bewakingstroepen worden ingesteld van zogenaamde binnenlandse strijdkrachten. En dat zijn oorspronkelijk, dacht de kampleiding van, dat zijn allemaal ervaren verzetsmensen met een hoge moraal. Maar het blijkt van alles en nog wat te zijn. Er zit soms ook uitschot bij. En die denken van oké, die NSB'ers, dan gaan we maar eens even goed tegenaan. Mm-hmm. En dan krijg je inderdaad mishandelingen die zeer ernstig zijn en ook vaak een dodelijk gevolg hebben.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
6: Goeiedag, het is exact 5:30. Het is tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
7: Goedemiddag. Een 32-jarige oud-politieagent uit Emmen is afgelopen maandag aangehouden. Ze wordt verdacht van omkoping, schending van haar ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook zou zij zich samen met een ander hebben laten omkopen. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak en het OM sluit meer aanhoudingen niet uit. De gebouwen die bij bloemenveiling Eelde horen staan te koop. Omdat de aan- en afvoer van bloemen in Eelde terugliep, was het voor Flora Holland niet langer rendabel om de Drentse bloemenveiling open te houden. En dus kondigde het bedrijf eind vorig jaar aan te vertrekken. Volgens de woordvoerder zijn er meerdere gegadigden om het vastgoed over te nemen. En bij een groot datacenter in Almere is een flinke brand uitgebroken en daar wordt ook verzekeraar Unive uit Assen doorgeraakt. Een van de IT-leveranciers van de verzekeraar heeft haar infrastructuur ondergebracht bij het datacenter in Almere. Door de brand zijn de website en de app van Unive minder goed bereikbaar en is het nu niet mogelijk om een verzekering af te sluiten of schade te melden. Verzekeringen en gegevens kunnen ook niet gewijzigd worden. Dat was het nieuws. Meer vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Hartstikke goed, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht. Daarvoor hebben wij contact met Gert Voerman.
8: Goedemiddag Dimitri.
6: Goedemiddag. Ja, laten we bij vandaag beginnen.
8: Ja, op zich eigenlijk een tweedeling, twee gezichten vandaag. We begonnen vanochtend met zon. Eind van de ochtend begonnen de stapelwolken zich te ontwikkelen. En vanmiddag ging dat samen klonteren en toen was de zon voor een deel verdwenen. Maar toch droog en aardige temperaturen, ongeveer maximum 17,1 wijst er. En dan kun je de invloed van stapelwolken zien, was het eerst 16,4. Maar tijdens die stapelwolken was het 14 graden en die was maximum 16,8. Momenteel vrij veel wolk, alleen in het uiterste oosten van de provincie, net de oosten van de Emmer, daar schijnt de zon. Die opklaringen gaan ze langzaam maar zeker weer uitbreiden. En vannacht is het helder, koelt af, een graad of 4. Met op dit moment een zwakke tot matige en vannacht een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Morgen oostenwind, dat heeft invloed op de temperatuur. Ik denk dat het nog wat warmer wordt, 18 graden gemiddeld over de provincie. Een vergelijkbaar weertype, zonnige periode. In de loop van de ochtend ontstaan er weer stapelwolken. Misschien net iets minder dan vandaag, maar vooruit ze zijn er wel. En een zwakke tot matige oostenwind. En dat geldt ook voor de zaterdag. Een wisseling van zonne-stapelwolken, met vooral die stapelwolken weer later op de dag. Maar die temperatuur die wint nog wat verder. Ik denk op veel plaatsen tussen de 19 en 20 graden. En misschien in de omgeving Emmen wel 21 graden.
6: Zo, lekker, lekker. En waar je nog verder vooruit kijken of zeg je van, ik laat het hierbij?
8: Nou, het mag wel hoor. Zondag draait die wind naar het noordoosten toe. Dan gaat het inleveren. Het weerbeeld blijft hetzelfde. Maar vanaf maandag en dinsdag wordt met de noordwestelijke stroming, lucht over de Noordzee, koelt het verder af. 13, 14 graden. De kans op een paar buien neemt toe. Maar de komende dagen dus heel aardig weer met een temperatuurpiek op de zaterdag.
6: Lekker zeg. Lekker. En moederdag zondag ook prima dus.
8: ook prima, droge condities met zon en die stapelwolken weer. Uh-huh. Maar droog weer. Ja, ik moet wel voorzichtig zijn, want een heel groot deel van Drenthe is het nog veel nog aan de droge kant. Dus er zijn nog mensen genoeg, en zeker de landbouw, die zeggen van laat het maar eens even flink gaan regenen.
9: Oh.
8: Maar ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verwachtingen en hoop bij het weer natuurlijk.
9: Ja, ik kijk uit naar zaterdag dan.
8: Ja, dat voelde ik al.
9: Hartstikke goed. Gert, dankjewel en tot de volgende keer. Hoi, hoi. Zometeen op Radio Drenthe muziek van Suzanne en Freek. En Backman Turner Overdrive komt er ook aan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
18: Studio Steen.

0: Overwegen, Suzanne en Freek hier op Radio Drenthe. 6:12. Elke werkdag tussen 5 en 6 blikken we terug op wat er is gebeurd hier op Radio Drenthe vandaag. Noord-Nederland wil het goede voorbeeld geven en sparen voor de Lelylijn. Daarmee volgen de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland het advies van speciaal gezant Klaas Knot. Knot adviseert om 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen te sparen voor de aanleg van het treintraject, de Lelylijn dus. Lelylijn-voorzitter René Paas hoorde je vandaag hierover bij Radio Drenthe.
1: Dat is precies wat we gaan verkennen in de komende tijd. Dus er zijn geen garanties gegeven. Maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
2: Die bestaande begrotingen van provincies, gemeentes, die knellen soms. Hè. Provincies hebben vaker iets meer geld dan gemeentes, maar over het algemeen, het houdt niet altijd over. Dat wordt schrapen om ruimte te zoeken, kan ik me voorstellen.
1: Nee, ja, deze verkenning wordt niet makkelijk, want het gaat over aanzienlijke bedragen. Aan de andere kant, deze lijn maakt een enorm verschil in de kansen voor deze regio, deze brede regio, om zich te ontwikkelen. Dat is waarom we hem heel graag willen. En als we in staat zijn om ook uit de toekomstige baten van de Lelylijn een opbrengst te halen, dan zou het best eens kunnen zijn dat het ons lukt. Maar we hebben vandaag gezegd, we starten de verkenning omdat we het graag willen.
2: Klaas Knot, speciaal gezant voor de Lelylijn. Daarin wordt ook een bijdrage gevraagd van de regio. Als je het afzet, 10% van het gevraagde bedrag is ongeveer 40 miljoen. Is fors. Uw inschatting, zit dat erin?
3: Dat weet ik niet. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Maar ik ben blij dat we vandaag hier in de vergadering met regionale vertegenwoordigers in ieder geval het commitment hebben gekregen om in die verkenningsfase deze vraag heel concreet te gaan beantwoorden. Want ik geloof dat er zijn meerdere partijen betrokken bij dit project. Het is een groot project. Het is een project met een grote financiële impact. En dan is het belangrijk dat het commitment van alle partijen gelijke tred houdt. Dus niet alleen van de Rijksoverheid, waarvan een hoop gevraagd wordt, maar ook van de regionale overheden.
4: Radio Drenthe,

0: waarheid als een koe. What goes up must go down. Learning to fly, Tom Petty hier op Radio Drenthe. Het is 6:07. Na 6 uur hebben wij hier Johan Derksen op de radio. Ja, en vanavond natuurlijk gewoon weer op tv, Johan Derksen. Maar zometeen hebben wij hem dus hier bij Radio Drenthe een uur lang met muziek voor volwassenen. Maar eerst gaan we nog even terugblikken op de dag. Want iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd hier op Radio Drenthe. We gaan het hebben over de inrichting van Drenthe. Daarvoor heeft de provincie namelijk een plan gemaakt, de omgevingsvisie. Maar dat is niet naar de zin van ondernemers. Nee, die willen minder natuur en meer economie. Ze willen meer asfalt, waaronder het afmaken van de rondweg in Emmen. En ook een verdubbeling van de autoweg N34, de Hunebed Highway. Dat is nodig voor de doorontwikkeling van Emmen als industriestad, dat zegt ondernemend Emmen. En er moet ruimte blijven voor de komst van nieuwe bedrijven. Je hoorde directeur Herman Idema.
1: Wij gaan in eerste instantie voor economie. Maar ja, Drenthe is natuurlijk een hele groene provincie. Dat willen we graag zo houden. Dus je zult keuzes moeten maken. En af en toe moet je dan ook maar keuzes maken. Bijvoorbeeld gewoon een stuk landbouwgrond op te offeren voor industrie.
2: Ja. En het mag een tandje minder dan met de ecologie. Want je moet ook kunnen groeien.
1: Ja, je moet kunnen groeien. En we hebben het ambitieniveau om te groeien sowieso naar 120.000 inwoners. Ja, 120.000 inwoners is hartstikke leuk. Maar als er geen werkgelegenheid is, ook geen huizen.
2: En dan komen die mensen hier ook niet?
1: Nee, dan komen die mensen niet. En hoe het went of keert, we hebben nu al die mensen keihard nodig. Dus straks hebben we ook die huizen nodig, we hebben bedrijventerreinen nodig. Zeker om de brede welvaart hier in stand te houden en sowieso te gaan vergroten.
2: Keuzes ten bate van de economie?
1: Ja, keuzes ten bate van de economie, met name voor Emmen. Ik praat hier natuurlijk niet voor geheel Drenthe. Ik kan me voorstellen midden-Drenthe en andere plattelandsgemeentes, dat die andere keuzes maken. Maar ja, Emmen is vanaf de jaren 50 al een industriestad en dat willen we graag zo houden.
2: En dan staan we hier op de rondweg. Daar komen ook wat stokpaardjes voorbij, hè, in jullie advies voor de nieuwe omgevingsvisie. Er zit te weinig infra in. De rondweg moet af.
1: Ja, de rondweg is natuurlijk, heet wel rondweg. Het is natuurlijk geen rondweg, is absoluut niet rond. Dus wij pleiten er ook voor om die rondweg door te trekken aan de noordelijke kant richting de N34. En aan passant dan gelijk ook even de N34 te verdubbelen van Emmen volledig tot aan Groningen.
2: Ja, dat is ook een ander stokpaardje, maar jullie zeggen dat is echt nodig. Wil je de economie in Zuidoost-Drenthe op een hoger plan tillen?
1: Ja, het gaat natuurlijk om bereikbaarheid. En ondernemers maken ook keuzes. Ben ik goed bereikbaar, ja of nee? En personeel maakt ook keuzes. Op het moment dat we bijvoorbeeld hoogopgeleid personeel willen hebben, ja, die hoeven niet per se in Emmen te wonen. Willen we wel graag. Maar die komen vaak, qua arbeidsmobiliteit, staan die anders aan de lat. Die zijn best bereid om een stukje te reizen. Maar dan moet het wel makkelijk gaan. En dat gaat makkelijk te doen zijn. En dat gaat meestal niet via tweebaanswegen die ook nog hartstikke onveilig zijn.
2: Nee, de Zakselijn die gaat er komen, gaat nog even duren. Maar al die ontwikkelingen die daar omheen hangen, woningbouw, bedrijvigheid, meer huishoudens, dat past in jullie straatje. Is het daarmee dan, als het gaat om OV, gedekt?
1: Nee, wat ons betreft is dan nog niet gedekt. Want wij willen natuurlijk ook hebben dat met name de buitendorpen ook goed bereikbaar blijven via het openbaar vervoer. Maar niet alleen de buitendorpen, maar ook alle sportvoorzieningen. Want het gaat natuurlijk ook om een stukje gezondheid.
2: Komen we op brede welvaart? Ja. Jullie zeggen, dat is goed dat ze dat nou eindelijk eens heel met dikke hoofdletters geschreven hebben in dat stuk, die omgevingsvisie. Maar het is veel te abstract.
1: Ja, want op het moment dat ik nu naar een ondernemer toe ga, we gaan naar een inwoner van de gemeente Emmen zeggen, nou, wat vindt u van de brede welvaart? Dan moet ik het eerst even uitleggen wat er precies mee wordt bedoeld. Dat heeft natuurlijk te maken, ben je een stuk in minder of meer of mindere mate financieel onafhankelijk.
2: En kun je meedoen?
1: En wij zien in ieder geval ook vanuit de alle getallen die ons bereiken, er doen nog te veel mensen gewoon niet mee. Er staan veel te veel mensen aan de kant. Nou, daar proberen wij weer iets voor te verzinnen.
2: En dat moet de provincie concreet maken.
1: Ja, dat moet de provincie gewoon concreet maken. Gewoon zeggen, oké, jongens, dit zijn de belangrijkste onderwerpen. Bereikbaarheid, zowel fysiek, maar ook digitaal. Ook met openbaar vervoer. En samen met de gemeente natuurlijk ook. Moeten we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk meedoen in deze maatschappij. Met name de arbeidsparticipatie moet ook omhoog. Dat maakt allemaal onderdeel, wat mij betreft, van de brede welvaart en welzijn.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Scootmobiel nodig? Mobifit.
7: BT en de Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en

0: Mensen, keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stihl, sterk werk.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
11: Stihl. Sterk werk.
12: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Radio Drenthe.
15: Muziek voor volwassenen.
14: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij begon ooit als Jimmy Buffett tribute-zanger. Hij stond in het voorprogramma van Hank Williams Jr., Miranda Lambert, Kenny Chesney en Toby Keith. Intussen heeft hij 12 albums gemaakt, 49 hits, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Eric Church, Man Made a Bar.

Eric Church, Man Made a Bar. Morgan Wallen, dat is een singer-songwriter uit Tennessee. In 2014 werd hij ontdekt tijdens de tv-show The Voice. En hij acteert The All-American Boy met jeans, cowboy boots en een baseball cap. De man heeft 121 hits in Amerika, waaronder 26 nummer 1 hits. En dit werd een hit in Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Morgan Wallen, I Wrote the Book.

Morgan Wallen, I Wrote the Book. Het was de eerste grote hit voor The Marmalade uit Schotland. Het nummer eindigde 6 in de Engelse hitparade. En de single werd niet uitgebracht in Amerika, want een cover van The Grassroots was een grote hit in Amerika, Canada en Australië. The Marmalade, Love and Things.

Marmalade, Lovin' Things. Steve Freund, dat is een blanke bluesgitarist uit New York. Hij was ook actief in Chicago en tegenwoordig opereert hij vanuit San Francisco. En daar heeft hij zijn eigen band met mondharmonica-speler R.J. Mitchell en gitarist Rusty Sin. Steve Freund, you were a good old ride.

Steve Freund, You Were a Good Old Ride. The Quotations, dat was een band uit Liverpool met zanger Johnny Gustafson. En hij kwam uit de Mercy Beats en ook drummer John Banks kwam uit de Mercy Beats. En Johnny Gustafson zagen we later terug bij Roxy Music. The Quotations, Cool It.

Quotations, Cool It. De band The John Smith Affair uit Nottingham maakte een nieuwe start onder een nieuwe naam, Witchwat, met zanger Eddie Young. En de band probeerde met covers hits te scoren. En dit was een cover van Crazy Elephant. En het werd geen hit. Witchwat, Gimme Gimme Good Lovin'.

With What? Gimme, Gimme, Good Lovin'. Jimmy LaFave uit Austin trok ook in Nederland volle zalen. In 2017 overleed hij op 61-jarige leeftijd aan een agressieve vorm van kanker. Hij runde in Amerika met een bevriende zakenman twee bekende studio's. De Cedar Creek Recording in Austin en Cherokee Creek Recording in Cherokee. Jimmy LaFave, When the Tears Fall.

Jubilar Faith, When the Tears Fall. Circus, dat was een voortzetting van de Engelse band The Stormfield Shakers. En deze compositie is van zanger Philip Goodhand Tate. En de producer was Mike Dabow. En hij was de opvolger van Paul Jones als zanger van Manfred Mann. Circus, Gone Are the Songs of Yesterday.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury Volume 1. Van Mickey Newbury is het album van deze week en zijn vriend Kenny Rogers, met wie hij in Houston opgroeide, had een grote hit met het nummer. Het nummer werd ook nog opgenomen door Nick Cave, Tinsley Ellis, Free, Betty LaFette, Jerry Lee Lewis, Willie Nelson en Wayne Perkins. Mickey Newbury, Just Dropped In.

Mickey Newbury just dropped in. Matt Anderson uit Canada heeft een trouwe aanhang in Nederland. Hij komt uit de band Flat Top uit New Brunswick. En hij stond al in het voorprogramma van Buddy Guy, Greg Hellman, de Tradition Trucks Band, Little Feat, America, Johnny Lang en Bad Heart. Matt Anderson, Broken Man.

Matt Anderson, Broken Man. Tim Rice, de zanger van de band The Good Thing Brigade, mocht een solo-single opnemen bij EMI en hij noemde zich Jason Crest. Maar na 5 singles had Jason Crest nog steeds geen hit en werd zijn contract niet verlengd. En hij stond met lege handen, want de andere bandleden hadden intussen een nieuwe band begonnen. High Broom en Jason Crest hebben we nooit meer teruggezien. Jason Crest, Lemon Tree.

0: Jason Crest, Lemon Tree. Tom Jones is intussen 85 jaar en maakt alleen nog muziek die hij zelf leuk vindt. En daar zijn zijn fans niet altijd even blij mee. Maar hij verkocht 100 miljoen albums, had 76 hits, 110 nummer 1 hits. De man is financieel onafhankelijk en doet waar hij zin in heeft. Dit komt van het album Praise and Blame. Tom Jones, Nobody's Fault But Mine.
1: No.

0: not his fault, but mine.
1: Tom Jones, Nobody's Fault But Mine. De Casuals uit Londen wonnen de talentenjacht Opportunity Knox en dat leverde een contract op in Italië, waar ze ruim 20 jaar bleven spelen. De band had een hit in Engeland met de compositie van Marty Wilde en dat was ook al een hit geweest voor de Bystanders uit Wales. Maar deze single eindigde 2 in de Engelse hitparade, The Casuals, Jazzaman.

De Casuals, Jasmine. Chris Stapleton had er in 2015 een nummer 1 hit mee in Amerika en het werd tevens een hit in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1983 was het al een hit voor George Jones. Dat werd 1 in Canada en 2 in Amerika. En de originele versie stamt uit 1981 en eindigde 77 in Amerika. En die originele versie was van David Allan Coe, Tennessee Whiskey.

David Allan Coe, Tennessee Whiskey. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Honeybus, dat was de band van zanger Pete Dello. Na twee geflopte singles was de derde wel raak. Dat werd een top 10 hit in Engeland. Maar desondanks kwam songwriter en zanger Pete Dello tot de conclusie dat de muziekscene niets voor hem was. Hij stopte ermee. En dit nummer zat nog jaren in een televisiecommercial van dieetbrood Nimble in Engeland. De Honeybus, I Can't Let Maggie.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim €1,3 miljoen. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
8: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
9: 12 maanden zitten.
8: Nou, weet je wat?
10: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.

0: Ja, nou, goed mijn best doen en dan...
1: Hoe kwam dat binnen bij je?
0: Ja, heftig, hè. Dus...
2: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De vijfde etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd tweede. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: in de nacht.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Morgenmiddag wordt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.